0: 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok drie minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog twee keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0-zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Licrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info.
2: Vannacht valt er plaatselijk wat lichte regen en tegen de ochtend regent het meer in het zuiden. Het wordt rond de 15 graden. Er staat een matige wind uit het westen tot zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend begint het in het zuiden grijs en regenachtig. Elders is het meestal droog met geregeld zon. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden en oosten kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden. De wind uit het westen tot noordwesten neemt geleidelijk af. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog met 17 tot 21 graden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Artspace. Dat meldt de veiligheidsregio als correctie op eerdere berichtgeving. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt van de kunstinstelling. Rond 5:00 's middags was de brand onder controle. Even voor 6:00 s'avonds gaf de brandweer het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. NOCO-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De MOS beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk-protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie. Ook zijn auto's in beslag genomen, waarmee actievoerders het verkeer blokkeerden.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. Twee Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas, op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging. Journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen niet meer het Witte Huis in. Hun perskaarten zijn zaterdag in beslag genomen door de Secret Service. President Trump kondigde vrijdag aan de drie nieuwsorganisaties te weren, omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De media noemen het besluit in strijd met de grondwet en overwegen juridische stappen. De onafhankelijke journalistenvereniging WHCA roept de regering op de toegang van de verslaggevers onmiddellijk te herstellen. President Trump richt een AI Force op, naar het voorbeeld van de Space Force die hij in 2019 oprichtte. Hij kondigt dat aan op Truth Social, maar maakt niet duidelijk hoe de plannen er precies uit moeten zien. Trump benoemt binnenkort ook een AI-tsaar. Alleen mensen met een hoog IQ mogen solliciteren. Eerder deze maand waarschuwden AI-experts nog voor de risico's van kunstmatige intelligentie. topmannen van bedrijven als Anthropic, OpenAI en xAI riepen op het tempo van AI-ontwikkeling te vertragen.
5: De Jemenitische Houthi-beweging zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op de

0: En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de 3e keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langszij, maar een winnende treffer bleef uit ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats.

0: Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als vijfde geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok drie minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog twee keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:55 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Licrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Tegen de ochtend gaat het in het zuiden meer regenen. Het wordt rond de 15 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend begint het in het zuiden grijs en regenachtig, maar elders blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Vanmiddag komen er zonnige perioden en wolkenvelden voorbij. In het noorden en oosten valt er misschien nog een bui. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen tot noordwesten en neemt af. Vanavond is het droog met nog wat zon. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog, later op de dag neemt de bewolking toe. Het wordt 17 tot 21 graden.
2: Dit is Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in de Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Artspace. Dat meldt de veiligheidsregio als correctie op eerdere berichtgeving. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt van de kunstinstelling. Rond 5:00 middags was de brand onder controle. Even voor 6:00 s'avonds gaf de brandweer het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Noco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk-protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie. Ook zijn auto's in beslag genomen, waarmee actievoerders het verkeer blokkeerden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. Twee Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas, op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging. Journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen niet meer het Witte Huis in. Hun perskaarten zijn zaterdag in beslag genomen door de Secret Service. President Trump kondigde vrijdag aan de drie nieuwsorganisaties te weren, omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De media noemen het besluit in strijd met de grondwet en overwegen juridische stappen. De onafhankelijke journalistenvereniging WHCA roept de regering op de toegang van de verslaggevers onmiddellijk te herstellen. President Trump richt een AI-force op, naar het voorbeeld van de Space Force die hij in 2019 oprichtte. Hij kondigt dat aan op Truth Social, maar maakt niet duidelijk hoe de plannen er precies uit moeten zien. Trump benoemt binnenkort ook een AI-tsaar. Alleen mensen met een hoog IQ mogen solliciteren. Eerder deze maand waarschuwden AI-experts nog voor de risico's van kunstmatige intelligentie. Topmannen van bedrijven als Anthropic, OpenAI en xAI riepen op het tempo van AI-ontwikkeling te vertragen. De Jemenitische Houthi-beweging zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Een woordvoerder meldt dat de beweging twee aanvallen heeft uitgevoerd met ballistische en kruisraketten en drones. De aanvallen zijn volgens de Houthis een reactie op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder op zaterdag was er een brand in een brandstoftank bij de internationale luchthaven van Riyadh, waar het luchtverkeer verstoord raakte. De Houthis hebben deze maand in Jemen veel terrein ingenomen ten koste van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dicht bij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de 3e keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlacek met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle 3 de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Holen om 8:55 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de 2e helft afgekeurd.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Tegen de ochtend gaat het in het zuiden meer regenen. Het wordt rond de 15 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend begint het in het zuiden grijs en regenachtig, maar elders blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Vanmiddag komen er zonnige perioden en wolkenvelden voorbij. In het noorden en oosten valt er misschien nog een bui. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen tot noordwesten en neemt af. Vanavond is het droog met nog wat zon. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog. Later op de dag neemt de bewolking toe. Het wordt 17 tot 21 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in de Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Artspace. Dat meldt de veiligheidsregio als correctie op eerdere berichtgeving. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt van de kunstinstelling. Rond 5:00 middags was de brand onder controle. Even voor 6:00 s'avonds gaf de brandweer het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk-protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie. Ook zijn auto's in beslag genomen, waarmee actievoerders het verkeer blokkeerden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. 2 Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband 2 nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas, op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging. Journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen niet meer het Witte Huis in. Hun perskaarten zijn zaterdag in beslag genomen door de Secret Service. President Trump kondigde vrijdag aan de 3 nieuwsorganisaties te weren, omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De media noemen het besluit in strijd met de grondwet en overwegen juridische stappen. De onafhankelijke journalistenvereniging WHCA roept de regering op de toegang van de verslaggevers onmiddellijk te herstellen. President Trump richt een AI-force op, naar het voorbeeld van de Space Force die hij in 2019 oprichtte. Hij kondigt dat aan op Truth Social, maar maakt niet duidelijk hoe de plannen er precies uit moeten zien. Trump benoemt binnenkort ook een AI-tsaar. Alleen mensen met een hoog IQ mogen solliciteren. Eerder deze maand waarschuwden AI-experts nog voor de risico's van kunstmatige intelligentie. Topmannen van bedrijven als Anthropic, OpenAI en xAI riepen op het tempo van AI-ontwikkeling te vertragen. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het bbp en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De Organisatie voor Nederlandse Tankstationhouders, DRIVE, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de 3e keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langszij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup-tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejía. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:55 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Licrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er hier en daar wat lichte regen en tegen de ochtend wordt het in het zuiden natter. Het wordt rond de 15 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend begint het in het zuiden grijs met regen, maar in de rest van het land schijnt regelmatig de zon. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen tot noordwesten en neemt af. Vanavond blijft het droog met aanvankelijk nog zon. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot krachtig uit het noordwesten. Morgen eerst veel zon, later meer bewolking, maar het blijft droog. Temperaturen tussen de 17 en 21 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Artspace. Dat meldt de veiligheidsregio als correctie op eerdere berichtgeving. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt van de kunstinstelling. Rond 5:00 's middags was de brand onder controle. Even voor 6:00 's avonds gaf de brandweer het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Noco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest, mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie. Ook zijn auto's in beslag genomen, waarmee actievoerders het verkeer blokkeerden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. 2 Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband 2 nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas, op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging. Journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen niet meer het Witte Huis in. Hun perskaarten zijn zaterdag in beslag genomen door de Secret Service. President Trump kondigde vrijdag aan de 3 nieuwsorganisaties te weren omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De media noemen het besluit in strijd met de grondwet en overwegen juridische stappen. De onafhankelijke journalistenvereniging WHCA roept de regering op de toegang van de verslaggevers onmiddellijk te herstellen. President Trump richt een AI-force op, naar het voorbeeld van de Space Force die hij in 2019 oprichtte. Hij kondigt dat aan op Truth Social, maar maakt niet duidelijk hoe de plannen er precies uit moeten zien. Trump benoemt binnenkort ook een AI-tsaar. Alleen mensen met een hoog IQ mogen solliciteren. Eerder deze maand waarschuwden AI-experts nog voor de risico's van kunstmatige intelligentie. Topmannen van bedrijven als Anthropic, OpenAI en xAI riepen op het tempo van AI-ontwikkeling te vertragen. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de derde keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64ste minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de vierde plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlacek met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:55 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er hier en daar wat lichte regen en tegen de ochtend wordt het in het zuiden natter. Het wordt rond de 15 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend begint het in het zuiden grijs met regen, maar in de rest van het land schijnt regelmatig de zon. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen tot noordwesten en neemt af. Vanavond blijft het droog met aanvankelijk nog zon. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot krachtig uit het noordwesten. Morgen eerst veel zon, later meer bewolking, maar het blijft droog. Temperaturen tussen de 17 en 21 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandt.

0: niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Artspace. Dat meldt de veiligheidsregio als correctie op eerdere berichtgeving. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt van de kunstinstelling. Rond 5 uur 's middags was de brand onder controle. Even voor 6 uur 's avonds gaf de brandweer het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Noco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk-protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie. Ook zijn auto's in beslag genomen, waarmee actievoerders het verkeer blokkeerden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïense nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering.

0: deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. Twee Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas, op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging. Journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen niet meer het Witte Huis in. Hun perskaarten zijn zaterdag in beslag genomen door de Secret Service. President Trump kondigde vrijdag aan de drie nieuwsorganisaties te weren, omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De media noemen het besluit in strijd met de grondwet en overwegen juridische stappen. De onafhankelijke journalistenvereniging WHCA roept de regering op de toegang van de verslaggevers onmiddellijk te herstellen. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het bbp en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de derde keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64ste minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de vierde plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejía. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidate voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlon Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 9 voor 8:30 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Filip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er her en der wat lichte regen. En tegen de ochtend gaat het vooral in het zuiden meer regenen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend begint het in het zuiden grijs en regenachtig. Maar elders is het droog met regelmatig zon. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. In het noorden en oosten kan er een enkele bui vallen. De temperatuur loopt op naar 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen tot noordwesten en neemt af. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog met temperaturen tussen de 17 en lokaal 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Artspace. Dat meldt de veiligheidsregio als correctie op eerdere berichtgeving. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt van de kunstinstelling. Rond 5:00 middags was de brand onder controle. Even voor 6:00 avonds gaf de brandweer het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie. Ook zijn auto's in beslag genomen, waarmee actievoerders het verkeer blokkeerden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïnse nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. Twee Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas, op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging. Journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen niet meer het Witte Huis in. Hun perskaarten zijn zaterdag in beslag genomen door de Secret Service. President Trump kondigde vrijdag aan de drie nieuwsorganisaties te weren, omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De media noemen het besluit in strijd met de grondwet en overwegen juridische stappen. De onafhankelijke journalistenvereniging WHCA roept de regering op de toegang van de verslaggevers onmiddellijk te herstellen. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de 3e keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langzij, maar een winnende treffer bleef uit ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlacek met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle 3 de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidate voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:59 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Licrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er her en der wat lichte regen. En tegen de ochtend gaat het vooral in het zuiden meer regenen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend begint het in het zuiden grijs en regenachtig. Maar elders is het droog met regelmatig zon. Vanmiddag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. In het noorden en oosten kan er een enkele bui vallen. De temperatuur loopt op naar 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen tot noordwesten en neemt af. Vanavond schijnt de zon en blijft het droog. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog met temperaturen tussen de 17 en lokaal 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Artspace. Dat meldt de veiligheidsregio als correctie op eerdere berichtgeving. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt van de kunstinstelling. Rond 5:00 's middags was de brand onder controle. Even voor 6:00 s'avonds gaf de brandweer het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Noco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest, mondde uit in geweld. Met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie. Ook zijn auto's in beslag genomen, waarmee actievoerders het verkeer blokkeerden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïnse nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. 2 Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband 2 nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas, op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging. Journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen niet meer het Witte Huis in. Hun perskaarten zijn zaterdag in beslag genomen door de Secret Service. President Trump kondigde vrijdag aan de 3 nieuwsorganisaties te weren omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De media noemen het besluit in strijd met de grondwet en overwegen juridische stappen. De onafhankelijke journalistenvereniging WHCA roept de regering op de toegang van de verslaggevers onmiddellijk te herstellen. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de 3e keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlacek met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok drie minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog twee keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaten voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van twee jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start anderhalve minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Holen om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen drie edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de zesde plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de vierde overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er plaatselijk wat lichte regen. En tegen de ochtend gaat het in het zuiden meer regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 15 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenochtend begint het in het zuiden grijs en nat. Maar elders blijft het meestal droog, met geregeld zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden en oosten kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. De wind neemt geleidelijk af.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in de Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Artspace. Dat meldt de veiligheidsregio als correctie op eerdere berichtgeving. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt van de kunstinstelling. Rond 5:00 middags was de brand onder controle. Even voor 6:00 s'avonds gaf de brandweer het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk-protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie. Ook zijn auto's in beslag genomen, waarmee actievoerders het verkeer blokkeerden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïense nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. 2 Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband 2 nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas. Op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging. Journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen niet meer het Witte Huis in. Hun perskaarten zijn zaterdag in beslag genomen door de Secret Service. President Trump kondigde vrijdag aan de drie nieuwsorganisaties te weren, omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De media noemen het besluit in strijd met de grondwet en overwegen juridische stappen. De onafhankelijke journalistenvereniging WHCA roept de regering op de toegang van de verslaggevers onmiddellijk te herstellen. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het bbp en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
5: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws.
7: Ajax is voor de derde keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de

0: Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejía. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok drie minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog twee keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidate voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van twee jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start anderhalve minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen drie edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de zesde plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de vierde overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Filip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er plaatselijk wat lichte regen. En tegen de ochtend gaat het in het zuiden meer regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 15 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenochtend begint het in het zuiden grijs en nat. Maar elders blijft het meestal droog, met geregeld zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden en oosten kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. De wind neemt geleidelijk af.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in de Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Artspace. Dat meldt de veiligheidsregio als correctie op eerdere berichtgeving. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt van de kunstinstelling.

0: Rond 5 uur 's middags was de brand onder controle. Even voor 6 uur 's avonds gaf de brandweer het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk-protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie. Ook zijn auto's in beslag genomen, waarmee actievoerders het verkeer blokkeerden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïnse nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. Twee Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas, op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging. Journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen niet meer het Witte Huis in. Hun perskaarten zijn zaterdag in beslag genomen door de Secret Service. President Trump kondigde vrijdag aan de drie nieuwsorganisaties te weren, omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De media noemen het besluit in strijd met de grondwet en overwegen juridische stappen. De onafhankelijke journalistenvereniging WHCA roept de regering op de toegang van de verslaggevers onmiddellijk te herstellen. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de derde keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64ste minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de vierde plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er plaatselijk wat lichte regen en tegen de ochtend gaat het in het zuiden meer regenen. Het wordt rond de 15 graden. De wind uit het westen is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend begint het in het zuiden grijs en nat. Elders is het meestal droog met geregeld zon. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden en oosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. De wind neemt af naar matig. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen is er eerst veel zon. Later op de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog bij 17 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Artspace. Dat meldt de veiligheidsregio als correctie op eerdere berichtgeving. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt van de kunstinstelling. Rond 5:00 's middags was de brand onder controle. Even voor 6:00 's avonds gaf de brandweer het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Noco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie. Ook zijn auto's in beslag genomen, waarmee actievoerders het verkeer blokkeerden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïnse nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. Twee Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas, op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging. Journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen niet meer het Witte Huis in. Hun perskaarten zijn zaterdag in beslag genomen door de Secret Service. President Trump kondigde vrijdag aan de drie nieuwsorganisaties te weren, omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De media noemen het besluit in strijd met de grondwet en overwegen juridische stappen. De onafhankelijke journalistenvereniging WHCA roept de regering op de toegang van de verslaggevers onmiddellijk te herstellen. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP. En zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dicht bij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de 3e keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlacek met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle 3 de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 9 voor 8:30 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Pretijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er plaatselijk wat lichte regen en tegen de ochtend gaat het in het zuiden meer regenen. Het wordt rond de 15 graden. De wind uit het westen is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend begint het in het zuiden grijs en nat. Elders is het meestal droog met geregeld zon. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden en oosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt 17 tot 20 graden. De wind neemt af naar matig. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen is er eerst veel zon. Later op de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog bij 17 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuitgeschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Artspace. Dat meldt de veiligheidsregio als correctie op eerdere berichtgeving. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt van de kunstinstelling. Rond 5:00 middags was de brand onder controle. Even voor 6:00 s'avonds gaf de brandweer het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest, mondde uit in geweld. Met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie. Ook zijn auto's in beslag genomen, waarmee actievoerders het verkeer blokkeerden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïense nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. 2 Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband 2 nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas, op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Ajax is voor de 3e keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs.
2: Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejía. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok drie minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog twee keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaten voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van twee jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start anderhalve minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen drie edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de zesde plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de vierde overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Filip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er hier en daar wat lichte regen en tegen de ochtend wordt het in het zuiden natter. Het koelt af naar zo'n 15 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend is het in het zuiden grijs met regen, maar elders blijft het meestal droog met geregeld zon. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden en oosten valt er misschien een bui. De temperatuur loopt op naar 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De westenwind neemt af naar matig. Vanavond en vannacht blijft het droog. Later daalt de temperatuur landinwaarts naar zo'n 9 graden. Morgen is het eerst zonnig, later neemt de bewolking toe. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen de 17 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden woedt een grote brand op het Kalverdijkje. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd vanwege de grote hoeveelheid rook. De brand brak rond 4:15 s'nachts uit. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Over gewonden of schade is nog niets bekend. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Artspace. Dat meldt de veiligheidsregio als correctie op eerdere berichtgeving. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt van de kunstinstelling. Rond 5 uur 's middags was de brand onder controle. Even voor 6 uur 's avonds gaf de brandweer het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïense nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. Twee Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas, op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging

0: Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Paramount Skydance is dicht bij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
2: De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
3: Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie.
4: Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecurity-bedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
5: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de derde keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64ste minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis

0: Cup-tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejía. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok drie minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog twee keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaten voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van twee jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start anderhalve minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen drie edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de zesde plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de vierde overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Filip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vannacht bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Later vanavond gaat het vooral in het zuiden meer regenen. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenochtend begint het in het zuiden nog grijs en nat. Elders is het droger met geregeld zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden en oosten kans op een enkele bui. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden woedt een grote brand op het Kalverdijkje. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd vanwege de grote hoeveelheid rook. De brand brak rond 4:15 s'nachts uit. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Over gewonden of schade is nog niets bekend. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Artspace. Dat meldt de veiligheidsregio als correctie op eerdere berichtgeving. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt van de kunstinstelling. Rond 5 uur 's middags was de brand onder controle. Even voor 6 uur 's avonds gaf de brandweer het sein brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest, mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïnse nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. Twee Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas, op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: Ajax is voor de derde keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64ste minuut weer langszij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de vierde plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats.
6: Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.
7: De Nederlandse Davis Cup-tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia.
8: Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten.
9: Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds.
10: Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vannacht bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Later vanavond gaat het vooral in het zuiden meer regenen. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Morgenochtend begint het in het zuiden nog grijs en nat. Elders is het droger met geregeld zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden en oosten kans op een enkele bui. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn, voor zover bekend, geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in de Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen. Relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwt. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie. Ook zijn auto's in beslag genomen, waarmee actievoerders het verkeer blokkeerden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïense nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. Twee Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas, op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dicht bij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
11: Ajax is voor de 3e keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats.
12: Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlacek met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.
13: De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia.
14: Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle 3 de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten.
15: Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 16:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:55 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds.
16: Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0-zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt hier en daar wat lichte regen. En tegen de ochtend regent het vooral in het zuiden wat meer. Het wordt rond de 15 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Vanochtend is het in het zuiden grijs en nat, maar verder blijft het meestal droog met geregeld zon. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden en oosten kans op een enkele bui. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind neemt af naar matig. Vanavond schijnt de zon nog even en blijft het overal droog. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog met temperaturen tussen de 17 en plaatselijk 21 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 3:45 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen. Relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuw. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie. Ook zijn auto's in beslag genomen, waarmee actievoerders het verkeer blokkeerden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïnse nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. 2 Duitsers zijn zaterdag aangehouden in het Louvre in Parijs, nadat ze met plakband 2 nepkunstwerken hadden opgehangen in de zaal waar de Mona Lisa hangt. Op een van de schilderijen was een van de mannen te zien in een harnas, op de andere het tweetal samen met een vrouw. De beveiligingsdienst van het museum hield de mannen aan en schakelde de politie in. Bij het verwijderen van de schilderijen ontstond lichte schade aan de muren van de historische zaal. De mannen verklaarden dat het om een grap ging. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dicht bij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws.
18: Ajax is voor de derde keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64ste minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats.
19: Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.
20: De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia.
21: Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle 3 de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut,
0: maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten.
5: Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidate voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds.
22: Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zegen bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Filip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt hier en daar wat lichte regen. En tegen de ochtend regent het vooral in het zuiden wat meer. Het wordt rond de 15 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Vanochtend is het in het zuiden grijs en nat, maar verder blijft het meestal droog met geregeld zon. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden en oosten kans op een enkele bui. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind neemt af naar matig. Vanavond schijnt de zon nog even en blijft het overal droog. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog met temperaturen tussen de 17 en plaatselijk 21 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwen. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding van de wet openbare manifestaties. Aan de hulpofficier van justitie.

0: vallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
1: President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie.
0: Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïense nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het bbp... en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies,
1: zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.

0: De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de 3e keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langzij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejía. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle 3 de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:55 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs met regen, maar elders blijft het grotendeels droog met af en toe zon. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag klaart het op met afwisselend zon en wolken. In het noorden en oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind neemt af naar matig. Vanavond blijft het droog met nog wat zon. Vannacht blijft het ook droog met temperaturen tussen de 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 3:45 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen. Relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwt. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De politie heeft zaterdagmiddag ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij een snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De weg is inmiddels weer vrij en de demonstranten zijn met bussen afgevoerd naar een andere locatie voor voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie. Ook zijn auto's in beslag genomen, waarmee actievoerders het verkeer blokkeerden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
4: President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyad hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie.
0: Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïnse nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. Een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij in de auto van zijn vader had gereden en probeerde te vluchten voor de politie. De politie kreeg een melding van brandstofdiefstal bij een tankstation in het dorp Malchin. De bestuurder van een Mercedes zonder kentekenplaten was weggereden zonder te betalen. Later werd dezelfde auto gezien bij een bushalte met remmen die in brand leken te staan. De politie spoorde de jongen en zijn 16-jarige bijrijder uiteindelijk op met een drone. De jongen wordt verdacht van rijden zonder rijbewijs en verzekering, deelname aan een verboden autorace en rijden onder invloed. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten.
5: Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
4: Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie.
5: Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
4: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de 3e keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlacek met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejía. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Holen om 8:55 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs met regen, maar elders blijft het grotendeels droog met af en toe zon. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag klaart het op met afwisselend zon en wolken. In het noorden en oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind neemt af naar matig. Vanavond blijft het droog met nog wat zon. Vannacht blijft het ook droog met temperaturen tussen de 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim 1 jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld.
7: De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera.
8: Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
9: Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk-protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden.
10: De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
13: President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie.
14: Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïense nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie.
15: Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied.
16: Daarbij kwamen 227 mensen om het leven.
17: De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen.
18: En nu het economisch nieuws.
19: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het bbp en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
20: Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
21: De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
22: Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie.
23: Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
24: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de derde keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64ste minuut weer langszij, maar een winnende treffer bleef uit ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de vierde plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup-tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs met regen. Maar elders blijft het meestal droog en schijnt de zon af en toe. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind neemt af naar matig. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het overal droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 17 tot plaatselijk 21 graden.
25: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 3:45 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera.
3: Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
4: Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen. Relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwt.
5: De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op.
7: Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd.
8: De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
9: President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie.
10: Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïense nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie.
11: Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven.
12: De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen.
13: En nu het economisch nieuws.
26: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
27: Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
28: De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
29: Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord.
14: Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie.
15: Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
16: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de 3e keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlacek met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.
17: De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle 3 de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Holen om 8:55 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds.
1: Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in

0: en blijft het overal droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 17 tot plaatselijk 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. NOCO-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op.

0: Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
1: President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie.
0: Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïnse nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen.
1: En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de 3e keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle 3 de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaten voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. topfavoriete en titelverdedigster Marlon Reusser uit Zwitserland start anderhalve minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 9 voor 8:30 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs met regen. Maar verder schijnt de zon af en toe en blijft het meestal droog. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met in het noorden en oosten kans op een enkele bui. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind neemt iets af. Vanavond nog wat zon en droog weer. Vannacht blijft het droog met 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig. Later neemt de bewolking toe. Het blijft droog met 17 tot 21 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. ook wordt protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws.
0: De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
5: President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie.
0: Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïense nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna. Dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Minna. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen.
5: En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan.
0: maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
6: De Organisatie voor Nederlandse Tankstationhouders, DRIVE, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
7: Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie.
8: Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
9: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de 3e keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langzij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlacek met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney.
11: De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs.
12: Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejía. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok drie minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog twee keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van twee jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen drie edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Licrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs met regen. Verder af en toe zon en meestal droog. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag zon en wolken, met in het noorden en oosten een enkele bui. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind neemt wat af. Vanavond nog zon en droog. Komende nacht blijft het droog, met 9 graden landinwaarts tot 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, later meer bewolking, maar het blijft droog.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera.
14: Bij een verkeersongeluk in de Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
15: Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest, mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden.
16: De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op.
19: Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
20: President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie.
21: Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïnse nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie.
22: Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven.
23: De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een detentiecentrum te onderzoeken. De mannen werden donderdag dood aangetroffen in een overvolle cel in Minna,
0: dat is de hoofdstad van de staat Niger in centraal Nigeria. Ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat ze in de slecht geventileerde cel werden gepropt. Er werd een goedje in de cel gespoten dat in hun keel en neus prikte. Daarna werd de deur hard dichtgeslagen. Er werd niet gereageerd op hun hulpkreten. De sterfgevallen leidden tot heftige protesten in Mina. De politie loste schoten om demonstranten uiteen te jagen. En nu het economisch nieuws.
1: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
3: Paramount Skydance is dicht bij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
5: De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
24: Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie.
25: Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
26: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de derde keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64ste minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de vierde plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zegen bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidate voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 9 voor 8:30 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zegen bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Filip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs en regenachtig, maar verder schijnt de zon regelmatig. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met in het noorden en oosten mogelijk een enkele bui. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. Vanavond blijft het droog met nog wat zon. Vannacht blijft het droog bij minimaal 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog bij 17 tot 21 graden.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD.
8: De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
9: NOCO-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen. Relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwt.
10: De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
27: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws.
8: Burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou zegt dat grote drone-aanvallen op Rusland bedoeld waren om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens hem zijn bij aanvallen op het land zo'n 1600 drones onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Gouverneur Andrei Vorobyov van de regio Moskou meldt dat zeker 2 mensen om het leven zijn gekomen. Ook moesten honderden mensen worden geëvacueerd toen een groot gebouw werd geraakt. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022.
12: De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyad van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op.
8: Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald.
2: Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven. Een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
13: President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie.
14: Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïense nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie.
15: Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
18: Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
19: De Organisatie voor Nederlandse Tankstationhouders, DRIVE, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
28: Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie.
29: Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
0: De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energie

0: Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de derde keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64ste minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de vierde plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup-tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Holen om 8:55 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Licrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs met regen, maar verder schijnt de zon af en toe. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt eerst nog regen. In het noorden en oosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. De wind waait uit het west tot noordwesten en neemt in de loop van de middag wat af. Vanavond wordt het overal droog, met nog wat zon. Vannacht blijft het droog, met minimaal 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 17 en 21 graden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.

0: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen. Relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwt. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou zegt dat grote drone-aanvallen op Rusland bedoeld waren om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens hem zijn bij aanvallen op het land zo'n 1600 drones onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Gouverneur Andrei Vorobyov van de regio Moskou meldt dat zeker 2 mensen om het leven zijn gekomen. Ook moesten honderden mensen worden geëvacueerd toen een groot gebouw werd geraakt. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïense nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het bbp en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de 3e keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64e minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle 3 de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Holen om 8:55 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0-zege bij Willem II. Het was de vierde overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Retijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs met regen, maar verder is het meestal droog en schijnt de zon af en toe. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt eerst nog regen, in het noorden en oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind draait naar het noordwesten en neemt later op de middag wat af. Vanavond schijnt de zon nog even en blijft het droog. De komende nacht blijft het droog met minima van 9 graden landinwaarts tot 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, later neemt de bewolking toe bij 17 tot 21 graden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. NOCO-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen. Relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwt. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
0: Geen tijd, Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou zegt dat grote drone-aanvallen op Rusland bedoeld waren om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens hem zijn bij aanvallen op het land zo'n 1600 drones onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Gouverneur Andrei Vorobyov van de regio Moskou meldt dat zeker 2 mensen om het leven zijn gekomen. Ook moesten honderden mensen worden geëvacueerd toen een groot gebouw werd geraakt. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïnse nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. En nu het economisch nieuws. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het bbp en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De Staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google. De beurzen in New York zijn vrijdag overwegend hoger gesloten, na een bewogen week waarin de Federal Reserve de rente voor het eerst in 3 jaar verhoogde. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties liep weer op door speculatie dat hoge energiekosten de inflatie kunnen aanwakkeren. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe renteverhoging. De Dow Jones daalde 0,2%, de S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq won 0,4%. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond inflatie en rente nauwlettend in de gaten.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de derde keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64ste minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de 4e plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejía. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok drie minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog twee keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidate voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van twee jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start anderhalve minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen drie edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Filip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs met regen, maar verder schijnt de zon af en toe. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt eerst nog regen en in het noorden en oosten is er kans op een enkele bui. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het west tot noordwesten, aan de kust krachtig, maar neemt in de loop van de middag wat af. Vanavond wordt het droog met eerst nog zon. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog met temperaturen tussen de 17 en 21 graden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 3:45 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk-protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou zegt dat grote drone-aanvallen op Rusland bedoeld waren om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens hem zijn bij aanvallen op het land zo'n 1600 drones onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Gouverneur Andrei Vorobyov van de regio Moskou meldt dat zeker 2 mensen om het leven zijn gekomen. Ook moesten honderden mensen worden geëvacueerd toen een groot gebouw werd geraakt. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïense nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het leger zegt dat het ging om een snelvarend voertuig dat actief was langs bekende drugsmokkelroutes. Volgens het US Southern Command wezen inlichtingen uit dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng. Ze bespreken veiligheid van AI, handel, belangrijke grondstoffen en andere economische onderwerpen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken vinden plaats voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan president Donald Trump komende week in Washington. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de derde keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de 64ste minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit, ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de vierde plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de zesde plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als vijfde geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup-tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejía. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Holen om 8:55 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Licrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs en regenachtig. Elders blijft het meestal droog met af en toe zon. De wind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt eerst nog regen. In het noorden en oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. De wind neemt in de loop van de middag wat af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Vannacht blijft het droog met weinig wind landinwaarts. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen. Relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwen. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou zegt dat grote drone-aanvallen op Rusland bedoeld waren om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens hem zijn bij aanvallen op het land zo'n 1600 drones onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Gouverneur Andrei Vorobyov van de regio Moskou meldt dat zeker 2 mensen om het leven zijn gekomen. Ook moesten honderden mensen worden geëvacueerd toen een groot gebouw werd geraakt. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen.

0: dat het vaartuig direct betrokken was bij drugsmokkel. De VS voerde het afgelopen jaar bijna 70 aanvallen uit op vermoedelijke drugsmokkelboten op de Grote Oceaan en in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 227 mensen om het leven.
1: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng. Ze bespreken veiligheid van AI, handel, belangrijke grondstoffen en andere economische onderwerpen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken vinden plaats voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan president Donald Trump komende week in Washington. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het bbp en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax is voor de derde keer dit seizoen punten verloren en kwam voor eigen publiek niet verder dan 2-2 tegen Excelsior. Julian Brandt zette Ajax na ruim een half uur op voorsprong, maar Excelsior draaide de wedstrijd om via Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Invaller Tolu Arokodare hielp Ajax in de

0: 64e minuut weer langs zij, maar een winnende treffer bleef uit ondanks een groot aantal kansen. Ajax bezet de vierde plaats op de ranglijst met 14 punten uit 7 duels. Koploper PSV heeft 2 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld. Excelsior staat met 11 punten op de 6e plaats. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als 5e geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejía. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Holen om 8:55 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Licrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs met regen, maar verder blijft het meestal droog en schijnt de zon af en toe. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen en in het noorden en oosten kan een enkele bui voorkomen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het west tot noordwesten en is krachtig aan de kust, op de Wadden mogelijk hard, maar neemt in de loop van de middag af. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Landinwaarts zwakke tot matige wind, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het noordwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen. Relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwt. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. Burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou zegt dat grote drone-aanvallen op Rusland bedoeld waren om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens hem zijn bij aanvallen op het land zo'n 1600 drones onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Gouverneur Andrei Vorobyov van de regio Moskou meldt dat zeker 2 mensen om het leven zijn gekomen. Ook moesten honderden mensen worden geëvacueerd toen een groot gebouw werd geraakt. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. Bij een Russische aanval op de regio Kiev zijn zaterdagavond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw en 2 jonge kinderen. Volgens de Oekraïense nationale politie zijn dat een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar oud. De aanval vond plaats in het district Vastiv. De militaire gouverneur van de regio Kiev spreekt van een onherstelbare tragedie. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als vijfde geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok drie minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog twee keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Licrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs en regenachtig. Elders droog, met af en toe zon. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt eerst nog regen. In het noorden en oosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het west tot noordwesten, matig van kracht. Aan de kust krachtig. Vanavond droog, met nog wat zon. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Morgen begint zonnig. Later op de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 17 en 21 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 3:45 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk-protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd. De Japanse autoriteiten zeggen dat het vermoedelijk om een ballistische raket gaat. De Japanse krijgsmacht meldt dat het projectiel al is neergekomen. Details over de locatie zijn niet gegeven. Ook Zuid-Korea bevestigt de lancering van een onbekend projectiel. Eerder deze maand voerde Noord-Korea al een reeks raketlanceringen uit richting de zee. Het land omschreef dat later als een schietoefening. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. Burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou zegt dat grote drone-aanvallen op Rusland bedoeld waren om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens hem zijn bij aanvallen op het land zo'n 1600 drones onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Gouverneur Andrei Vorobyov van de regio Moskou meldt dat zeker 2 mensen om het leven zijn gekomen. Ook moesten honderden mensen worden geëvacueerd toen een groot gebouw werd geraakt. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De Staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als vijfde geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlacek met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejia. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok drie minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog twee keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0-zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Filip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidate voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs met regen. Elders overwegend droog met af en toe zon. De wind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt eerst nog regen. In het noorden en oosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. De wind neemt in de loop van de middag iets af. Vanavond is het droog met eerst nog zon. Aan zee en op het IJsselmeer blijft de wind vrij krachtig. Morgen begint zonnig, later neemt de bewolking toe, maar het blijft droog.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd. De Japanse autoriteiten zeggen dat het vermoedelijk om een ballistische raket gaat. De Japanse krijgsmacht meldt dat het projectiel al is neergekomen. Details over de locatie zijn niet gegeven. Ook Zuid-Korea bevestigt de lancering van een onbekend projectiel. Eerder deze maand voerde Noord-Korea al een reeks raketlanceringen uit richting de zee. Het land omschreef dat later als een schietoefening. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. Burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou zegt dat grote drone-aanvallen op Rusland bedoeld waren om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens hem zijn bij aanvallen op het land zo'n 1600 drones onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Gouverneur Andrei Vorobyov van de regio Moskou meldt dat zeker 2 mensen om het leven zijn gekomen. Ook moesten honderden mensen worden geëvacueerd toen een groot gebouw werd geraakt. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyad van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyad en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyad hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als vijfde geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlacek met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejía. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1-zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok drie minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog twee keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0-zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Licrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs met regen, maar elders schijnt de zon af en toe. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt eerst nog regen. In het noorden en oosten kan een enkele bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind uit het westen tot noordwesten blijft aan de kust krachtig, maar neemt later iets af. Vanavond schijnt de zon nog even en blijft het droog. Landinwaarts waait het zwak tot matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgen begint zonnig en droog, later neemt de bewolking toe. Het wordt 17 tot plaatselijk 21 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18.30 uur op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter

0: verborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk-protest, mondde uit in geweld. Met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergej Sobjanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen. Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd. De Japanse autoriteiten zeggen dat het vermoedelijk om een ballistische raket gaat. De Japanse krijgsmacht meldt dat het projectiel al is neergekomen. Details over de locatie zijn niet gegeven. Ook Zuid-Korea bevestigt de lancering van een onbekend projectiel. Eerder deze maand voerde Noord-Korea al een reeks raketlanceringen uit richting de zee. Het land omschreef dat later als een schietoefening. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag

0: York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als vijfde geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlacek met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. De Nederlandse Davis Cup tennissers hebben zich geplaatst voor de qualifiers van volgend jaar door Colombia te verslaan in de play-offs. Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor wonnen zaterdag het dubbelspel met 6-3, 6-7, 6-4 van Nicolas Barrientos en Miguel Tobon, waarmee Nederland op een onhaalbare 3-0 voorsprong kwam. Jesper de Jong maakte de eindstand 4-0 door Samuel Heredia te verslaan met 6-2, 6-4. Nederland mag begin 2027 aantreden in de qualifiers van de wereldgroep en maakt daarmee nog kans op de Davis Cup-titel van dat jaar. Vrijdag hadden Van de Zandschulp en Griekspoor al hun enkelpartijen gewonnen tegen respectievelijk Johan Alexander Rodriguez en Nicolas Mejía. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok drie minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog twee keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Licrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs met regen, maar verder is het meestal droog met af en toe zon. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt eerst nog regen. In het noorden en oosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. De wind neemt in de loop van de middag wat af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het overal droog. Vannacht minimaal 9 graden landinwaarts tot rond de 15 graden aan de kust. En het blijft droog. Morgen begint zonnig. Later neemt de bewolking toe. Het blijft droog met een middagtemperatuur tussen de 17 en lokaal 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden die geen NL-alert hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, moeten ramen en deuren sluiten. Er zijn voor zover bekend geen mensen in het pand aanwezig. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergej Sobyanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen. Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd. De Japanse autoriteiten zeggen dat het vermoedelijk om een ballistische raket gaat. De Japanse krijgsmacht meldt dat het projectiel al is neergekomen. Details over de locatie zijn niet gegeven. Ook Zuid-Korea bevestigt de lancering van een onbekend projectiel. Eerder deze maand voerde Noord-Korea al een reeks raketlanceringen uit richting de zee. Het land omschreef dat later als een schietoefening. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyad en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyad hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie. Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als vijfde geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Fortuna Sittard is naar de zesde plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de vierde overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Filip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle 3 de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Fabreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuiden grijs met regen. Maar verder blijft het meestal droog en laat de zon zich af en toe zien. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt eerst nog regen. En in het noorden en oosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. De wind draait naar het westen tot noordwesten en neemt in de loop van de middag iets af. Vanavond schijnt de zon nog even en blijft het overal droog. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen.
4: Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
7: Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk-protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden.
8: De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergej Sobjanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen.
9: Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd. De Japanse autoriteiten zeggen dat het vermoedelijk om een ballistische raket gaat.
7: De Japanse krijgsmacht meldt dat het projectiel al is neergekomen. Details over de locatie zijn niet gegeven. Ook Zuid-Korea bevestigt de lancering van een onbekend projectiel. Eerder deze maand voerde Noord-Korea al een reeks raketlanceringen uit richting de zee. Het land omschreef dat later als een schietoefening. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyad van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyad en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyad hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
5: De Organisatie voor Nederlandse Tankstationhouders, DRIVE, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
7: Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie.
5: Google meldt dat zijn AI-systeem Gemini in mei onbedoeld meerdere bedrijven heeft gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde tijdens tests van het onafhankelijke cybersecuritybedrijf Irregular. Eerder leidden dezelfde tests ook tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic en Meta. Gemini kreeg onder meer toegang tot systemen door wachtwoorden te raden. Ook vond het AI-systeem in openbare opslagplaatsen gegevens om toegang te krijgen tot bedrijfssystemen. De gehackte organisaties zijn ingelicht. Het model is in alle gevallen gestopt, zegt veiligheidschef Heather Atkins van Google.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als vijfde geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedláček met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Fortuna Sittard is naar de zesde plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de vierde overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 16:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidate voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle 3 de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Fabre werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuidoosten grijs en regenachtig. Elders af en toe zon en meestal droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt eerst nog regen, in het noordoosten mogelijk een bui. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De matige tot krachtige westenwind neemt in de middag wat af. Vanavond blijft het droog met nog wat zon. Er zijn geen waarschuwingen. Morgen begint zonnig, later meer bewolking, maar wel droog. Temperaturen tussen de 17 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen.
12: Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD.
13: Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat meldde de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera.
14: Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
15: Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen. Relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwt.
16: De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
10: Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergej Sobyanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen.
18: Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd. De Japanse autoriteiten zeggen dat het vermoedelijk om een ballistische raket gaat. De Japanse krijgsmacht meldt dat het projectiel al is neergekomen. Details over de locatie zijn niet gegeven. Ook Zuid-Korea bevestigt de lancering van een onbekend projectiel. Eerder deze maand voerde Noord-Korea al een reeks raketlanceringen uit richting de zee. Het land omschreef dat later als een schietoefening.
19: In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania. Vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen.
20: De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op.
21: Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
22: President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie.
23: En nu het economisch nieuws.
24: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg in de verkoop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waar Legend een belang van 90% in heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. Legend nam de bank in 2017 over voor 1,6 miljard euro. Er zou al interesse zijn van partijen uit Europa en het Midden-Oosten.
25: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week.
0: Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
4: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
6: Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
7: De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
8: Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
26: Tot slot het sportnieuws. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De als vijfde geplaatste Nederlander versloeg in de AFAS Live in Amsterdam de Tsjech Karel Sedlacek met 10-7. Van Veen treft in de kwartfinales zijn landgenoot Dirk van Duivenbode, die met 10-9 won van de Brit Luke Humphries. Wessel Nijman verloor later op zaterdag met 10-7 van de Brit James Wade. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Fortuna Sittard is naar de zesde plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de vierde overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Licrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zege bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle drie de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok drie minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog twee keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van

0: Hij werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. Twee weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn derde wereldtitel in de MXGP.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuidoosten grijs met regen. In het noordoosten kan er een enkele bui vallen, maar elders blijft het droog, met zo nu en dan zon. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt eerst nog regen, in het noordoosten kan er nog een bui zijn. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het west tot noordwesten, krachtig aan de kust, maar neemt in de loop van de middag wat af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het overal droog. Landinwaarts zwakke tot matige wind, aan zee iets steviger.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen.
4: Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Persveilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk-protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: nu het buitenlands nieuws.

0: Zuid-Korea en Japan melden dat Noord-Korea opnieuw een ballistische raket heeft afgevuurd. De raket werd gelanceerd bij de Noord-Koreaanse stad Wonsan en vloog richting zee. Zuid-Korea eist dat Noord-Korea direct stopt met het afvuren van raketten en kondigt crisisoverleg aan. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten en noemde dat een schietoefening. Het land reageerde deze week boos op een resolutie van het Internationaal Atoomenergieagentschap, die oproept te stoppen met nucleaire activiteiten. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergej Sobyanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyad van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyad en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyad hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie. En nu het economisch nieuws. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zegen bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd. Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar 3e plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Aanvoerder Rafinha heeft koploper FC Barcelona aan een 3-1 zegen bij Sevilla geholpen. De Braziliaanse international maakte alle 3 de doelpunten voor de Catalanen. Sevilla kwam nog wel op voorsprong via Youssouf Fofana in de 19e minuut, maar Rafinha trok 3 minuten later de stand gelijk. Na rust maakte hij nog 2 keer doel, beide keren op aangeven van Lamine Yamal. Barcelona is de enige ploeg in de Spaanse La Liga die na 7 duels nog foutloos is met 21 punten. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Fabreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP. Atlete Asayek Ayichev heeft de 40e editie van de Dan-tot-Damloop gewonnen. De 21-jarige Ethiopische liep de 16,1 kilometer in 50 minuten en 5 seconden en verbeterde daarmee het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Christiansen was als eregast aanwezig bij de finish. Voor Ayichev is het de 2e zege in de Dan-tot-Damloop. Aan de jubileumeditie deden 46.000 lopers mee.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuidoosten grijs met regen. In het noordoosten kan een enkele bui vallen. Elders schijnt af en toe de zon. De wind komt uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt eerst nog regen. In het noordoosten kan een enkele bui voorkomen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind neemt in de loop van de middag wat af. Vanavond droog met nog wat zon. De wind waait landinwaarts zwak tot matig, aan zee vrij krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Meerdere journalisten zijn zaterdagmiddag belaagd door actievoerders bij een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Dat melden de politie en organisatie Pers Veilig. Een fotograaf is onderuit geschopt en er zijn veel gevallen van intimidatie, bekogeling en uitschelden gemeld. De politie staat in contact met een journalist die tijdens een politieinzet in het water belandde. Een politiewoordvoerder noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en zegt dat er mogelijk een regeling wordt getroffen, zoals een vergoeding voor de camera. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen. Relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest, mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Zuid-Korea en Japan melden dat Noord-Korea opnieuw een ballistische raket heeft afgevuurd. De raket werd gelanceerd bij de Noord-Koreaanse stad Wonsan en vloog richting zee. Zuid-Korea eist dat Noord-Korea direct stopt met het afvuren van raketten en kondigt crisisoverleg aan. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten en noemde dat een schietoefening. Het land reageerde deze week boos op een resolutie van het Internationaal Atoomenergieagentschap, die oproept te stoppen met nucleaire activiteiten. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergei Sobyanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij. President Trump is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. Hij had eigenlijk tot zondag op Camp David willen blijven. De wijziging kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop veiligheidswaarschuwingen afgegeven aan Amerikanen in de regio. Daarin wordt gewezen op de kans op een onvoorziene escalatie.
4: En nu het economisch nieuws.
0: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
4: Paramount Skydance is dicht bij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen. Diesel heeft in Nederland een recordprijs bereikt van €2,82 per liter. De brandstofprijzen stijgen al langer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Die oorlog hindert de export van brandstoffen door golfstaten ernstig. Het Midden-Oosten is sinds het Europese importverbod voor Russische diesel een belangrijke regio voor Europa. Die toevoer is sinds eind februari verstoord. Diesel is al een tijd lang duurder dan benzine. Nederland rekent de hoogste accijnzen binnen de Europese Unie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws.
2: Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidate voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 9:45 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Licrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Fabreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP. Atlete Asayek Ayichev heeft de 40e editie van de Dan tot Damloop gewonnen. De 21-jarige Ethiopische liep de 16,1 kilometer in 50 minuten en 5 seconden en verbeterde daarmee het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Christiansen was als eregast aanwezig bij de finish. Voor Ayichev is het de 2e zege in de Dam tot Damloop. Aan de jubileumeditie deden 46.000 lopers mee. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst houdt vast aan dezelfde basiself voor het thuisduel met FC Utrecht. Vorige week won Feyenoord nog met 7-0 bij PEC Zwolle. Middenvelder Oussama Taghalin krijgt opnieuw de voorkeur boven Gavi Lopez. Feyenoord staat 3e in de eredivisie met 14 punten uit 6 duels. De ploeg heeft 2 punten minder dan PSV en AZ. De wedstrijd in de Kuip begint om 11:45 middags.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuidoosten grijs met regen. In het noordoosten kan er een enkele bui vallen, maar verder is het meestal droog, met af en toe zon. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt eerst nog regen, in het noordoosten kan een enkele bui voorkomen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind uit het west tot noordwesten is matig, aan de kust krachtig, maar neemt later af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Landinwaarts waait het zwak tot matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld vrijgelaten. Het grootste deel ging al zaterdag naar huis. De verdachten moeten zich later verantwoorden, maar de politie zegt niets over hun identiteit of over eventuele dagvaardingen of bekeuringen. Ze zaten vast op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Onder de aangehouden personen waren ook minderjarigen. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd. Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk-protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden. De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig. Die mocht het vliegtuig niet in. Het transport van die fles aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten is verboden. Er was geen uitzondering mogelijk. Mats heeft last van clusterhoofdpijn. Daardoor kan ze extreme hoofdpijn krijgen. De medische zuurstof helpt tegen de symptomen. Zuid-Korea en Japan melden dat Noord-Korea opnieuw een ballistische raket heeft afgevuurd. De raket werd gelanceerd bij de Noord-Koreaanse stad Wonsan en vloog richting zee. Zuid-Korea eist dat Noord-Korea direct stopt met het afvuren van raketten en kondigt crisisoverleg aan. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten en noemde dat een schietoefening. Het land reageerde deze week boos op een resolutie van het Internationaal Atoomenergieagentschap die oproept te stoppen met nucleaire activiteiten. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergei Sobyanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen twee mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
6: En nu het economisch nieuws. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen. Dat komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
4: Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
6: De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen.
4: Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws.
2: Wielrenster Demi Vollering begint zondag vlak voor 4:30 Nederlandse tijd als voorlaatste aan haar tijdrit op de WK wielrennen in het Canadese Montreal. De winnares van de Tour de France geldt als kandidaat voor het podium na haar derde plek van vorig jaar en zilveren medaille van 2 jaar geleden. Topfavoriete en titelverdedigster Marlen Reusser uit Zwitserland start 1,5 minuut na Vollering als laatste voor de vlakke rit over bijna 40 kilometer. Bij de mannen is de Nederlander Daan Hole om 8:55 s'avonds aan de beurt. De Belgische topfavoriet Remco Evenepoel, winnaar van de afgelopen 3 edities, start als laatste om 8:30 s'avonds. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Fabreux werd 2e. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP. Atlete Asayek Ayichev heeft de 40e editie van de Dan tot Damloop gewonnen. De 21-jarige Ethiopische liep de 16,1 kilometer in 50 minuten en 5 seconden en verbeterde daarmee het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Christiansen was als eregast aanwezig bij de finish. Voor Ayichev is het de 2e zege in de Dam tot Damloop. Aan de jubileumeditie deden 46.000 lopers mee. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst houdt vast aan dezelfde basiself voor het thuisduel met FC Utrecht. Vorige week won Feyenoord nog met 7-0 bij PEC Zwolle. Middenvelder Oussama Taghalin krijgt opnieuw de voorkeur boven Gavi Lopez. Feyenoord staat 3e in de eredivisie met 14 punten uit 6 duels. De ploeg heeft 2 punten minder dan PSV en AZ. De wedstrijd in de Kuip begint om 11:45 middags.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het zuidoosten grijs met regen. In het noordoosten kan er een enkele bui vallen. Elders blijft het meestal droog en laat de zon zich af en toe zien. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuidoosten valt er eerst nog regen. In het noordoosten kan er een bui voorkomen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het west tot noordwesten en is matig, aan de kust krachtig. Later in de middag neemt de wind overal wat af. Vanavond schijnt de zon nog even en blijft het droog. Landinwaarts zwakke tot matige wind. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld vrijgelaten. Het grootste deel ging al zaterdag naar huis. De verdachten moeten zich later verantwoorden, maar de politie zegt niets over hun identiteit of over eventuele dagvaardingen of bekeuringen. Ze zaten vast op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Onder de aangehouden personen waren ook minderjarigen. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen.
7: Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD.
8: Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
9: Loco-burgemeester Richard de Mos van Den Haag zegt dat met het geweld bij een manifestatie op het Malieveld zaterdagmiddag een grens is overschreden. Politiemensen werden aangevallen, relschoppers gooiden met zwaar vuurwerk en deelnemers droegen gezichtsbedekkende kleding. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt of hoeveel mensen zijn aangehouden. De Mos beëindigde de demonstratie om de stad te beschermen en de veiligheid van iedereen te waarborgen. Wat begon als een extreemrechts Wij zijn het volk protest mondde uit in geweld, met deelnemers die vlaggen met neonazistische symboliek droegen en leuzen als Witte mannen vooraan en AZC weg ermee schreeuwden.
10: De jongerenpartij Protest van Progressief Nederland sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Tot vrijdag stemmen de leden van Pro over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig. Die mocht het vliegtuig niet in. Het transport van die fles aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten is verboden. Er was geen uitzondering mogelijk. Mats heeft last van clusterhoofdpijn. Daardoor kan ze extreme hoofdpijn krijgen. De medische zuurstof helpt tegen de symptomen.
12: Zuid-Korea en Japan melden dat Noord-Korea opnieuw een ballistische raket heeft afgevuurd. De raket werd gelanceerd bij de Noord-Koreaanse stad Wonsan en vloog richting zee. Zuid-Korea eist dat Noord-Korea direct stopt met het afvuren van raketten en kondigt crisisoverleg aan. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten en noemde dat een schietoefening. Het land reageerde deze week boos op een resolutie van het Internationaal Atoomenergieagentschap die oproept te stoppen met nucleaire activiteiten.
13: De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergej Sobyanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen.
14: In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen.
15: In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen.
0: De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op.
16: Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
17: En nu het economisch nieuws. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
18: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
19: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
20: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%.
6: Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
21: Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijkheid.

0: grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Filip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Febreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP. Atlete Asayek Ayichev heeft de 40e editie van de Dan tot Damloop gewonnen. De 21-jarige Ethiopische liep de 16,1 kilometer in 50 minuten en 5 seconden en verbeterde daarmee het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Christiansen was als eregast aanwezig bij de finish. Voor Ayichev is het de 2e zege in de Dan tot Damloop. Aan de jubileumeditie deden 46.000 lopers mee. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst houdt vast aan dezelfde basiself voor het thuisduel met FC Utrecht. Vorige week won Feyenoord nog met 7-0 bij PEC Zwolle. Middenvelder Oussama Taghalin krijgt opnieuw de voorkeur boven Gavi Lopez. Feyenoord staat 3e in de eredivisie met 14 punten uit 6 duels. De ploeg heeft 2 punten minder dan PSV en AZ. De wedstrijd in de Kuip begint om 11:15 middags. De Nederlander Phil Montesfu is 30e geworden op de halve marathon bij de wereldkampioenschappen wegatletiek in Kopenhagen. De Zweed Andreas Almgren pakte de wereldtitel in een tijd van 58 minuten en 6 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Europese record met 35 seconden. Tesfu finishte in 1 uur 1 minuut en 40 seconden. De 33-jarige atleet won in april zijn eerste Nederlandse titel op de marathon in Rotterdam.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In Zuid-Limburg valt eerst nog wat regen en in het noordoosten kan een enkele bui voorkomen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind uit het westen tot noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. In de loop van de middag neemt de wind overal wat af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Landinwaarts zwakke tot matige wind uit het westen, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 9 graden landinwaarts en ongeveer 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Het blijft droog met middagtemperaturen van 17 tot plaatselijk 21 graden.
1: Dit is Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de 80-jarige acteur zondagochtend.

0: bekend in zijn tv-programma Margriet Dolman begrijpt het op RTL 4. Als aanleiding noemt Hane het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni, die jarenlang de stem van Ernie insprak. Hane stopt ook met de stem van de blauwharige pop Grover. Er komt een nieuwe generatie stemacteurs voor Bert, Ernie en Grover. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt, heeft de twee mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De twee mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld vrijgelaten. Het grootste deel ging al zaterdag naar huis. De verdachten moeten zich later verantwoorden, maar de politie zegt niets over hun identiteit of over eventuele dagvaardingen of bekeuringen. Ze zaten vast op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Onder de aangehouden personen waren ook minderjarigen. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft zondag 2 raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldt dat de eerste raket ongeveer 450 kilometer heeft afgelegd en in zee is beland. Later volgde nog een tweede lancering, maar daarover is nog weinig bekend. Japan noemt de lanceringen een gevaar voor de vrede en veiligheid in de regio en heeft geprotesteerd bij Noord-Korea. Zuid-Korea eist dat het buurland direct stopt met het afvuren van raketten. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig. Die mocht het vliegtuig niet in. Het transport van die fles aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten is verboden. Er was geen uitzondering mogelijk. Mats heeft last van clusterhoofdpijn. Daardoor kan ze extreme hoofdpijn krijgen. De medische zuurstof helpt tegen de symptomen. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergej Sobyanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij. En nu het economisch nieuws. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Filip Retijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Febreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP. Atlete Asayek Ayichev heeft de 40ste editie van de Dan-tot-Damloop gewonnen. De 21-jarige Ethiopische liep de 16,1 kilometer in 50 minuten en 5 seconden en verbeterde daarmee het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Christiansen was als eregast aanwezig bij de finish. Voor Ayichev is het de 2e zege in de Dan-tot-Damloop. Aan de jubileumeditie deden 46.000 lopers mee. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst houdt vast aan dezelfde basiself voor het thuisduel met FC Utrecht. Vorige week won Feyenoord nog met 7-0 bij PEC Zwolle. Middenvelder Oussama Taghalin krijgt opnieuw de voorkeur boven Gavi Lopez. Feyenoord staat 3e in de eredivisie met 14 punten uit 6 duels. De ploeg heeft 2 punten minder dan PSV en AZ. De wedstrijd in de Kuip begint om 11:15 middags. De Nederlander Phil Montesfu is 30ste geworden op de halve marathon bij de wereldkampioenschappen wegatletiek in Kopenhagen. De Zweed Andreas Almgren pakte de wereldtitel in een tijd van 58 minuten en 6 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Europese record met 35 seconden. Tesfu finishte in 1 uur 1 minuut en 40 seconden. Bij de vrouwen verbeterde de Keniaanse Agnes Ngeti het wereldrecord voor een race zonder mannelijke tempomakers naar 1 uur 5 minuten en 15 seconden.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In Zuid-Limburg valt eerst nog regen en in het noordoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. De wind waait matig tot krachtig uit het westen tot noordwesten. Aan de kust windkracht 6, op de Wadden eerst mogelijk windkracht 7. In de loop van de middag neemt de wind af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. De wind is landinwaarts zwak tot matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Het wordt 17 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt heeft de twee mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De twee mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de 80-jarige acteur zondagochtend bekend in zijn tv-programma Margriet Dolman begrijpt het op RTL 4. Als aanleiding noemt Hanen het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni, die jarenlang de stem van Ernie insprak. Hanen stopt ook met de stem van de blauwharige pop Grover. Er komt een nieuwe generatie stemacteurs voor Bert, Ernie en Grover. De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld vrijgelaten. Het grootste deel ging al zaterdag naar huis. De verdachten moeten zich later verantwoorden, maar de politie zegt niets over hun identiteit of over eventuele dagvaardingen of bekeuringen. Ze zaten vast op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Onder de aangehouden personen waren ook minderjarigen. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft zondag 2 raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldt dat de eerste raket ongeveer 450 kilometer heeft afgelegd en in zee is beland. Later volgde nog een tweede lancering, maar daarover is nog weinig bekend. Japan noemt de lanceringen een gevaar voor de vrede en veiligheid in de regio en heeft geprotesteerd bij Noord-Korea. Zuid-Korea eist dat het buurland direct stopt met het afvuren van raketten. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig. Die mocht het vliegtuig niet in. Het transport van die fles aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten is verboden. Er was geen uitzondering mogelijk. Mats heeft last van clusterhoofdpijn. Daardoor kan ze extreme hoofdpijn krijgen. De medische zuurstof helpt tegen de symptomen. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergej Sobyanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
4: En nu het economisch nieuws.
5: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
4: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
5: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
6: Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
7: De Organisatie voor Nederlandse Tankstationhouders, DRIVE, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zegen bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Fabreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst houdt vast aan dezelfde basiself voor het thuisduel met FC Utrecht. Vorige week won Feyenoord nog met 7-0 bij PEC Zwolle. Middenvelder Oussama Taghalin krijgt opnieuw de voorkeur boven Gavi Lopez. Feyenoord staat 3e in de eredivisie met 14 punten uit 6 duels. De ploeg heeft 2 punten minder dan PSV en AZ. De wedstrijd in de Kuip begint om 11:15 middags.
8: De Nederlander Philmon Tesfu is 30ste geworden op de halve marathon bij de wereldkampioenschappen wegatletiek in Kopenhagen. De Zweed Andreas Almgren pakte de wereldtitel in een tijd van 58 minuten en 6 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Europese record met 35 seconden. Tesfu finishte in 1 uur 1 minuut en 40 seconden. Bij de vrouwen verbeterde de Keniaanse Agnes Ngetich het wereldrecord voor een race zonder mannelijke tempomakers naar 1 uur 5 minuten en 15 seconden.
9: De 21-jarige Ethiopische Asayek Ayichev heeft de 40ste dam-tot-damloop gewonnen. Ze liep de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 50 minuten en 5 seconden. Daarmee verbeterde ze het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Voor Ayichev was het de tweede zege in de dam-tot-damloop. Bij de mannen won de Keniaan Jamal Kiprono.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In Zuid-Limburg valt eerst nog regen. In het noordoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het west tot noordwesten, matig. Aan de kust krachtig. In de loop van de middag neemt de wind wat af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Landinwaarts zwakke tot matige wind uit het westen. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig en droog. Later meer bewolking. Middagtemperatuur tussen 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt heeft de twee mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De twee mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de 80-jarige acteur zondagochtend bekend in zijn tv-programma Margriet Dolman begrijpt het op RTL 4. Als aanleiding noemt Hanen het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni, die jarenlang de stem van Ernie insprak. Hanen stopt ook met de stem van de blauwharige pop Grover. Er komt een nieuwe generatie stemacteurs voor Bert, Ernie en Grover. De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld vrijgelaten. Het grootste deel ging al zaterdag naar huis. De verdachten moeten zich later verantwoorden, maar de politie zegt niets over hun identiteit of over eventuele dagvaardingen of bekeuringen. Ze zaten vast op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Onder de aangehouden personen waren ook minderjarigen. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio,
10: Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft zondag 2 raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldt dat de eerste raket ongeveer 450 kilometer heeft afgelegd en in zee is beland. Later volgde nog een tweede lancering, maar daarover is nog weinig bekend. Japan noemt de lanceringen een gevaar voor de vrede en veiligheid in de regio en heeft geprotesteerd bij Noord-Korea. Zuid-Korea eist dat het buurland direct stopt met het afvuren van raketten. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig. Die mocht het vliegtuig niet in. Het transport van die fles aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten is verboden. Er was geen uitzondering mogelijk. Mats heeft last van clusterhoofdpijn. Daardoor kan ze extreme hoofdpijn krijgen. De medische zuurstof helpt tegen de symptomen. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergej Sobyanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyad van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
12: En nu het economisch nieuws.
13: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
14: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren.
15: De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
16: Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
17: De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd.
20: Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Febreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP.
21: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst houdt vast aan dezelfde basiself voor het thuisduel met FC Utrecht.
0: Vorige week won Feyenoord nog met 7-0 bij PEC Zwolle. Middenvelder Oussama Taghalin krijgt opnieuw de voorkeur boven Gavi Lopez. Feyenoord staat derde in de eredivisie met 14 punten uit 6 duels. De ploeg heeft 2 punten minder dan PSV en AZ. De wedstrijd in de Kuip begint om 11:45 middags. De Nederlander Philmon Tesfoe is 30ste geworden op de halve marathon bij de wereldkampioenschappen wegatletiek in Kopenhagen. De Zweed Andreas Almgren pakte de wereldtitel in een tijd van 58 minuten en 6 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Europese record met 35 seconden. Tesfoe finishte in 1 uur 1 minuut en 40 seconden. Bij de vrouwen verbeterde de Keniaanse Agnes Ngetich het wereldrecord voor een race zonder mannelijke tempomakers naar 1 uur 5 minuten en 15 seconden.
5: De 21-jarige Ethiopische Asayek Ayichev heeft de 40ste dam-tot-damloop gewonnen. Ze liep de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 50 minuten en 5 seconden. Daarmee verbeterde ze het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Voor Ayichev was het de tweede zege in de dam-tot-damloop. Bij de mannen won de Keniaan Jamal Kiprono.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In Zuid-Limburg valt eerst nog regen en in het noordoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind waait matig uit westelijke richting, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig en neemt later wat af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Landinwaarts staat er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is het vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog, met 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen 17 en 21 graden.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt, heeft de twee mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De twee mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de 80-jarige acteur zondagochtend bekend in zijn tv-programma Margriet Dolman begrijpt het op RTL 4. Als aanleiding noemt Hanen het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni, die jarenlang de stem van Ernie insprak. Hanen stopt ook met de stem van de blauwharige pop Grover. Er komt een nieuwe generatie stemacteurs voor Bert, Ernie en Grover. De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld vrijgelaten. Het grootste deel ging al zaterdag naar huis. De verdachten moeten zich later verantwoorden, maar de politie zegt niets over hun identiteit of over eventuele dagvaardingen of bekeuringen. Ze zaten vast op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Onder de aangehouden personen waren ook minderjarigen. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft zondag 2 raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldt dat de eerste raket ongeveer 450 kilometer heeft afgelegd en in zee is beland. Later volgde nog een tweede lancering, maar daarover is nog weinig bekend. Japan noemt de lanceringen een gevaar voor de vrede en veiligheid in de regio en heeft geprotesteerd bij Noord-Korea. Zuid-Korea eist dat het buurland direct stopt met het afvuren van raketten. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig. Die mocht het vliegtuig niet in. Het transport van die fles aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten is verboden. Er was geen uitzondering mogelijk. Mats heeft last van clusterhoofdpijn. Daardoor kan ze extreme hoofdpijn krijgen. De medische zuurstof helpt tegen de symptomen. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergej Sobyanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
6: En nu het economisch nieuws. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter.
24: Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld 2,17 euro per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van 2,82 euro. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar

0: Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard is naar de 6e plaats op de ranglijst geklommen na een nipte 1-0 zege bij Willem II. Het was de 4e overwinning van het seizoen voor Fortuna, dat 13 punten behaalde in 7 wedstrijden. Willem II zakte af naar de laatste plaats met 2 punten. Philip Rittijn maakte 10 minuten voor tijd de winnende treffer door een rebound binnen te werken. Een doelpunt van Fortuna-invaller Lecrincio Zeefuik was eerder in de tweede helft afgekeurd. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Febreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst houdt vast aan dezelfde basiself voor het thuisduel met FC Utrecht. Vorige week won Feyenoord nog met 7-0 bij PEC Zwolle. Middenvelder Oussama Taghalin krijgt opnieuw de voorkeur boven Gavi Lopez. Feyenoord staat derde in de Eredivisie met 14 punten uit 6 duels.

0: De ploeg heeft 2 punten minder dan PSV en AZ. De wedstrijd in de Kuip begint om 11:15 middags. De Nederlander Philmon Tesfu is 30ste geworden op de halve marathon bij de wereldkampioenschappen wegatletiek in Kopenhagen. De Zweed Andreas Almgren pakte de wereldtitel in een tijd van 58 minuten en 6 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Europese record met 35 seconden. Tesfu finishte in 1 uur 1 minuut en 40 seconden. Bij de vrouwen verbeterde de Keniaanse Agnes Ngeti het wereldrecord voor een race zonder mannelijke tempomakers naar 1 uur 5 minuten en 15 seconden.
1: De 21-jarige Ethiopische Asayek Ayichev heeft de 40ste dam-tot-damloop gewonnen. Ze liep de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 50 minuten en 5 seconden. Daarmee verbeterde ze het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Voor Ayichev was het de 2e zege in de dam-tot-damloop. Bij de mannen won de Keniaan Jamal Kiprono.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust krachtig en neemt later wat af. Vanavond blijft het droog met nog wat zon. Vannacht ook droog, met minimaal 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Het blijft droog, met middagtemperaturen tussen de 17 en 21 graden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt, heeft de 2 mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De 2 mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de 80-jarige acteur zondagochtend bekend in zijn tv-programma Margriet Dolman begrijpt het op RTL 4. Als aanleiding noemt Hanen het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni, die jarenlang de stem van Ernie insprak. Hanen stopt ook met de stem van de blauwharige pop Grover. Er komt een nieuwe generatie stemacteurs voor Bert, Ernie en Grover. De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld vrijgelaten. Het grootste deel ging al zaterdag naar huis. De verdachten moeten zich later verantwoorden, maar de politie zegt niets over hun identiteit of over eventuele dagvaardingen of bekeuringen. Ze zaten vast op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Onder de aangehouden personen waren ook minderjarigen. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim 1 jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws.
4: Noord-Korea heeft zondag 2 raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldt dat de eerste raket ongeveer 450 kilometer heeft afgelegd en in zee is beland. Later volgde nog een tweede lancering, maar daarover is nog weinig bekend. Japan noemt de lanceringen een gevaar voor de vrede en veiligheid in de regio en heeft geprotesteerd bij Noord-Korea. Zuid-Korea eist dat het buurland direct stopt met het afvuren van raketten. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig. Die mocht het vliegtuig niet in. Het transport van die fles aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten is verboden. Er was geen uitzondering mogelijk. Mats heeft last van clusterhoofdpijn. Daardoor kan ze extreme hoofdpijn krijgen. De medische zuurstof helpt tegen de symptomen. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergej Sobyanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De Jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. Moskou en de omliggende regio zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen met honderden drones. De gouverneur van de regio meldt dat 249 drones zijn neergehaald. Bij de aanval kwamen 2 mensen om het leven, een vrouw van 44 jaar en een bejaarde man. Een drone raakte een appartementsgebouw, waardoor brand ontstond en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De aanval veroorzaakte schade in verschillende woonwijken en beschadigde een belangrijke olieraffinaderij.
5: En nu het economisch nieuws. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door.
4: Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Fabreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst houdt vast aan dezelfde basiself voor het thuisduel met FC Utrecht. Vorige week won Feyenoord nog met 7-0 bij PEC Zwolle. Middenvelder Oussama Taghalin krijgt opnieuw de voorkeur boven Gavi Lopez. Feyenoord staat derde in de Eredivisie met 14 punten uit 6 duels. De ploeg heeft 2 punten minder dan PSV en AZ. De wedstrijd in de Kuip begint om 11:15 's middags. De Nederlander Philmon Tesfoe is 30ste geworden op de halve marathon bij de wereldkampioenschappen wegatletiek in Kopenhagen. De Zweed Andreas Almgren pakte de wereldtitel in een tijd van 58 minuten en 6 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Europese record met 35 seconden. Tesfoe finishte in 1 uur 1 minuut en 40 seconden. Bij de vrouwen verbeterde de Keniaanse Agnes Ngeti het wereldrecord voor een race zonder mannelijke tempomakers naar 1 uur 5 minuten en 15 seconden.
1: De 21-jarige Ethiopische Asayek Ayichev heeft de 40ste dam-tot-damloop gewonnen. Ze liep de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 50 minuten en 5 seconden. Daarmee verbeterde ze het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Voor Ayichev was het de tweede zege in de dam-tot-damloop. Bij de mannen won de Keniaan Jamal Kiprono. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt persbureau AFP. Het onderzoek houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de Be-In Media Group. Die dubbelrol speelde tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse Voetbalbond. De advocaat van Al-Khelaifi zegt dat zijn cliënt altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten valt misschien een enkele bui. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind waait matig tot krachtig uit het westen tot noordwesten, vooral aan de kust en op het IJsselmeer. In de loop van de middag neemt de wind wat af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het overal droog. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen rond 9 graden landinwaarts en ongeveer 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig en droog, maar in de middag neemt de bewolking toe. Het wordt dan tussen de 17 en 21 graden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt, heeft de twee mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De twee mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de 80-jarige acteur zondagochtend bekend in zijn tv-programma Margriet Dolman begrijpt het op RTL 4. Als aanleiding noemt Hanen het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni, die jarenlang de stem van Ernie insprak. Hanen stopt ook met de stem van de blauwharige pop Grover. Er komt een nieuwe generatie stemacteurs voor Bert, Ernie en Grover. De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld vrijgelaten. Het grootste deel ging al zaterdag naar huis. De verdachten moeten zich later verantwoorden, maar de politie zegt niets over hun identiteit of over eventuele dagvaardingen of bekeuringen. Ze zaten vast op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Onder de aangehouden personen waren ook minderjarigen. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt informatie te hebben ontvangen dat de Verenigde Staten zich voorbereiden op nieuwe acties tegen het land. De Iraanse krijgsmacht waarschuwt dat elke Amerikaanse aanval zal leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse bases en belangen in de regio. Ook landen die meewerken aan een eventuele aanval worden als partij in het conflict beschouwd, aldus de verklaring. President Trump keerde dit weekend vervroegd terug naar het Witte Huis nadat de aan Iran gelieerde Houthis aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh melden. Volgende week spreekt Trump met leiders van golfstaten over Iran, in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Noord-Korea heeft zondag 2 raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldt dat de eerste raket ongeveer 450 kilometer heeft afgelegd en in zee is beland. Later volgde nog een tweede lancering, maar daarover is nog weinig bekend. Japan noemt de lanceringen een gevaar voor de vrede en veiligheid in de regio en heeft geprotesteerd bij Noord-Korea. Zuid-Korea eist dat het buurland direct stopt met het afvuren van raketten. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig. Die mocht het vliegtuig niet in. Het transport van die fles aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten is verboden. Er was geen uitzondering mogelijk. Mats heeft last van clusterhoofdpijn. Daardoor kan ze extreme hoofdpijn krijgen. De medische zuurstof helpt tegen de symptomen. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergei Sobyanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen. De internationaal erkende regering van Jemen veroordeelt de aanvallen op Riyadh van zaterdagochtend. Het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanvallen een flagrante schending van de soevereiniteit van Saoedi-Arabië. Het ministerie houdt de Houthis verantwoordelijk voor de aanval. Ook houdt het ministerie het Iraanse regime verantwoordelijk voor het blijven verlenen van militaire steun aan de Houthis. Jemen spreekt steun uit voor alle maatregelen die Saoedi-Arabië neemt. Het land wil de aanvallen afslaan en de veiligheid van het koninkrijk beschermen. De jemenitische Houthi-beweging eiste eerder op zaterdag de aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu op. En nu het economisch nieuws. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Fabreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst houdt vast aan dezelfde basiself voor het thuisduel met FC Utrecht. Vorige week won Feyenoord nog met 7-0 bij PEC Zwolle. Middenvelder Oussama Taghalin krijgt opnieuw de voorkeur boven Gavi Lopez. Feyenoord staat 3e in de eredivisie met 14 punten uit 6 duels. De ploeg heeft 2 punten minder dan PSV en AZ. De wedstrijd in de Kuip begint om 11:15 middags. De Nederlander Philmon Tesfu is 30ste geworden op de halve marathon bij de wereldkampioenschappen wegatletiek in Kopenhagen. De Zweed Andreas Almgren pakte de wereldtitel in een tijd van 58 minuten en 6 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Europese record met 35 seconden. Tesfu finishte in 1 uur 1 minuut en 40 seconden. Bij de vrouwen verbeterde de Keniaanse Agnes Ngeti het wereldrecord voor een race zonder mannelijke tempomakers naar 1 uur 5 minuten en 15 seconden.
1: De 21-jarige Ethiopische Asayek Ayichev heeft de 40ste dam-tot-damloop gewonnen. Ze liep de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 50 minuten en 5 seconden. Daarmee verbeterde ze het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Voor Ayichev was het de 2e zege in de dam-tot-damloop. Bij de mannen won de Keniaan Jamal Kiprono. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt persbureau AFP. Het onderzoek houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de Be-In Media Group. Die dubbelrol speelde tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse Voetbalbond. De advocaat van Al-Khelaifi zegt dat zijn cliënt altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind waait matig uit westelijke richting. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. En op de Wadden tijdelijk hard. Later in de middag neemt de wind overal wat af. Vanavond schijnt de zon nog en blijft het droog. Landinwaarts waait het zwak tot matig uit het westen. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgen is er eerst veel zon. Later in de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog met temperaturen tussen de 17 en lokaal 21 graden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt heeft de 2 mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De 2 mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de 80-jarige acteur zondagochtend bekend in zijn tv-programma Margriet Dolman begrijpt het op RTL 4. Als aanleiding noemt Hanen het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni, die jarenlang de stem van Ernie insprak. Hanen stopt ook met de stem van de blauwharige pop Grover. Er komt een nieuwe generatie stemacteurs voor Bert, Ernie en Grover. De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld vrijgelaten. Het grootste deel ging al zaterdag naar huis. De verdachten moeten zich later verantwoorden, maar de politie zegt niets over hun identiteit of over eventuele dagvaardingen of bekeuringen. Ze zaten vast op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Onder de aangehouden personen waren ook minderjarigen. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Emmanuel Macron is afgereisd naar Saint-Pierre en Miquelon voor de kust van Canada. Het is de eerste keer sinds 2014 dat een Frans president het overzeese gebied met enkele duizenden inwoners bezoekt. Macron overlegt er met de Canadese premier Mark Carney. Die is verwikkeld in een handelsoorlog met de regering Trump en zoekt toenadering tot de Europese Unie. Het bezoek komt enkele weken nadat de Amerikaanse president Donald Trump online een afbeelding deelde. Daarop behoorden de eilanden en de rest van Noord-Amerika tot de Verenigde Staten. Macron benadrukte na zijn aankomst dat het gebied zonder twijfel Frans is. Iran zegt informatie te hebben ontvangen dat de Verenigde Staten zich voorbereiden op nieuwe acties tegen het land. De Iraanse krijgsmacht waarschuwt dat elke Amerikaanse aanval zal leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse bases en belangen in de regio. Ook landen die meewerken aan een eventuele aanval worden als partij in het conflict beschouwd, aldus de verklaring. President Trump keerde dit weekend vervroegd terug naar het Witte Huis nadat de aan Iran gelieerde Houthis aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh melden. Volgende week spreekt Trump met leiders van golfstaten over Iran, in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Noord-Korea heeft zondag 2 raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldt dat de eerste raket ongeveer 450 kilometer heeft afgelegd en in zee is beland. Later volgde nog een tweede lancering, maar daarover is nog weinig bekend. Japan noemt de lanceringen een gevaar voor de vrede en veiligheid in de regio en heeft geprotesteerd bij Noord-Korea. Zuid-Korea eist dat het buurland direct stopt met het afvuren van raketten. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig. Die mocht het vliegtuig niet in. Het transport van die fles aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten is verboden. Er was geen uitzondering mogelijk. Mats heeft last van clusterhoofdpijn. Daardoor kan ze extreme hoofdpijn krijgen. De medische zuurstof helpt tegen de symptomen. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergej Sobyanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen.
7: In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen.
5: En nu het economisch nieuws. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
4: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
7: De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de accijnsverlaging die Duitsland heeft aangekondigd. Door het prijsverschil dreigen pomphouders in de grensregio vanaf oktober weer klanten te verliezen. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week een akkoord bereikt over een accijnsverlaging van 17%. Voorzitter Martin van Eijk zegt dat klanten langzamerhand terugkwamen, maar dat dit nu teniet wordt gedaan. Hij verwacht niet dat de Nederlandse regering dit snel zal doen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Fabreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP.
2: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst houdt vast aan dezelfde basiself voor het thuisduel met FC Utrecht. Vorige week won Feyenoord nog met 7-0 bij PEC Zwolle. Middenvelder Oussama Taghalin krijgt opnieuw de voorkeur boven Gavi Lopez. Feyenoord staat 3e in de eredivisie met 14 punten uit 6 duels. De ploeg heeft 2 punten minder dan PSV en AZ. De wedstrijd in de Kuip begint om 11:15 middags.
6: De Nederlander Philmon Tesfu is 30ste geworden op de halve marathon bij de wereldkampioenschappen wegatletiek in Kopenhagen. De Zweed Andreas Almgren pakte de wereldtitel in een tijd van 58 minuten en 6 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Europese record met 35 seconden. Tesfu finishte in 1 uur 1 minuut en 40 seconden. Bij de vrouwen verbeterde de Keniaanse Agnes Ngetich het wereldrecord voor een race zonder mannelijke tempomakers naar 1 uur 5 minuten en 15 seconden.
1: De 21-jarige Ethiopische Asayek Ayichev heeft de 40ste dam-tot-damloop gewonnen. Ze liep de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 50 minuten en 5 seconden. Daarmee verbeterde ze het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Voor Ayichev was het de 2e zege in de dam-tot-damloop. Bij de mannen won de Keniaan Jamal Kiprono. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt persbureau AFP. Het onderzoek houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de Be In Media Group. Die dubbelrol speelde tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse Voetbalbond. De advocaat van Al-Khelaifi zegt dat zijn cliënt altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag krijgen we zon en wolken door elkaar. In het noordoosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het noordwesten, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, en neemt later wat af. Vanavond schijnt de zon nog even en blijft het droog. Vannacht blijft het droog bij minimaal 9 graden landinwaarts tot 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, maar in de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog bij 17 tot plaatselijk 21 graden.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt heeft de twee mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De twee mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de 80-jarige acteur zondagochtend bekend in zijn tv-programma Margriet Dolman begrijpt het op RTL 4. Als aanleiding noemt Hanen het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni, die jarenlang de stem van Ernie insprak. Hanen stopt ook met de stem van de blauwharige pop Grover. Er komt een nieuwe generatie stemacteurs voor Bert, Ernie en Grover. De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld vrijgelaten. Het grootste deel ging al zaterdag naar huis. De verdachten moeten zich later verantwoorden, maar de politie zegt niets over hun identiteit of over eventuele dagvaardingen of bekeuringen. Ze zaten vast op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Onder de aangehouden personen waren ook minderjarigen. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Emmanuel Macron is afgereisd naar Saint-Pierre-et-Miquelon voor de kust van Canada. Het is de eerste keer sinds 2014 dat een Frans president het overzeese gebied met enkele duizenden inwoners bezoekt. Macron overlegt er met de Canadese premier Mark Carney. Die is verwikkeld in een handelsoorlog met de regering Trump en zoekt toenadering tot de Europese Unie. Het bezoek komt enkele weken nadat de Amerikaanse president Donald Trump online een afbeelding deelde. Daarop behoorden de eilanden en de rest van Noord-Amerika tot de Verenigde Staten. Macron benadrukte na zijn aankomst dat het gebied zonder twijfel Frans is. Iran zegt informatie te hebben ontvangen dat de Verenigde Staten zich voorbereiden op nieuwe acties tegen het land. De Iraanse krijgsmacht waarschuwt dat elke Amerikaanse aanval zal leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse bases en belangen in de regio. Ook landen die meewerken aan een eventuele aanval worden als partij in het conflict beschouwd, aldus de verklaring. President Trump keerde dit weekend vervroegd terug naar het Witte Huis nadat de aan Iran gelieerde Houthis aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh meldden. Volgende week spreekt Trump met leiders van golfstaten over Iran, in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Noord-Korea heeft zondag 2 raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldt dat de eerste raket ongeveer 450 kilometer heeft afgelegd en in zee is beland. Later volgde nog een tweede lancering, maar daarover is nog weinig bekend. Japan noemt de lanceringen een gevaar voor de vrede en veiligheid in de regio en heeft geprotesteerd bij Noord-Korea. Zuid-Korea eist dat het buurland direct stopt met het afvuren van raketten. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Ze heeft om medische redenen...

0: drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen die vermoedelijk een giftige stof hadden binnengekregen. De dieren lagen in het beschermde gebied Ngorongoro, waar volgens UNESCO veel bedreigde diersoorten leven. De autoriteiten weten nog niet wat er precies is gebeurd en wie verantwoordelijk zijn. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurconservatie van hun land worden verdreven. Eerder dit jaar overleden meerdere olifanten in Keniaanse grensgebieden met Tanzania, vermoedelijk door vergiftiging met bestrijdingsmiddelen.
1: En nu het economisch nieuws. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende dit weekend in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies volgt daarmee andere westerse oliemaatschappijen die deals sluiten met Venezuela sinds de arrestatie van voormalig president Nicolas Maduro door de Verenigde Staten begin dit jaar. Het concern trok zich in 2021 terug uit Venezuela en nam afscheid van olie- en gasprojecten. Total Energies was sinds de jaren 90 actief in het Zuid-Amerikaanse land. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dicht bij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf.

0: Staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Fabreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst houdt vast aan dezelfde basiself voor het thuisduel met FC Utrecht. Vorige week won Feyenoord nog met 7-0 bij PEC Zwolle. Middenvelder Oussama Taghalin krijgt opnieuw de voorkeur boven Gavi Lopez. Feyenoord staat 3e in de eredivisie met 14 punten uit 6 duels. De ploeg heeft 2 punten minder dan PSV en AZ. De wedstrijd in de Kuip begint om 11:15 middags. De Nederlander Phil Montesfoe is 30e geworden op de halve marathon bij de wereldkampioenschappen wegatletiek in Kopenhagen. De Zweed Andreas Almgren pakte de wereldtitel in een tijd van 58 minuten en 6 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Europese record met 35 seconden. Tesfoe finishte in 1 uur 1 minuut en 40 seconden. Bij de vrouwen verbeterde de Keniaanse Agnes Ngetich het wereldrecord voor een race zonder mannelijke tempomakers naar 1 uur 5 minuten en 15 seconden.
3: De 21-jarige Ethiopische Asayek Ayichev heeft de 40ste dam-tot-damloop gewonnen. Ze liep de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 50 minuten en 5 seconden. Daarmee verbeterde ze het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Voor Ayichev was het de 2e zege in de dam-tot-damloop. Bij de mannen won de Keniaan Jamal Kiprono. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt persbureau AFP. Het onderzoek houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de Be-In Media Group. Die dubbelrol speelde tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse Voetbalbond. De advocaat van Al-Khelaifi zegt dat zijn cliënt altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. In de loop van de middag neemt de wind overal wat af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Landinwaarts waait een zwakke tot matige westenwind, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen van 9 graden landinwaarts tot rond 15 graden aan de kust. Morgen overdag eerst veel zon, later neemt de bewolking toe. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen de 17 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt, heeft de twee mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De twee mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de 80-jarige acteur zondagochtend bekend in zijn tv-programma Margriet Dolman begrijpt het op RTL 4. Als aanleiding noemt Hanen het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni, die jarenlang de stem van Ernie insprak. Hanen stopt ook met de stem van de blauwharige pop Grover. Er komt een nieuwe generatie stemacteurs voor Bert, Ernie en Grover. De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld vrijgelaten. Het grootste deel ging al zaterdag naar huis. De verdachten moeten zich later verantwoorden, maar de politie zegt niets over hun identiteit of over eventuele dagvaardingen of bekeuringen. Ze zaten vast op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Onder de aangehouden personen waren ook minderjarigen. In Leeuwarden woedt een grote brand in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. De brand brak rond 4:15 vannacht uit. De veiligheidsregio stuurde een NL Alert uit vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren te sluiten. De brandweer is met veel ploegen ter plaatse en verwacht nog zeker 2 tot 3 uur bezig te zijn met blussen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn geplande triomfboog in Washington ook wordt ingericht als militair complex. Het bouwwerk moet volgens Trump dienen als uitvalsbasis voor scherpschutters en drones. De president zegt dat hij dit heeft besloten op aandringen van de krijgsmacht. Trump noemt de triomfboog, die in de media de bijnaam Arc de Trump heeft gekregen, een prestigeproject. Hij belooft dat er nergens ter wereld een vergelijkbare faciliteit zal zijn. De Franse president Emmanuel Macron is afgereisd naar Saint-Pierre-et-Miquelon voor de kust van Canada. Het is de eerste keer sinds 2014 dat een Frans president het overzeese gebied met enkele duizenden inwoners bezoekt. Macron overlegt er met de Canadese premier Mark Carney. Die is verwikkeld in een handelsoorlog met de regering Trump en zoekt toenadering tot de Europese Unie. Het bezoek komt enkele weken nadat de Amerikaanse president Donald Trump online een afbeelding deelde. Daarop behoorden de eilanden en de rest van Noord-Amerika tot de Verenigde Staten. Macron benadrukte na zijn aankomst dat het gebied zonder twijfel Frans is. Iran zegt informatie te hebben ontvangen dat de Verenigde Staten zich voorbereiden op nieuwe acties tegen het land. De Iraanse krijgsmacht waarschuwt dat elke Amerikaanse aanval zal leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse bases en belangen in de regio. Ook landen die meewerken aan een eventuele aanval worden als partij in het conflict beschouwd, aldus de verklaring. President Trump keerde dit weekend vervroegd terug naar het Witte Huis nadat de aan Iran gelieerde Houthis aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh meldden. Volgende week spreekt Trump met leiders van golfstaten over Iran, in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Noord-Korea heeft zondag 2 raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldt dat de eerste raket ongeveer 450 kilometer heeft afgelegd en in zee is beland. Later volgde nog een tweede lancering, maar daarover is nog weinig bekend. Japan noemt de lanceringen een gevaar voor de vrede en veiligheid in de regio en heeft geprotesteerd bij Noord-Korea. Zuid-Korea eist dat het buurland direct stopt met het afvuren van raketten. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig. Die mocht het vliegtuig niet in. Het transport van die fles aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten is verboden. Er was geen uitzondering mogelijk. Mats heeft last van clusterhoofdpijn. Daardoor kan ze extreme hoofdpijn krijgen. De medische zuurstof helpt tegen de symptomen. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland verband houden met de parlementsverkiezingen. Sergei Sobyanin stelt dat bij aanvallen op zijn land zo'n 1600 drones zijn onderschept. Honderden daarvan vlogen richting Moskou. Bij de aanvallen zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. In Rusland wordt sinds vrijdag gestemd in de eerste parlementsverkiezingen sinds het begin van de invasie van Oekraïne in 2022. President Zelensky bevestigt dat Oekraïne weer aanvallen heeft uitgevoerd bij Moskou. Een belangrijke oliefaciliteit en een logistieke faciliteit zijn getroffen. En nu het economisch nieuws. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
2: Het Openbaar Ministerie van Luzern onderzoekt voetballer Granit Xhaka op verdenking van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. De aanvoerder van Sunderland en het Zwitserse nationale elftal zouden bewijzen hebben gekregen van zijn arts zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn. De arts wordt ook onderzocht vanwege het verstrekken van valse certificaten. Xhaka speelt bij Sunderland, dat woensdag met 1-0 won van AZ in de Europa League. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Febreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP. De Nederlander Philmon Tesfu is 30ste geworden op de halve marathon bij de wereldkampioenschappen wegatletiek in Kopenhagen. De Zweed Andreas Almgren pakte de wereldtitel in een tijd van 58 minuten en 6 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Europese record met 35 seconden. Tesfu finishte in 1 uur 1 minuut en 40 seconden. Bij de vrouwen verbeterde de Keniaanse Agnes Ngetich het wereldrecord voor een race zonder mannelijke tempomakers naar 1 uur 5 minuten en 15 seconden.
5: De 21-jarige Ethiopische Asayek Ayichev heeft de 40ste dam-tot-damloop gewonnen. Ze liep de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 50 minuten en 5 seconden. Daarmee verbeterde ze het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Voor Ayichev was het de 2e zege in de dam-tot-damloop. Bij de mannen won de Keniaan Jamal Kiprono.
3: Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt persbureau AFP. Het onderzoek houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de Be-in Media Group. Die dubbelrol speelde tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse Voetbalbond. De advocaat van Al-Khelaifi zegt dat zijn cliënt altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld. Feyenoord blijft ongeslagen in de Eredivisie en won zondag met 5-0 van FC Utrecht. Anis Hajmoussa opende al in de 6e minuut te scoren met een solo, waarna Nacho Ferri 3 minuten later de voorsprong verdubbelde. Hajmoussa maakte ook de 3e treffer. Na rust breidde Feyenoord de marge verder uit via een strafschop van Luciano Valente en een counter van invaller Gaoussou Diarra. Na 7 wedstrijden heeft Feyenoord 17 punten, FC Utrecht staat op 5 punten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Aan de westkust en op het IJsselmeer krachtig. Later in de middag neemt de wind wat af. Er zijn geen waarschuwingen. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 17 en plaatselijk 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer is zondagmiddag rond uur nog bezig met nablussen van een grote brand in Leeuwarden. De brand brak kort voor 4 uur 's nachts uit in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. Het pand is grotendeels ingestort. De politie doet onderzoek naar de oorzaak, maar er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Omliggende panden en dieren bij de naastgelegen dierenopvang bleven veilig. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt, heeft de 2 mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De 2 mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de 80-jarige acteur zondagochtend bekend in zijn tv-programma Margriet Dolman begrijpt het op RTL 4. Als aanleiding noemt Hanen het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni, die jarenlang de stem van Ernie insprak. Hanen stopt ook met de stem van de blauwharige pop Grover. Er komt een nieuwe generatie stemacteurs voor Bert, Ernie en Grover. De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld vrijgelaten. Het grootste deel ging al zaterdag naar huis. De verdachten moeten zich later verantwoorden, maar de politie zegt niets over hun identiteit of over eventuele dagvaardingen of bekeuringen. Ze zaten vast op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Onder de aangehouden personen waren ook minderjarigen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD. De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Chileense oud-president Michelle Bachelet heeft zich teruggetrokken uit de race om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. De 74-jarige Bachelet maakte dat bekend op Instagram. Ze wist na 3 informele peilingen niet genoeg steun te verzamelen. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt nu de grootste kanshebber. Er blijven 7 kandidaten over voor de opvolging van Antonio Guterres. Die begint op 1 januari volgend jaar. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn geplande triomfboog in Washington ook wordt ingericht als militair complex. Het bouwwerk moet volgens Trump dienen als uitvalsbasis voor scherpschutters en drones. De president zegt dat hij dit heeft besloten op aandringen van de krijgsmacht. Trump noemt de triomfboog, die in de media de bijnaam Arc de Trump heeft gekregen, een prestigeproject. Hij belooft dat er nergens ter wereld een vergelijkbare faciliteit zal zijn. De Franse president Emmanuel Macron is afgereisd naar Saint-Pierre-et-Miquelon voor de kust van Canada. Het is de eerste keer sinds 2014 dat een Frans president het overzeese gebied met enkele duizenden inwoners bezoekt. Macron overlegt er met de Canadese premier Mark Carney. Die is verwikkeld in een handelsoorlog met de regering Trump en zoekt toenadering tot de Europese Unie. Het bezoek komt enkele weken nadat de Amerikaanse president Donald Trump online een afbeelding deelde. Daarop behoorden de eilanden en de rest van Noord-Amerika tot de Verenigde Staten. Macron benadrukte na zijn aankomst dat het gebied zonder twijfel Frans is. Iran zegt informatie te hebben ontvangen dat de Verenigde Staten zich voorbereiden op nieuwe acties tegen het land. De Iraanse krijgsmacht waarschuwt dat elke Amerikaanse aanval zal leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse bases en belangen in de regio. Ook landen die meewerken aan een eventuele aanval worden als partij in het conflict beschouwd, aldus de verklaring. President Trump keerde dit weekend vervroegd terug naar het Witte Huis nadat de aan Iran gelieerde Houthis aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh melden. Volgende week spreekt Trump met leiders van golfstaten over Iran in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Noord-Korea heeft zondag 2 raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldt dat de eerste raket ongeveer 450 kilometer heeft afgelegd en in zee is beland. Later volgde nog een tweede lancering, maar daarover is nog weinig bekend. Japan noemt de lanceringen een gevaar voor de vrede en veiligheid in de regio en heeft geprotesteerd bij Noord-Korea. Zuid-Korea eist dat het buurland direct stopt met het afvuren van raketten. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig. Die mocht het vliegtuig niet in. Het transport van die fles aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten is verboden. Er was geen uitzondering mogelijk. Mats heeft last van clusterhoofdpijn. Daardoor kan ze extreme hoofdpijn krijgen. De medische zuurstof helpt tegen de symptomen.
6: En nu het economisch nieuws.
0: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
7: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveur van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Febreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP.
9: De Nederlander Philmon Tesfu is 30ste geworden op de halve marathon bij de wereldkampioenschappen wegatletiek in Kopenhagen. De Zweed Andreas Almgren pakte de wereldtitel in een tijd van 58 minuten en 6 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Europese record met 35 seconden. Tesfu finishte in 1 uur 1 minuut en 40 seconden. Bij de vrouwen verbeterde de Keniaanse Agnes Ngetich het wereldrecord voor een race zonder mannelijke tempomakers naar 1 uur 5 minuten en 15 seconden.
5: De 21-jarige Ethiopische Asayek Ayichev heeft de 40ste dam-tot-damloop gewonnen. Ze liep de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 50 minuten en 5 seconden. Daarmee verbeterde ze het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Voor Ayichev was het de 2e zege in de dam-tot-damloop. Bij de mannen won de Keniaan Jamal Kiprono.
3: Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt persbureau AFP. Het onderzoek houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de Be-In Media Group. Die dubbelrol speelde tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse Voetbalbond. De advocaat van Al Ghelaifi zegt dat zijn cliënt altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld. Feyenoord blijft na 7 wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie. Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst won zondag in de Kuip met 5-0 van FC Utrecht. Anis Hajmoussa scoorde 2 keer. Nacho Ferri, Luciano Valente en invaller Gaussou Diarra maakten de andere doelpunten. Feyenoord staat nu op 17 punten, FC Utrecht heeft er 5. Bondscoach Xavi Hernandez zat op de tribune. Luciano Valente van Feyenoord is teleurgesteld dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder hoopte op een selectie door bondscoach Xavi Hernandez. Valente maakte op 17 november 2025 zijn debuut in Oranje onder Ronald Koeman, maar ging niet mee naar het WK. Zondag scoorde hij uit een strafschop in de 5-0 overwinning op FC Utrecht. Nederland speelt donderdag in Amsterdam tegen Duitsland.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind waait matig uit west tot noordwest. Aan de westkust en op het IJsselmeer krachtig. Op de Wadden eerst mogelijk hard, maar in de loop van de middag neemt de wind overal wat af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Landinwaarts zwakke tot matige wind uit het westen. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig. In de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer is zondagmiddag rond uur nog bezig met nablussen van een grote brand in Leeuwarden. De brand brak kort voor 4 uur 's nachts uit in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. Het pand is grotendeels ingestort. De politie doet onderzoek naar de oorzaak, maar er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Omliggende panden en dieren bij de naastgelegen dierenopvang bleven veilig. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt, heeft de 2 mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De 2 mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de 80-jarige acteur zondagochtend bekend in zijn tv-programma Margriet Dolman begrijpt het op RTL 4. Als aanleiding noemt Hanen het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni, die jarenlang de stem van Ernie insprak. Hanen stopt ook met de stem van de blauwharige pop Grover. Er komt een nieuwe generatie stemacteurs voor Bert, Ernie en Grover. De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld vrijgelaten. Het grootste deel ging al zaterdag naar huis. De verdachten moeten zich later verantwoorden, maar de politie zegt niets over hun identiteit of over eventuele dagvaardingen of bekeuringen. Ze zaten vast op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Onder de aangehouden personen waren ook minderjarigen.
11: Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt vervolgd voor het maken en verspreiden van seksvideo's met deepfake-technologie. Het Openbaar Ministerie heeft na ruim een jaar onderzoek besloten de man voor de rechter te brengen, meldt het AD.
10: De gepensioneerde man maakte nepvideo's van bekende Nederlanders, waaronder presentatrice Helene Hendricks, voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust en prinses Amalia. Hij was de spil achter de Nederlandse tak van het platform Mr. Deepfakes. Meer dan 20 mensen deden aangifte na een onderzoek van het AD. Bij een verkeersongeluk in De Steeg is zaterdagavond iemand overleden. Het ongeluk gebeurde even na 18:30 op de Hoofdstraat. Een traumahelikopter en ambulances gingen naar de plek van het ongeluk. De politie geeft geen verdere informatie omdat eerst de familie van het slachtoffer wordt geïnformeerd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws.
10: De Chileense oud-president Michelle Bachelet heeft zich teruggetrokken uit de race om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. De 74-jarige Bachelet maakte dat bekend op Instagram. Ze wist na 3 informele peilingen niet genoeg steun te verzamelen. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt nu de grootste kanshebber. Er blijven 7 kandidaten over voor de opvolging van Antonio Guterres. Die begint op 1 januari volgend jaar. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn geplande triomfboog in Washington ook wordt ingericht als militair complex. Het bouwwerk moet volgens Trump dienen als uitvalsbasis voor scherpschutters en drones. De president zegt dat hij dit heeft besloten op aandringen van de krijgsmacht. Trump noemt de triomfboog, die in de media de bijnaam Arc de Trump heeft gekregen, een prestigeproject. Hij belooft dat er nergens ter wereld een vergelijkbare faciliteit zal zijn. De Franse president Emmanuel Macron is afgereisd naar Saint-Pierre en Miquelon voor de kust van Canada. Het is de eerste keer sinds 2014 dat een Frans president het overzeese gebied met enkele duizenden inwoners bezoekt. Macron overlegt er met de Canadese premier Mark Carney. Die is verwikkeld in een handelsoorlog met de regering Trump en zoekt toenadering tot de Europese Unie. Het bezoek komt enkele weken nadat de Amerikaanse president Donald Trump online een afbeelding deelde. Daarop behoorden de eilanden en de rest van Noord-Amerika tot de Verenigde Staten. Macron benadrukte na zijn aankomst dat het gebied zonder twijfel Frans is. Iran zegt informatie te hebben ontvangen dat de Verenigde Staten zich voorbereiden op nieuwe acties tegen het land. De Iraanse krijgsmacht waarschuwt dat elke Amerikaanse aanval zal leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse bases en belangen in de regio. Ook landen die meewerken aan een eventuele aanval worden als partij in het conflict beschouwd, aldus de verklaring. President Trump keerde dit weekend vervroegd terug naar het Witte Huis nadat de aan Iran gelieerde Houthis aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyad meldden. Volgende week spreekt Trump met leiders van golfstaten over Iran in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Noord-Korea heeft zondag 2 raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldt dat de eerste raket ongeveer 450 kilometer heeft afgelegd en in zee is beland. Later volgde nog een tweede lancering, maar daarover is nog weinig bekend. Japan noemt de lanceringen een gevaar voor de vrede en veiligheid in de regio en heeft geprotesteerd bij Noord-Korea. Zuid-Korea eist dat het buurland direct stopt met het afvuren van raketten. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig. Die mocht het vliegtuig niet in. Het transport van die fles aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten is verboden. Er was geen uitzondering mogelijk. Mats heeft last van clusterhoofdpijn. Daardoor kan ze extreme hoofdpijn krijgen. De medische zuurstof helpt tegen de symptomen.
12: En nu het economisch nieuws.
10: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
7: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
10: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement. Paramount Skydance is dichtbij een akkoord met Californië en andere Amerikaanse staten over de overname van Warner Brothers Discovery. 12 staten spanden een rechtszaak aan uit bezorgdheid over de grote marktmacht van het gecombineerde bedrijf. De staten en Paramount onderhandelen onder meer over het aantal bioscoopfilms dat het fusiebedrijf uitbrengt. Ook wordt er gepraat over onafhankelijk toezicht op nieuwszender CNN. Er zijn zorgen over mogelijke beïnvloeding van berichtgeving. Congresleden beschuldigden Paramount-topman David Ellison eerder van het beïnvloeden van CBS-nieuws ten faveure van Donald Trump. Hoofdaanklager Rob Bonta van Californië wil structurele concessies, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Jeffrey Herlings heeft het motocrossseizoen afgesloten met zijn 8e overwinning op rij. De Nederlandse wereldkampioen won in Darwin de Grote Prijs van Australië door beide mansjes te winnen. De Fransman Romain Fabreux werd tweede. Herlings was dit seizoen in 13 van de 19 races de snelste. 2 weken geleden verzekerde de 32-jarige coureur zich al van zijn 3e wereldtitel in de MXGP.
13: De Nederlander Philmon Tesfu is 30ste geworden op de halve marathon bij de wereldkampioenschappen wegatletiek in Kopenhagen. De Zweed Andreas Almgren pakte de wereldtitel in een tijd van 58 minuten en 6 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Europese record met 35 seconden. Tesfu finishte in 1 uur 1 minuut en 40 seconden. Bij de vrouwen verbeterde de Keniaanse Agnes Ngetich het wereldrecord voor een race zonder mannelijke tempomakers naar 1 uur 5 minuten en 15 seconden.
5: De 21-jarige Ethiopische Asayek Ayichev heeft de 40ste dam-tot-damloop gewonnen. Ze liep de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 50 minuten en 5 seconden. Daarmee verbeterde ze het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Voor Ayichev was het de tweede zege in de dam-tot-damloop. Bij de mannen won de Keniaan Jamal Kiprono.
14: Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt persbureau AFP. Het onderzoek houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de Be In Media Group. Die dubbelrol speelde tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse Voetbalbond. De advocaat van Al-Khelaifi zegt dat zijn cliënt altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld. Luciano Valente van Feyenoord is teleurgesteld dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder hoopte op een selectie door bondscoach Xavi Hernandez. Valente maakte op 17 november 2025 zijn debuut in Oranje onder Ronald Koeman, maar ging niet mee naar het WK. Zondag scoorde hij uit een strafschop in de 5-0 overwinning op FC Utrecht. Nederland speelt donderdag in Amsterdam tegen Duitsland. Giovanni van Bronckhorst vindt dat Feyenoord zondag de beste wedstrijd van het seizoen speelde. De trainer zag zijn ploeg met 5-0 winnen van FC Utrecht. Het was de eerste thuiszege van de Rotterdammers dit seizoen in de Eredivisie. Feyenoord heeft nu 5 keer gewonnen en 2 keer gelijk gespeeld. De eerstvolgende wedstrijd is op 10 oktober thuis tegen AZ.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 17 graden op de Wadden en 20 graden in het zuiden. De wind waait matig tot krachtig uit het westen tot noordwesten. Aan de westkust en op het IJsselmeer krachtig. En neemt in de loop van de middag wat af. Vanavond schijnt de zon nog even en blijft het droog. Landinwaarts weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer is het vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog, met minimaal 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 3 demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De 3 worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden. De brandweer is zondagmiddag rond uur nog bezig met nablussen van een grote brand in Leeuwarden. De brand brak kort voor 4 uur 's nachts uit in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. Het pand is grotendeels ingestort. De politie doet onderzoek naar de oorzaak, maar er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Omliggende panden en dieren bij de naastgelegen dierenopvang bleven veilig. Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar met de nasynchronisatie van de stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de 80-jarige acteur zondagochtend bekend in zijn tv-programma Margriet Dolman begrijpt het op RTL 4. Als aanleiding noemt Hanen het overlijden van collega Wim T. Schippers afgelopen juni, die jarenlang de stem van Ernie insprak.

0: die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. De politie heeft alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld vrijgelaten. Het grootste deel ging al zaterdag naar huis. De verdachten moeten zich later verantwoorden, maar de politie zegt niets over hun identiteit of over eventuele dagvaardingen of bekeuringen. Ze zaten vast op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Onder de aangehouden personen waren ook minderjarigen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Chileense oud-president Michelle Bachelet heeft zich teruggetrokken uit de race om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. De 74-jarige Bachelet maakte dat bekend op Instagram. Ze wist na drie informele peilingen niet genoeg steun te verzamelen. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt nu de grootste kanshebber. Er blijven 7 kandidaten over voor de opvolging van Antonio Guterres. Die begint op 1 januari volgend jaar. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn geplande triomfboog in Washington ook wordt ingericht als militair complex. Het bouwwerk moet volgens Trump dienen als uitvalsbasis voor scherpschutters en drones. De president zegt dat hij dit heeft besloten op aandringen van de krijgsmacht. Trump noemt de triomfboog, die in de media de bijnaam Arc de Trump heeft gekregen, een prestigeproject. Hij belooft dat er nergens ter wereld een vergelijkbare faciliteit zal zijn. De Franse president Emmanuel Macron is afgereisd naar Saint-Pierre en Miquelon voor de kust van Canada. Het is de eerste keer sinds 2014 dat een Frans president het overzeese gebied met enkele duizenden inwoners bezoekt. Macron overlegt er met de Canadese premier Mark Carney. Die is verwikkeld in een handelsoorlog met de regering Trump en zoekt toenadering tot de Europese Unie. Het bezoek komt enkele weken nadat de Amerikaanse president Donald Trump online een afbeelding deelde. Daarop behoorden de eilanden en de rest van Noord-Amerika tot de Verenigde Staten. Macron benadrukte na zijn aankomst dat het gebied zonder twijfel Frans is. Iran zegt informatie te hebben ontvangen dat de Verenigde Staten zich voorbereiden op nieuwe acties tegen het land. De Iraanse krijgsmacht waarschuwt dat elke Amerikaanse aanval zal leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse bases en belangen in de regio. Ook landen die meewerken aan een eventuele aanval worden als partij in het conflict beschouwd, aldus de verklaring. President Trump keerde dit weekend vervroegd terug naar het Witte Huis nadat de aan Iran gelieerde Houthis aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh melden. Volgende week spreekt Trump met leiders van golfstaten over Iran in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Noord-Korea heeft zondag 2 raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldt dat de eerste raket ongeveer 450 kilometer heeft afgelegd en in zee is beland. Later volgde nog een tweede lancering, maar daarover is nog weinig bekend. Japan noemt de lanceringen een gevaar voor de vrede en veiligheid in de regio en heeft geprotesteerd bij Noord-Korea. Zuid-Korea eist dat het buurland direct stopt met het afvuren van raketten. De Belgische minister Vanessa Mats kan niet naar de algemene vergadering van de VN in New York. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig. Die mocht het vliegtuig niet in. Het transport van die fles aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten is verboden. Er was geen uitzondering mogelijk. Mats heeft last van clusterhoofdpijn. Daardoor kan ze extreme hoofdpijn krijgen. De medische zuurstof helpt tegen de symptomen. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson

0: leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: De Nederlander Phil Montesfu is 30ste geworden op de halve marathon bij de wereldkampioenschappen wegatletiek in Kopenhagen. De Zweed Andreas Almgren pakte de wereldtitel in een tijd van 58 minuten en 6 seconden. Daarmee verbeterde hij zijn eigen Europese record met 35 seconden. Tesfu finishte in 1 uur 1 minuut en 40 seconden. Bij de vrouwen verbeterde de Keniaanse Agnes Ngetich het wereldrecord voor een race zonder mannelijke tempomakers naar 1 uur 5 minuten en 15 seconden.
2: De 21-jarige Ethiopische Asayek Ayichev heeft de 40ste dam-tot-damloop gewonnen. Ze liep de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 50 minuten en 5 seconden. Daarmee verbeterde ze het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Voor Ayichev was het de tweede zege in de dam-tot-damloop. Bij de mannen won de Keniaan Jamal Kiprono. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt persbureau AFP. Het onderzoek houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de Be-In Media Group. Die dubbelrol speelde tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse Voetbalbond. De advocaat van Al-Khelaifi zegt dat zijn cliënt altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld. Luciano Valente van Feyenoord is teleurgesteld dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder hoopte op een selectie door bondscoach Xavi Hernandez. Valente maakte op 17 november 2025 zijn debuut in oranje onder Ronald Koeman, maar ging niet mee naar het WK. Zondag scoorde hij uit een strafschop in de 5-0 overwinning op FC Utrecht. Nederland speelt donderdag in Amsterdam tegen Duitsland. Giovanni van Bronckhorst vindt dat Feyenoord zondag de beste wedstrijd van het seizoen speelde. De trainer zag zijn ploeg met 5-0 winnen van FC Utrecht. Het was de eerste thuiszege van de Rotterdammers dit seizoen in de Eredivisie. Feyenoord heeft nu 5 keer gewonnen en 2 keer gelijk gespeeld. De eerstvolgende wedstrijd is op 10 oktober thuis tegen AZ. PSV-spits Ricardo Pepi is vroeg uitgevallen in de wedstrijd tegen FC Twente. De Amerikaan ging in de 9e minuut op het veld zitten en werd vervangen door Sven Meinans. Het is niet duidelijk wat de international mankeert. Pepi miste vorig seizoen een groot deel van de wedstrijden door verschillende blessures. Trainer Peter Bos had hem tegen FC Twente weer een basisplaats gegeven.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Aan de westkust en op het IJsselmeer krachtig. In de loop van de middag neemt de wind wat af. Vanavond schijnt de zon nog even en blijft het overal droog. Landinwaarts zwakke tot matige wind. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog met 9 graden landinwaarts en zo'n 15 graden aan de kust. Morgen veel zon. In de middag neemt de bewolking toe. Het blijft droog met temperaturen tussen de 17 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump 1,5 jaar geleden heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt, onder wie een flink aantal zwarte en vrouwelijke militairen. Hegseth voert, naar eigen zeggen, een kruistocht tegen woke-beleid dat minderheden ten onrechte voorrang zou hebben gegeven. Eichelsheim heeft zijn Amerikaanse collega's laten weten dat hij dit geen goede benadering vindt. Of de Amerikaanse defensietop door de ontslagen aan kwaliteit inboet, wil de Nederlandse generaal niet zeggen. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. 1 journalist is van een bankje afgeduwd. Een ander hebben actievoerders bewust laten struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water. De politie staat in contact met de NVJ en de journalist zelf en er wordt mogelijk een regeling getroffen. De 3 demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De drie worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden. De brandweer is zondagmiddag rond uur nog bezig met nablussen van een grote brand in Leeuwarden. De brand brak kort voor 4 uur 's nachts uit in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. Het pand is grotendeels ingestort. De politie doet onderzoek naar de oorzaak, maar er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Omliggende panden en dieren bij de naastgelegen dierenopvang bleven veilig. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt, heeft de twee mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De twee mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelde ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan 2 ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld. De Chileense oud-president Michelle Bachelet heeft zich teruggetrokken uit de race om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. De 74-jarige Bachelet maakte dat bekend op Instagram. Ze wist na 3 informele peilingen niet genoeg steun te verzamelen. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt nu de grootste kanshebber. Er blijven 7 kandidaten over voor de opvolging van Antonio Guterres. Die begint op 1 januari volgend jaar. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn geplande triomfboog in Washington ook wordt ingericht als militair complex. Het bouwwerk moet volgens Trump dienen als uitvalsbasis voor scherpschutters en drones. De president zegt dat hij dit heeft besloten op aandringen van de krijgsmacht. Trump noemt de triomfboog, die in de media de bijnaam Arc de Trump heeft gekregen, een prestigeproject. Hij belooft dat er nergens ter wereld een vergelijkbare faciliteit zal zijn. De Franse president Emmanuel Macron is afgereisd naar Saint-Pierre-et-Miquelon voor de kust van Canada. Het is de eerste keer sinds 2014 dat een Frans president het overzeese gebied met enkele duizenden inwoners bezoekt. Macron overlegt er met de Canadese premier Mark Carney. Die is verwikkeld in een handelsoorlog met de regering Trump en zoekt toenadering tot de Europese Unie. Het bezoek komt enkele weken nadat de Amerikaanse president Donald Trump online een afbeelding deelde. Daarop behoorden de eilanden en de rest van Noord-Amerika tot de Verenigde Staten. Macron benadrukte na zijn aankomst dat het gebied zonder twijfel Frans is.
5: Iran zegt informatie te hebben ontvangen dat de Verenigde Staten zich voorbereiden op nieuwe acties tegen het land. De Iraanse krijgsmacht waarschuwt dat elke Amerikaanse aanval zal leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse bases en belangen in de regio. Ook landen die meewerken aan een eventuele aanval worden als partij in het conflict beschouwd, aldus de verklaring. President Trump keerde dit weekend vervroegd terug naar het Witte Huis nadat de aan Iran gelieerde Houthis aanvallen op de Saoedische hoofdstad Riyadh melden. Volgende week spreekt Trump met leiders van golfstaten over Iran, in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
0: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
5: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
7: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
8: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
5: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws.
10: De 21-jarige Ethiopische Asayek Ayichev heeft de 40ste dam-tot-damloop gewonnen. Ze liep de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 50 minuten en 5 seconden. Daarmee verbeterde ze het record van de Noorse Ingrid Christiansen uit 1987. Voor Ayichev was het de tweede zege in de dam-tot-damloop. Bij de mannen won de Keniaan Jamal Kiprono.
2: Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt persbureau AFP. Het onderzoek houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de Be-In Media Group. Die dubbelrol speelde tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse Voetbalbond. De advocaat van Al-Khelaifi zegt dat zijn cliënt altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld. Luciano Valente van Feyenoord is teleurgesteld dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder hoopte op een selectie door bondscoach Xavi Hernandez. Valente maakte op 17 november 2025 zijn debuut in Oranje onder Ronald Koeman, maar ging niet mee naar het WK. Zondag scoorde hij uit een strafschop in de 5-0 overwinning op FC Utrecht. Nederland speelt donderdag in Amsterdam tegen Duitsland. Giovanni van Bronckhorst vindt dat Feyenoord zondag de beste wedstrijd van het seizoen speelde. De trainer zag zijn ploeg met 5-0 winnen van FC Utrecht. Het was de eerste thuiszege van de Rotterdammers dit seizoen in de Eredivisie. Feyenoord heeft nu 5 keer gewonnen en 2 keer gelijk gespeeld. De eerstvolgende wedstrijd is op 10 oktober thuis tegen AZ. PSV-spits Ricardo Pepi is vroeg uitgevallen in de wedstrijd tegen FC Twente. De Amerikaan ging in de 9e minuut op het veld zitten en werd vervangen door Sven Meinans. Het is niet duidelijk wat de international mankeert. Pepi miste vorig seizoen een groot deel van de wedstrijden door verschillende blessures. Trainer Peter Bos had hem tegen FC Twente weer een basisplaats gegeven. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De als 5e geplaatste darter versloeg zijn landgenoot Dirk van Duivenbode met 10-8. Van Veen kwam terug van een 8-6 achterstand en won de laatste 4 legs op rij. In de halve finale neemt hij het op tegen de Engelsman Ross Smith. Van Veen is de enige overgebleven Nederlander nadat titelverdediger Michael van Gerwen donderdag al in de eerste ronde werd uitgeschakeld.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. De wind komt uit het westen tot noordwesten, matig van kracht, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Vannacht minimaal 9 graden landinwaarts, rond de 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen de 17 en plaatselijk 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: Drie journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Eén journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft, heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. De drie demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De drie worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden. De brandweer is zondagmiddag rond uur nog bezig met nablussen van een grote brand in Leeuwarden. De brand brak kort voor 4 uur 's nachts uit in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. Het pand is grotendeels ingestort. De politie doet onderzoek naar de oorzaak, maar er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Omliggende panden en dieren bij de naastgelegen dierenopvang bleven veilig. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt, heeft de twee mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De twee mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit.
12: Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelde ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan 2 ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld. De Chileense oud-president Michelle Bachelet heeft zich teruggetrokken uit de race om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. De 74-jarige Bachelet maakte dat bekend op Instagram. Ze wist na 3 informele peilingen niet genoeg steun te verzamelen. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt nu de grootste kanshebber. Er blijven 7 kandidaten over voor de opvolging van Antonio Guterres. Die begint op 1 januari volgend jaar. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn geplande triomfboog in Washington ook wordt ingericht als militair complex. Het bouwwerk moet volgens Trump dienen als uitvalsbasis voor scherpschutters en drones. De president zegt dat hij dit heeft besloten op aandringen van de krijgsmacht. Trump noemt de triomfboog, die in de media de bijnaam Arc de Trump heeft gekregen, een prestigeproject. Hij belooft dat er nergens ter wereld een vergelijkbare faciliteit zal zijn. De Franse president Emmanuel Macron is afgereisd naar Saint-Pierre-et-Miquelon voor de kust van Canada. Het is de eerste keer sinds 2014 dat een Frans president het overzeese gebied met enkele duizenden inwoners bezoekt. Macron overlegt er met de Canadese premier Mark Carney. Die is verwikkeld in een handelsoorlog met de regering Trump en zoekt toenadering tot de Europese Unie. Het bezoek komt enkele weken nadat de Amerikaanse president Donald Trump online een afbeelding deelde. Daarop behoorden de eilanden en de rest van Noord-Amerika tot de Verenigde Staten. Macron benadrukte na zijn aankomst dat het gebied zonder twijfel Frans is.
13: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
12: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
13: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door.
14: Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
15: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
16: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
17: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt persbureau AFP. Het onderzoek houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de Be-In Media Group. Die dubbelrol speelde tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse Voetbalbond. De advocaat van Al-Khelaifi zegt dat zijn cliënt altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld. Luciano Valente van Feyenoord is teleurgesteld dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder hoopte op een selectie door bondscoach Xavi Hernandez. Valente maakte op 17 november 2025 zijn debuut in Oranje onder Ronald Koeman, maar ging niet mee naar het WK. Zondag scoorde hij uit een strafschop in de 5-0 overwinning op FC Utrecht. Nederland speelt donderdag in Amsterdam tegen Duitsland. Giovanni van Bronckhorst vindt dat Feyenoord zondag de beste wedstrijd van het seizoen speelde. De trainer zag zijn ploeg met 5-0 winnen van FC Utrecht. Het was de eerste thuiszege van de Rotterdammers dit seizoen in de Eredivisie. Feyenoord heeft nu 5 keer gewonnen en 2 keer gelijk gespeeld. De eerstvolgende wedstrijd is op 10 oktober, thuis tegen AZ. PSV-spits Ricardo Pepi is vroeg uitgevallen in de wedstrijd tegen FC Twente. De Amerikaan ging in de 9e minuut op het veld zitten en werd vervangen door Sven Meinans. Het is niet duidelijk wat de international mankeert. Pepi miste vorig seizoen een groot deel van de wedstrijden door verschillende blessures. Trainer Peter Bos had hem tegen FC Twente weer een basisplaats gegeven. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De als 5e geplaatste darter versloeg zijn landgenoot Dirk van Duivenbode met 10-8. Van Veen kwam terug van een 8-6 achterstand en won de laatste 4 legs op rij. In de halve finale neemt hij het op tegen de Engelsman Ross Smith. Van Veen is de enige overgebleven Nederlander nadat titelverdediger Michael van Gerwen donderdag al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Motocoureur Pedro Acosta heeft vandaag zijn eerste zege in de MotoGP behaald.
3: De 22-jarige Spanjaard van KTM won de Grote Prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. Hij bleef zijn landgenoot Jorge Martin en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Martin nam met zijn tweede plaats wat afstand van de Spaanse nummer 2 in de stand, Marc Márquez. Het verschil in de stand is nu 12 punten. De volgende race is op 4 oktober in het Japanse Motegi.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is er een kleine kans op een bui. Het wordt zo'n 19 graden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. En op de Wadden eerst mogelijk hard. Later neemt de wind wat af. Vanavond schijnt de zon nog even en blijft het droog. Landinwaarts zwakke tot matige wind. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen van 9 graden landinwaarts tot rond de 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 17 tot plaatselijk 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Eén journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, anderhalf jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. De drie demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De drie worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden. De brandweer is zondagmiddag rond uur nog bezig met nablussen van een grote brand in Leeuwarden. De brand brak kort voor 4 uur 's nachts uit in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. Het pand is grotendeels ingestort. De politie doet onderzoek naar de oorzaak, maar er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Omliggende panden en dieren bij de naastgelegen dierenopvang bleven veilig. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt, heeft de twee mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De twee mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten en worden verdacht van moord en of doodslag.
20: Drie Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelde ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan twee ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld. De Chileense oud-president Michelle Bachelet heeft zich teruggetrokken uit de race om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. De 74-jarige Bachelet maakte dat bekend op Instagram. Ze wist na drie informele peilingen niet genoeg steun te verzamelen. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt nu de grootste kanshebber. Er blijven 7 kandidaten over voor de opvolging van Antonio Guterres. Die begint op 1 januari volgend jaar. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn geplande triomfboog in Washington ook wordt ingericht als militair complex. Het bouwwerk moet volgens Trump dienen als uitvalsbasis voor scherpschutters en drones. De president zegt dat hij dit heeft besloten op aandringen van de krijgsmacht. Trump noemt de triomfboog, die in de media de bijnaam Arc de Trump heeft gekregen, een prestigeproject. Hij belooft dat er nergens ter wereld een vergelijkbare faciliteit zal zijn. De Franse president Emmanuel Macron is afgereisd naar Saint-Pierre-et-Miquelon voor de kust van Canada. Het is de eerste keer sinds 2014 dat een Frans president het overzeese gebied met enkele duizenden inwoners bezoekt. Macron overlegt er met de Canadese premier Mark Carney. Die is verwikkeld in een handelsoorlog met de regering Trump en zoekt toenadering tot de Europese Unie. Het bezoek komt enkele weken nadat de Amerikaanse president Donald Trump online een afbeelding deelde. Daarop behoorden de eilanden en de rest van Noord-Amerika tot de Verenigde Staten. Macron benadrukte na zijn aankomst dat het gebied zonder twijfel Frans is.
23: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
0: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
6: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
7: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
8: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
24: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
26: Tot slot het sportnieuws. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt persbureau AFP. Het onderzoek houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de Be-In Media Group. Die dubbelrol speelde tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse Voetbalbond. De advocaat van Al-Khelaifi zegt dat zijn cliënt altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld.
27: Luciano Valente van Feyenoord is teleurgesteld dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder hoopte op een selectie door bondscoach Xavi Hernandez. Valente maakte op 17 november 2025 zijn debuut in Oranje onder Ronald Koeman, maar ging niet mee naar het WK. Zondag scoorde hij uit een strafschop in de 5-0 overwinning op FC Utrecht. Nederland speelt donderdag in Amsterdam tegen Duitsland.
26: Giovanni van Bronckhorst vindt dat Feyenoord zondag de beste wedstrijd van het seizoen speelde. De trainer zag zijn ploeg met 5-0 winnen van FC Utrecht. Het was de eerste thuiszege van de Rotterdammers dit seizoen in de Eredivisie. Feyenoord heeft nu 5 keer gewonnen en 2 keer gelijk gespeeld. De eerstvolgende wedstrijd is op 10 oktober thuis tegen AZ. PSV-spits Ricardo Pepi is vroeg uitgevallen in de wedstrijd tegen FC Twente. De Amerikaan ging in de 9e minuut op het veld zitten en werd vervangen door Sven Mijnans. Het is niet duidelijk wat de international mankeert. Pepi miste vorig seizoen een groot deel van de wedstrijden door verschillende blessures. Trainer Peter Bos had hem tegen FC

0: Motocoureur Pedro Acosta heeft vandaag zijn eerste zege in de MotoGP behaald. De 22-jarige Spanjaard van KTM won de Grote Prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. Hij bleef zijn landgenoot Jorge Martin en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Martin nam met zijn tweede plaats wat afstand van de Spaanse nummer 2 in de stand, Marc Márquez. Het verschil in de stand is nu 12 punten. De volgende race is op 4 oktober in het Japanse Motegi.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zien we afwisselend zon en wolken. In het noordoosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 19 graden. De wind waait matig uit westelijke richting. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. En neemt later wat af. Vanavond schijnt de zon nog even en blijft het droog. De wind is landinwaarts zwak tot matig. Aan zee iets krachtiger. Komende nacht blijft het droog, met minimaal 9 graden in het binnenland en rond de 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog, met middagtemperaturen tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuidoosten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Eén journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, anderhalf jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. De drie demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De drie worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden. De brandweer is zondagmiddag rond uur nog bezig met nablussen van een grote brand in Leeuwarden. De brand brak kort voor 4 uur 's nachts uit in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. Het pand is grotendeels ingestort. De politie doet onderzoek naar de oorzaak, maar er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Omliggende panden en dieren bij de naastgelegen dierenopvang bleven veilig. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de dodelijke aanval op 1 september op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt heeft de twee mannen geïdentificeerd die voor de poort een 51-jarige beveiliger doodschoten. Dat meldt de Telegraaf. De identificatie gebeurde onder meer op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. De twee mannen behoren tot de 32 arrestanten die nog vastzitten.

0: en worden verdacht van moord en of doodslag. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat de groep zich in de nacht voor de aanval moest verzamelen in een loods in België en daar de opdracht kreeg iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De opkomst bij de regionale verkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige stembusgang. Om 12 uur 's middags had 27,9% van de kiezers gestemd, ruim 4% meer dan in 2023. De Christen-Democraten van bondskanselier Merz strijden in Berlijn met Die Linke om het burgemeesterschap. In Mecklenburg-Voorpommeren dreigt mogelijk het slechtste resultaat voor de CDU bij deelstaatverkiezingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De populariteit van Merz leidt onder onvrede over de haperende economie. Ook kan hij de opkomst van de radicaal-rechtse AfD niet stuiten. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelden ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan twee ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld. De Chileense oud-president Michelle Bachelet heeft zich teruggetrokken uit de race om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. De 74-jarige Bachelet maakte dat bekend op Instagram. Ze wist na drie informele peilingen niet genoeg steun te verzamelen. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt nu de grootste kanshebber. Er blijven 7 kandidaten over voor de opvolging van Antonio Guterres. Die begint op 1 januari volgend jaar. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn geplande triomfboog in Washington ook wordt ingericht als militair complex. Het bouwwerk moet volgens Trump dienen als uitvalsbasis voor scherpschutters en drones. De president zegt dat hij dit heeft besloten op aandringen van de krijgsmacht. Trump noemt de triomfboog, die in de media de bijnaam Arc de Trump heeft gekregen, een prestigeproject. Hij belooft dat er nergens ter wereld een vergelijkbare faciliteit zal zijn. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt persbureau AFP. Het onderzoek houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de Be-In Media Group. Die dubbelrol speelde tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse Voetbalbond. De advocaat van Al-Khelaifi zegt dat zijn cliënt altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld. Luciano Valente van Feyenoord is teleurgesteld dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder hoopte op een selectie door bondscoach Xavi Hernandez. Valente maakte op 17 november 2025 zijn debuut in Oranje onder Ronald Koeman, maar ging niet mee naar het WK. Zondag scoorde hij uit een strafschop in de 5-0 overwinning op FC Utrecht. Nederland speelt donderdag in Amsterdam tegen Duitsland. Giovanni van Bronckhorst vindt dat Feyenoord zondag de beste wedstrijd van het seizoen speelde. De trainer zag zijn ploeg met 5-0 winnen van FC Utrecht. Het was de eerste thuiszege van de Rotterdammers dit seizoen in de Eredivisie. Feyenoord heeft nu 5 keer gewonnen en 2 keer gelijk gespeeld. De eerstvolgende wedstrijd is op 10 oktober thuis tegen AZ. PSV-spits Ricardo Pepi is vroeg uitgevallen in de wedstrijd tegen FC Twente. De Amerikaan ging in de 9e minuut op het veld zitten en werd vervangen door Sven Meinans. Het is niet duidelijk wat de international mankeert. Pepi miste vorig seizoen een groot deel van de wedstrijden door verschillende blessures. Trainer Peter Bos had hem tegen FC Twente weer een basisplaats gegeven. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De als 5e geplaatste darter versloeg zijn landgenoot Dirk van Duivenbode met 10-8. Van Veen kwam terug van een 8-6 achterstand en won de laatste 4 legs op rij. In de halve finale neemt hij het op tegen de Engelsman Ross Smith. Van Veen is de enige overgebleven Nederlander nadat titelverdediger Michael van Gerwen donderdag al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Motocoureur Pedro Acosta heeft vandaag zijn eerste zege in de MotoGP behaald. De 22-jarige Spanjaard van KTM won de Grote Prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. Hij bleef zijn landgenoot Jorge Martin en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Martin nam met zijn tweede plaats wat afstand van de Spaanse nummer 2 in de stand, Marc Márquez. Het verschil in de stand is nu 12 punten. De volgende race is op 4 oktober in het Japanse Motegi.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 19 graden. De wind uit het west tot noordwesten is matig. Aan de noordkust en op het IJsselmeer krachtig. En neemt in de loop van de middag wat af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het overal droog. Landinwaarts waait het zwak tot matig uit het westen. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen van 9 graden landinwaarts tot rond 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Het blijft droog, met middagtemperaturen tussen 17 en plaatselijk 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. 1 journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonje belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden. De drie demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren, konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De drie worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De brandweer is zondagmiddag rond uur nog bezig met nablussen van een grote brand in Leeuwarden. De brand brak kort voor 4 uur 's nachts uit in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. Het pand is grotendeels ingestort. De politie doet onderzoek naar de oorzaak, maar er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Omliggende panden en dieren bij de naastgelegen dierenopvang bleven veilig.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De opkomst bij de regionale verkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige stembusgang. Om 12 uur 's middags had 27,9% van de kiezers gestemd, ruim 4% meer dan in 2023. De Christendemocraten van bondskanselier Merz strijden in Berlijn met Die Linke om het burgemeesterschap. In Mecklenburg-Voorpommeren dreigt mogelijk het slechtste resultaat voor de CDU bij deelstaatverkiezingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De populariteit van Merz leidt onder onvrede over de haperende economie. Ook kan hij de opkomst van de radicaal-rechtse AfD niet stuiten. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelden ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan 2 ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld. De Chileense oud-president Michelle Bachelet heeft zich teruggetrokken uit de race om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. De 74-jarige Bachelet maakte dat bekend op Instagram. Ze wist na 3 informele peilingen niet genoeg steun te verzamelen. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt nu de grootste kanshebber. Er blijven 7 kandidaten over voor de opvolging van Antonio Guterres. Die begint op 1 januari volgend jaar. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn geplande triomfboog in Washington ook wordt ingericht als militair complex. Het bouwwerk moet volgens Trump dienen als uitvalsbasis voor scherpschutters en drones. De president zegt dat hij dit heeft besloten op aandringen van de krijgsmacht. Trump noemt de triomfboog, die in de media de bijnaam Arc de Trump heeft gekregen, een prestigeproject. Hij belooft dat er nergens ter wereld een vergelijkbare faciliteit zal zijn.
4: En nu het economisch nieuws.
0: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt persbureau AFP. Het onderzoek houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de Be-In Media Group. Die dubbelrol speelde tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse Voetbalbond. De advocaat van Al-Khelaifi zegt dat zijn cliënt altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld. Luciano Valente van Feyenoord is teleurgesteld dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder hoopte op een selectie door bondscoach Xavi Hernandez. Valente maakte op 17 november 2025 zijn debuut in Oranje onder Ronald Koeman, maar ging niet mee naar het WK. Zondag scoorde hij uit een strafschop in de 5-0 overwinning op FC Utrecht. Nederland speelt donderdag in Amsterdam tegen Duitsland. Giovanni van Bronckhorst vindt dat Feyenoord zondag de beste wedstrijd van het seizoen speelde. De trainer zag zijn ploeg met 5-0 winnen van FC Utrecht. Het was de eerste thuiszege van de Rotterdammers dit seizoen in de Eredivisie. Feyenoord heeft nu 5 keer gewonnen en 2 keer gelijk gespeeld. De eerstvolgende wedstrijd is op 10 oktober, thuis tegen AZ. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De als vijfde geplaatste darter versloeg zijn landgenoot Dirk van Duivenbode met 10-8. Van Veen kwam terug van een 8-6 achterstand en won de laatste 4 legs op rij. In de halve finale neemt hij het op tegen de Engelsman Ross Smith. Van Veen is de enige overgebleven Nederlander nadat titelverdediger Michael van Gerwe donderdag al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Motocoureur Pedro Acosta heeft vandaag zijn eerste zege in de MotoGP behaald. De 22-jarige Spanjaard van KTM won de Grote Prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. Hij bleef zijn landgenoot Jorge Martin en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Martin nam met zijn tweede plaats wat afstand van de Spaanse nummer 2 in de stand, Marc Márquez. Het verschil in de stand is nu 12 punten. De volgende race is op 4 oktober in het Japanse Motegi. AZ heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. De ploeg van trainer Leroy Echtold won met 1-0 van Telstar. Max Meerdink maakte in de 19e minuut het enige doelpunt. AZ staat na 7 wedstrijden op 19 punten. 2 punten meer dan Feyenoord en 3 meer dan PSV. PSV verloor eerder met 3-2 bij FC Twente.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 19 graden. De wind waait matig uit westelijke richting. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, maar neemt later af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Landinwaarts weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Komende nacht blijft het droog met minimaal 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgenochtend veel zon en droog weer. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth 10 hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. Drie journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Eén journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonje belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden. De drie demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De drie worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De brandweer is zondagmiddag rond uur nog bezig met nablussen van een grote brand in Leeuwarden. De brand brak kort voor 4 uur 's nachts uit in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. Het pand is grotendeels ingestort. De politie doet onderzoek naar de oorzaak, maar er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Omliggende panden en dieren bij de naastgelegen dierenopvang bleven veilig.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De opkomst bij de regionale verkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige stembusgang. Om 12 uur 's middags had 27,9% van de kiezers gestemd, ruim 4% meer dan in 2023. De Christen-Democraten van bondskanselier Merz strijden in Berlijn met Die Linke om het burgemeesterschap. In Mecklenburg-Voorpommeren dreigt mogelijk het slechtste resultaat voor de CDU bij deelstaatverkiezingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De populariteit van Merz leidt onder onvrede over de haperende economie. Ook kan hij de opkomst van de radicaal-rechtse AfD niet stuiten. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelden ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan 2 ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld. De Chileense oud-president Michelle Bachelet heeft zich teruggetrokken uit de race om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. De 74-jarige Bachelet maakte dat bekend op Instagram. Ze wist na 3 informele peilingen niet genoeg steun te verzamelen. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt nu de grootste kanshebber. Er blijven 7 kandidaten over voor de opvolging van Antonio Guterres. Die begint op 1 januari volgend jaar. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat zijn geplande triomfboog in Washington ook wordt ingericht als militair complex. Het bouwwerk moet volgens Trump dienen als uitvalsbasis voor scherpschutters en drones. De president zegt dat hij dit heeft besloten op aandringen van de krijgsmacht. Trump noemt de triomfboog, die in de media de bijnaam Arc de Trump heeft gekregen, een prestigeproject. Hij belooft dat er nergens ter wereld een vergelijkbare faciliteit zal zijn.
4: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag. Door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi wegens belangenverstrengeling. Dat meldt persbureau AFP. Het onderzoek houdt verband met zijn dubbelrol als voorzitter van de Parijse voetbalclub en de Be-In Media Group. Die dubbelrol speelde tijdens besprekingen over uitzendrechten van de Franse Voetbalbond. De advocaat van Al-Khelaifi zegt dat zijn cliënt altijd onafhankelijk, onpartijdig en objectief heeft gehandeld. Luciano Valente van Feyenoord is teleurgesteld dat hij niet is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder hoopte op een selectie door bondscoach Xavi Hernandez. Valente maakte op 17 november 2025 zijn debuut in Oranje onder Ronald Koeman, maar ging niet mee naar het WK. Zondag scoorde hij uit een strafschop in de 5-0 overwinning op FC Utrecht. Nederland speelt donderdag in Amsterdam tegen Duitsland. Giovanni van Bronckhorst vindt dat Feyenoord zondag de beste wedstrijd van het seizoen speelde. De trainer zag zijn ploeg met 5-0 winnen van FC Utrecht. Het was de eerste thuiszege van de Rotterdammers dit seizoen in de Eredivisie. Feyenoord heeft nu 5 keer gewonnen en 2 keer gelijk gespeeld. De eerstvolgende wedstrijd is op 10 oktober thuis tegen AZ. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De als 5e geplaatste darter versloeg zijn landgenoot Dirk van Duivenbode met 10-8. Van Veen kwam terug van een 8-6 achterstand en won de laatste 4 legs op rij. In de halve finale neemt hij het op tegen de Engelsman Ross Smith. Van Veen is de enige overgebleven Nederlander nadat titelverdediger Michael van Gerwen donderdag al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Motocoureur Pedro Acosta heeft vandaag zijn eerste zege in de MotoGP behaald. De 22-jarige Spanjaard van KTM won de Grote Prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. Hij bleef zijn landgenoot Jorge Martin en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Martin nam met zijn tweede plaats wat afstand van de Spaanse nummer 2 in de stand, Marc Marquez. Het verschil in de stand is nu 12 punten. De volgende race is op 4 oktober in het Japanse Motegi. AZ heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV door met 1-0 te winnen van Telstar. Max Meerdink scoorde in de 19e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. AZ komt na 7 wedstrijden op 19 punten en heeft 2 punten meer dan Feyenoord en 3 meer dan PSV. De wedstrijd lag even stil voor een eerbetoon aan Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman en de moeder van Telstar-keeper Ronald Koeman junior, die afgelopen week overleed. In de slotfase redde Koeman nog knap op een inzet van invaller Wesley Patati.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 19 graden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Aan de noordkust en op het IJsselmeer krachtig. In de loop van de middag neemt de wind wat af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Landinwaarts waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het wordt dan 17 tot plaatselijk 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. 1 journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna 1/3 tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden. De 3 demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De 3 worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De brandweer is zondagmiddag rond 1 uur nog bezig met nablussen van een grote brand in Leeuwarden. De brand brak kort voor 4 uur 's nachts uit in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. Het pand is grotendeels ingestort. De politie doet onderzoek naar de oorzaak, maar er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Omliggende panden en dieren bij de naastgelegen dierenopvang bleven veilig.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is. De opkomst bij de regionale verkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige stembusgang. Om 12 uur 's middags had 27,9% van de kiezers gestemd. Ruim 4% meer dan in 2023. De Christen-Democraten van bondskanselier Merz strijden in Berlijn met Die Linke om het burgemeesterschap. In Mecklenburg-Voorpommeren dreigt mogelijk het slechtste resultaat voor de CDU bij deelstaatverkiezingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De populariteit van Merz leidt onder onvrede over de haperende economie. Ook kan hij de opkomst van de radicaal-rechtse AfD niet stuiten. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelde ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan 2 ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld. De Chileense oud-president Michelle Bachelet heeft zich teruggetrokken uit de race om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. De 74-jarige Bachelet maakte dat bekend op Instagram. Ze wist na 3 informele peilingen niet genoeg steun te verzamelen. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt nu de grootste kanshebber. Er blijven 7 kandidaten over voor de opvolging van Antonio Guterres. Die begint op 1 januari volgend jaar. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodriguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag. Door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een drone-aanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 9%

0: kantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De als vijfde geplaatste darter versloeg zijn landgenoot Dirk van Duivenbode met 10-8. Van Veen kwam terug van een 8-6 achterstand en won de laatste vier legs op rij. In de halve finale neemt hij het op tegen de Engelsman Ross Smith. Van Veen is de enige overgebleven Nederlander nadat titelverdediger Michael van Gerwen donderdag al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Motocoureur Pedro Acosta heeft vandaag zijn eerste zege in de MotoGP behaald. De 22-jarige Spanjaard van KTM won de grote prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. Hij bleef zijn landgenoot Jorge Martin en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Martin nam met zijn tweede plaats wat afstand van de Spaanse nummer 2 in de stand, Marc Marquez. Het verschil in de stand is nu 12 punten. De volgende race is op 4 oktober in het Japanse Motegi. PSV heeft de eerste nederlaag van het seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 bij FC Twente en zakken naar de derde plaats. Younes Taha bracht FC Twente in de 14e minuut op voorsprong, waarna Guus Til twee keer scoorde voor PSV. In de tweede helft draaide FC Twente het weer om door doelpunten van Wout Weghorst en Daouda Weidman. Spits Ricardo Pepi viel al vroeg geblesseerd uit. Brian Brobbey scoorde drie keer voor Sunderland in de uitwedstrijd tegen Manchester City, maar het was niet genoeg voor een goed resultaat. Manchester City won met 5-3. Brobbey maakte de 1 en na een paas van Enzo Lefebvre tikte de 2-2 binnen en zorgde later ook voor de 4-3. Erling Haaland maakte in de 82e minuut de 5-3. Mathieu van der Poel heeft de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner won de slotrit na een vlucht van 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel direct vanaf de start alleen op weg en werd niet meer achterhaald. Met zijn optreden in Luxemburg laat hij zien in vorm te zijn voor de WK wielrennen in Canada, die volgende week in Montreal worden verreden. Liverpool heeft een kleine overwinning geboekt op Bournemouth. Het elftal van trainer Arne Slot won met 0-1. Alexander Isak maakte na een klein uur spelen het doelpunt, na een goede voorzet van Cody Gakpo vanaf de rechterflank. Naast Gakpo had ook aanvoerder Virgil van Dijk een basisplaats. Ryan Gravenberg viel in de slotfase in.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt rond de 19 graden. De wind waait matig tot krachtig uit het westen tot noordwesten. Aan de Wadden eerst nog hard. In de loop van de middag neemt de wind overal wat af. Vanavond is het droog met eerst nog zon. Landinwaarts staat er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig. Later neemt de bewolking toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. al het nieuws in 20 minuten.

0: Buiten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. 1 journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna 1/3 tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden. De 3 demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De 3 worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De brandweer is zondagmiddag rond 1 uur nog bezig met nablussen van een grote brand in Leeuwarden. De brand brak kort voor 4 uur 's nachts uit in bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje. Het pand is grotendeels ingestort. De politie doet onderzoek naar de oorzaak, maar er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Omliggende panden en dieren bij de naastgelegen dierenopvang bleven veilig.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is. De opkomst bij de regionale verkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige stembusgang. Om 12 uur 's middags had 27,9% van de kiezers gestemd, ruim 4% meer dan in 2023. De Christendemocraten van bondskanselier Merz strijden in Berlijn met Die Linke om het burgemeesterschap. In Mecklenburg-Voorpommeren dreigt mogelijk het slechtste resultaat voor de CDU bij deelstaatverkiezingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De populariteit van Merz leidt onder onvrede over de haperende economie. Ook kan hij de opkomst van de radicaal-rechtse AfD niet stuiten. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelde ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan 2 ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld. De Chileense oud-president Michelle Bachelet heeft zich teruggetrokken uit de race om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. De 74-jarige Bachelet maakte dat bekend op Instagram. Ze wist na 3 informele peilingen niet genoeg steun te verzamelen. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt nu de grootste kanshebber. Er blijven 7 kandidaten over voor de opvolging van Antonio Guterres. Die begint op 1 januari volgend jaar. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag. Door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gian van Veen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De als vijfde geplaatste darter versloeg zijn landgenoot Dirk van Duivenbode met 10-8. Van Veen kwam terug van een 8-6 achterstand en won de laatste vier legs op rij. In de halve finale neemt hij het op tegen de Engelsman Ross Smith. Van Veen is de enige overgebleven Nederlander nadat titelverdediger Michael van Gerwe donderdag al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Motocoureur Pedro Acosta heeft vandaag zijn eerste zege in de MotoGP behaald. De 22-jarige Spanjaard van KTM won de Grote Prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. Hij bleef zijn landgenoot Jorge Martin en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Martin nam met zijn tweede plaats wat afstand van de Spaanse nummer 2 in de stand, Marc Marquez. Het verschil in de stand is nu 12 punten. De volgende race is op 4 oktober in het Japanse Motegi. PSV heeft de eerste nederlaag van het seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 bij FC Twente en zakken naar de derde plaats. Younes Taha bracht FC Twente in de 14e minuut op voorsprong, waarna Guus Til twee keer scoorde voor PSV. In de tweede helft draaide FC Twente het weer om door doelpunten van Wout Weghorst en Daouda Weidman. Spits Ricardo Pepi viel al vroeg geblesseerd uit. Mathieu van der Poel heeft de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner won de slotrit na een vlucht van 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel direct vanaf de start alleen op weg en werd niet meer achterhaald. Met zijn optreden in Luxemburg laat hij zien in vorm te zijn voor de WK wielrennen in Canada, die volgende week in Montreal worden verreden. Brian Brobbey heeft drie keer gescoord voor Sunderland in de uitwedstrijd tegen koploper Manchester City. Genoeg voor een goed resultaat was het niet, want Manchester City won met 5-3. De mooiste treffer van Brobbey was de eerste, in de 12e minuut. Hij nam de bal in de loop aan en schoot raak, 1-1. Manchester City blijft na 5 speelronden als enige club zonder puntenverlies in de Premier League. Sunderland staat 14e met 4 punten. Liverpool heeft een kleine overwinning geboekt op Bournemouth, 0-1. Alexander Isak maakte na een klein uur het doelpunt op aangeven van Cody Gakpo. Naast Gakpo had ook aanvoerder Virgil van Dijk een basisplaats. Ryan Gravenberg viel in de slotfase in. Justin Kluivert zat op de tribune omdat hij niet fit was. Quinten Timber speelde met Crystal Palace gelijk bij Leeds United, 0-0.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 19 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig en op de Wadden eerst mogelijk hard. Later neemt de wind overal wat af. Vanavond nog wat zon en overal droog. Landinwaarts weinig wind, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, later meer bewolking. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen 17 en 21 graden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vita Kruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. Drie journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Eén journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. De drie demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De drie worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is. De opkomst bij de regionale verkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige stembusgang. Om 12 uur 's middags had 27,9% van de kiezers gestemd, ruim 4% meer dan in 2023. De Christen-Democraten van bondskanselier Merz strijden in Berlijn met Die Linke om het burgemeesterschap. In Mecklenburg-Voorpommeren dreigt mogelijk het slechtste resultaat voor de CDU bij deelstaatverkiezingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De populariteit van Merz leidt onder onvrede over de haperende economie. Ook kan hij de opkomst van de radicaal-rechtse AfD niet stuiten. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelden ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan 2 ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld. De Chileense oud-president Michelle Bachelet heeft zich teruggetrokken uit de race om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. De 74-jarige Bachelet maakte dat bekend op Instagram. Ze wist na 3 informele peilingen niet genoeg steun te verzamelen. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt nu de grootste kanshebber. Er blijven 7 kandidaten over voor de opvolging van Antonio Guterres. Die begint op 1 januari volgend jaar. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Motocoureur Pedro Acosta heeft vandaag zijn eerste zege in de MotoGP behaald. De 22-jarige Spanjaard van KTM won de Grote Prijs van Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg. Hij bleef zijn landgenoot Jorge Martin en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Martin nam met zijn tweede plaats wat afstand van de Spaanse nummer 2 in de stand, Marc Marquez. Het verschil in de stand is nu 12 punten. De volgende race is op 4 oktober in het Japanse Motegi. PSV heeft de eerste nederlaag van het seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 bij FC Twente en zakken naar de derde plaats. Younes Taha bracht FC Twente in de 14e minuut op voorsprong, waarna Guus Til twee keer scoorde voor PSV. In de tweede helft draaide FC Twente het weer om door doelpunten van Wout Weghorst en Daouda Weidman. Spits Ricardo Pepi viel al vroeg geblesseerd uit. Brian Brobbey heeft 3 keer gescoord voor Sunderland in de uitwedstrijd tegen koploper Manchester City. Genoeg voor een goed resultaat was het niet, want Manchester City won met 5-3. De mooiste treffer van Brobbey was de eerste, in de 12e minuut. Hij nam de bal in de loop aan en schoot raak. 1-1. Manchester City blijft na 5 speelronden als enige club zonder puntenverlies in de Premier League. Sunderland staat 14e met 4 punten. Liverpool heeft een kleine overwinning geboekt op Bournemouth, 0-1. Alexander Isak maakte na een klein uur het doelpunt, op aangeven van Cody Gakpo. Naast Gakpo had ook aanvoerder Virgil van Dijk een basisplaats. Ryan Gravenberg viel in de slotfase in. Justin Kluivert zat op de tribune omdat hij niet fit was. Quinton Timber speelde met Crystal Palace gelijk bij Leeds United, 0-0. Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse wielrenner ging vrijwel direct vanaf de start alleen op weg en werd niet meer achterhaald. Van der Poel was eerder ook de beste in de openingsetappe. Met zijn optreden in Luxemburg laat hij zien in vorm te zijn voor het WK wielrennen in Canada. Volgende week wordt in Montreal de wegwedstrijd verreden. Wielrensters Demi Vollering en Lieke Nooijen zijn niet in de buurt gekomen van een medaille op het WK tijdrijden in Montreal. De Zwitserse Marlen Reusser prolongeerde haar titel overtuigend. Vollering werd 8e en Nooijen 12e. De Britse Zoë Bekstedt veroverde het zilver, de Duitse Franziska Koch het brons. Vollering gold als kandidaten voor het podium na haar eerdere WK brons en zilver.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 19 graden. De wind waait matig uit westelijke richting. Aan de noordkust en op het IJsselmeer krachtig. En neemt in de loop van de middag wat af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Landinwaarts waait het zwak tot matig. Aan zee iets krachtiger uit noordwestelijke richting. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig. Later neemt de bewolking toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. 1 journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonje belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. De 3 demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De 3 worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna 1/3 tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is. De opkomst bij de regionale verkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige stembusgang. Om 12 uur 's middags had 27,9% van de kiezers gestemd, ruim 4% meer dan in 2023. De Christendemocraten van bondskanselier Merz strijden in Berlijn met Die Linke om het burgemeesterschap. In Mecklenburg-Voorpommeren dreigt mogelijk het slechtste resultaat voor de CDU bij deelstaatverkiezingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De populariteit van Merz leidt onder onvrede over de haperende economie. Ook kan hij de opkomst van de radicaal-rechtse AfD niet stuiten. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelden ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan 2 ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld. De Chileense oud-president Michelle Bachelet heeft zich teruggetrokken uit de race om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden. De 74-jarige Bachelet maakte dat bekend op Instagram. Ze wist na 3 informele peilingen niet genoeg steun te verzamelen. De Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebecca Greenspan lijkt nu de grootste kanshebber. Er blijven 7 kandidaten over voor de opvolging van Antonio Guterres. Die begint op 1 januari volgend jaar. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag. Door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV door met 1-0 te winnen van Telstar. Max Meerdink scoorde in de 19e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. AZ komt na 7 wedstrijden op 19 punten en heeft 2 punten meer dan Feyenoord en 3 meer dan PSV. De wedstrijd lag even stil voor een eerbetoon aan Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman en de moeder van Telstar-keeper Ronald Koeman junior, die afgelopen week overleed. In de slotfase redde Koeman nog knap op een inzet van invaller Wesley Patati. Liverpool heeft een kleine overwinning geboekt op Bournemouth, 0-1. Alexander Isak maakte na een klein uur het doelpunt op aangeven van Cody Gakpo. Naast Gakpo had ook aanvoerder Virgil van Dijk een basisplaats. Ryan Gravenberg viel in de slotfase in. Justin Kluivert zat op de tribune omdat hij niet fit was. Quinten Timber speelde met Crystal Palace gelijk bij Leeds United, 0-0. Brian Brobbey heeft 3 keer gescoord voor Sunderland in de uitwedstrijd tegen koploper Manchester City. Genoeg voor een goed resultaat was het niet, want Manchester City won met 5-3. De mooiste treffer van Brobbey was de eerste, in de 12e minuut. Hij nam de bal in de loop aan en schoot raak, 1-1. Manchester City blijft na 5 speelronden als enige club zonder puntenverlies in de Premier League. Sunderland staat 14e met 4 punten. Mark Vlekken heeft met Bayer Leverkusen gewonnen van RB Leipzig in de Bundesliga. De Nederlandse doelman hield zijn doel schoon, terwijl Patrick Schick en Miguel Gutierrez scoorden voor de 2-0 eindstand. Door de overwinning klimt Leverkusen naar de 5e plaats met 7 punten uit 4 wedstrijden. Vlekken sluit maandag aan bij het Nederlands elftal in Zeist voor 4 Nations League wedstrijden. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse wielrenner ging vrijwel direct naar de start alleen op weg in de etappe van 175 kilometer en werd niet meer ingehaald. Van der Poel won eerder ook al de openingsetappe en laat met zijn vorm zien klaar te zijn voor het WK wielrennen in Canada volgende week. De eindzege in de Ronde van Luxemburg ging naar de Italiaan Davide Picanzoli van Visma Leasebike. Demi Vollering en Lieke Nooyen zijn niet in de buurt gekomen van een medaille op het WK tijdrijden in Montreal. De Zwitserse Marlen Reuser prolongeerde haar titel overtuigend. Vollering werd 8e en Nooyen 12e. Vollering moest bijna 2 minuten toegeven op Reuser en werd tijdens de race zelfs ingehaald door de Zwitserse. De Britse Zoe Beckstedt pakte zilver op 40 seconden van Reuser. De Duitse Franziska Koch werd 3e.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 19 graden. De wind uit het westen tot noordwesten is matig. Aan de noordkust en op het IJsselmeer krachtig. Op de Wadden waait het eerst mogelijk hard, maar in de loop van de middag neemt de wind overal wat af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Landinwaarts weinig wind, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig, later in de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 17 tot 21 graden.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadoris-prijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en Healing Touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. Drie journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Eén journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. De drie demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De drie worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is.
5: De opkomst bij de regionale verkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige stembusgang. Om 12 uur 's middags had 27,9% van de kiezers gestemd, ruim 4% meer dan in 2023. De Christendemocraten van bondskanselier Merz strijden in Berlijn met Die Linke om het burgemeesterschap. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt

0: ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelde ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan twee ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld.
1: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.

0: intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV door met 1-0 te winnen van Telstar. Max Meerdink scoorde in de 19e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. AZ komt na 7 wedstrijden op 19 punten en heeft 2 punten meer dan Feyenoord en 3 meer dan PSV. De wedstrijd lag even stil voor een eerbetoon aan Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman en de moeder van Telstar-keeper Ronald Koeman junior, die afgelopen week overleed. In de slotfase redde Koeman nog knap op een inzet van invaller Wesley Patati. Liverpool heeft een kleine overwinning geboekt op Bournemouth, 0-1. Alexander Isak maakte na een klein uur het doelpunt op aangeven van Cody Gakpo. Naast Gakpo had ook aanvoerder Virgil van Dijk een basisplaats. Ryan Gravenberg viel in de slotfase in. Justin Kluivert zat op de tribune omdat hij niet fit was. Quinton Timber speelde met Crystal Palace gelijk bij Leeds United, 0-0. Brian Brobbey heeft 3 keer gescoord voor Sunderland in de uitwedstrijd tegen koploper Manchester City. Genoeg voor een goed resultaat was het niet, want Manchester City won met 5-3. De mooiste treffer van Brobbey was de eerste, in de 12e minuut. Hij nam de bal in de loop aan en schoot raak, 1-1. Manchester City blijft na 5 speelronden als enige club zonder puntenverlies in de Premier League. Sunderland staat 14e met 4 punten. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse wielrenner ging vrijwel direct naar de start alleen op weg in de etappe van 175 kilometer en werd niet meer ingehaald. Van der Poel won eerder ook al de openingsetappe en laat met zijn vorm zien klaar te zijn voor het WK wielrennen in Canada volgende week. De eindzege in de Ronde van Luxemburg ging naar de Italiaan Davide Picanzoli van Visma Leasebike. Mark Vlekken heeft met Bayer Leverkusen gewonnen van RB Leipzig in de Bundesliga. De Nederlandse doelman hield zijn doel schoon, terwijl Patrick Schick en Miguel Gutierrez scoorden voor de 2-0 eindstand. Door de overwinning klimt Leverkusen naar de 5e plaats met 7 punten uit 4 wedstrijden. Vlekken sluit maandag aan bij het Nederlands elftal in Zeist voor 4 Nations League wedstrijden. Demi Vollering en Lieke Nooyen zijn niet in de buurt gekomen van een medaille op het WK tijdrijden in Montreal. De Zwitserse Marlen Reuser prolongeerde haar titel overtuigend. Vollering werd 8e en Nooyen 12e. Vollering moest bijna 2 minuten toegeven op Reuser en werd tijdens de race zelfs ingehaald door de Zwitserse. De Britse Zoe Bekstedt pakte zilver op 40 seconden van Reuser. De Duitse Franziska Koch werd 3e.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. In het noordoosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt ongeveer 19 graden. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Aan de noordkust en op het IJsselmeer krachtig. In de loop van de middag neemt de wind wat af. Vanavond schijnt de zon eerst nog en blijft het droog. Landinwaarts zwakke tot matige wind uit het westen. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Komende nacht droog weer, met minimaal 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Morgen veel zon, droog, met middagtemperaturen tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vita Kruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. Drie journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Eén journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. De drie demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De drie worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De SPD kwam op 35,5% uit. In Berlijn steeg AfD van 9,1 naar 16%. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leed een nederlaag. In Berlijn haalde de partij maar net de kiesdrempel van 5%. De druk op Merz is hoog door onvrede over de economie en de hoge prijzen. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelde ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan 2 ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld.
4: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Liverpool heeft een kleine overwinning geboekt op Bournemouth, 0-1. Alexander Isak maakte na een klein uur het doelpunt op aangeven van Cody Gakpo. Naast Gakpo had ook aanvoerder Virgil van Dijk een basisplaats. Ryan Gravenberg viel in de slotfase in. Justin Kluivert zat op de tribune omdat hij niet fit was. Quinten Timber speelde met Crystal Palace gelijk bij Leeds United, 0-0. Brian Brobby heeft 3 keer gescoord voor Sunderland in de uitwedstrijd tegen koploper Manchester City. Genoeg voor een goed resultaat was het niet, want Manchester City won met 5-3. De mooiste treffer van Brobby was de eerste, in de 12e minuut. Hij nam de bal in de loop aan en schoot raak, 1-1. Manchester City blijft na 5 speelronden als enige club zonder puntenverlies in de Premier League. Sunderland staat 14e met 4 punten. Demi Vollering en Lieke Nooye zijn niet in de buurt gekomen van een medaille op het WK tijdrijden in Montreal. De Zwitserse Marlen Reuser prolongeerde haar titel overtuigend. Vollering werd 8e en Nooye 12e. Vollering moest bijna 2 minuten toegeven op Reuser en werd tijdens de race zelfs ingehaald door de Zwitserse. De Britse Zoe Beckstedt pakte zilver op 40 seconden van Reuser. De Duitse Franziska Koch werd 3e. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse wielrenner ging vrijwel direct naar de start alleen op weg in de etappe van 175 kilometer en werd niet meer ingehaald. Van der Poel won eerder ook al de openingsetappe en laat met zijn vorm zien klaar te zijn voor het WK wielrennen in Canada volgende week. De eindzege in de Ronde van Luxemburg ging naar de Italiaan Davide Picanzoli van Visma Leasebike. Mark Vlekken heeft met Bayer Leverkusen gewonnen van RB Leipzig in de Bundesliga. De Nederlandse doelman hield zijn doel schoon, terwijl Patrick Schick en Miguel Gutierrez scoorden voor de 2-0 eindstand. Door de overwinning klimt Leverkusen naar de vijfde plaats met 7 punten uit 4 wedstrijden. Vlekken sluit maandag aan bij het Nederlands elftal in Zeist voor 4 Nations League-wedstrijden. Atletico Madrid heeft zondag de stadsderby tegen Real Madrid gewonnen met 2-1. Het elftal van trainer Diego Simeone ging daardoor Real Madrid voorbij op de ranglijst. Atletico staat nu met 16 punten op de tweede plaats achter FC Barcelona. Alex Grimaldo opende de score vanaf de strafschop nadat Dejan Huijsen rood kreeg voor het neertrekken van een tegenstander. Jonathan David maakte de 2-0. Antonio Rudiger scoorde nog de aansluitingstreffer voor Real Madrid.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon eerst nog. In het noorden en oosten is er kans op een lichte bui. Elders blijft het droog. Aan de kust waait het vrij krachtig tot krachtig uit noordwestelijke richting. Landinwaarts is de wind zwak tot matig. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen rond 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust blijft het matig tot vrij krachtig waaien. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. 1 journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonje belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth 10 hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. De 3 demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De 3 worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De SPD kwam op 35,5% uit. In Berlijn steeg AfD van 9,1 naar 16%. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leed een nederlaag. In Berlijn haalde de partij maar net de kiesdrempel van 5%. De druk op Merz is hoog door onvrede over de economie en de hoge prijzen. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelden ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan 2 ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Liverpool heeft een kleine overwinning geboekt op Bournemouth, 0-1. Alexander Isak maakte na een klein uur het doelpunt op aangeven van Cody Gakpo. Naast Gakpo had ook aanvoerder Virgil van Dijk een basisplaats. Ryan Gravenberg viel in de slotfase in. Justin Kluivert zat op de tribune omdat hij niet fit was. Quinton Timber speelde met Crystal Palace gelijk bij Leeds United, 0-0. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse wielrenner ging vrijwel direct na de start alleen op weg in de etappe van 175 kilometer en werd niet meer ingehaald. Van der Poel won eerder ook al de openingsetappe en laat met zijn vorm zien klaar te zijn voor het WK wielrennen in Canada volgende week. De eindzege in de Ronde van Luxemburg ging naar de Italiaan Davide Picanzoli van Visma Leasebike. Mark Vlekken heeft met Bayer Leverkusen gewonnen van RB Leipzig in de Bundesliga. De Nederlandse doelman hield zijn doel schoon, terwijl Patrick Schick en Miguel Gutierrez scoorden voor de 2-0 eindstand. Door de overwinning klimt Leverkusen naar de vijfde plaats met 7 punten uit 4 wedstrijden. Vlekken sluit maandag aan bij het Nederlands elftal in Zeist voor 4 Nations League wedstrijden. Atletico Madrid heeft zondag de stadsderby tegen Real Madrid gewonnen met 2-1. Het elftal van trainer Diego Simeone ging daardoor Real Madrid voorbij op de ranglijst. Atletico staat nu met 16 punten op de tweede plaats achter FC Barcelona. Alex Grimaldo opende de score vanaf de strafschop nadat Dejan Huizen rood kreeg voor het neertrekken van een tegenstander. Jonathan David maakte de 2-0. Antonio Rüdiger scoorde nog de aansluitingstreffer voor Real Madrid. NEC en Go Ahead Eagles hebben in Nijmegen gelijk gespeeld, 1-1. Per Schuurs kopte NEC al in de tweede minuut op voorsprong uit een hoekschop van Charon Cherry. Go Ahead kwam snel langs zij nadat NEC-doelman Nicolas Polster niet goed uitverdedigde en Stefan Sigurdarsson de bal in het lege doel schoof. Beide ploegen kregen tegen het einde nog kansen op de winnende treffer, maar die viel niet. Go Ahead staat nu 9e met 10 punten, NEC 11e met 8 punten. Wielrenster Demi Vollering heeft op het WK tijdrijden in Montreal een teleurstellende 8e plek behaald. De tweevoudig winnares van de Tour de France had lange tijd het gevoel dat ze goed op weg was, totdat titelverdedigster Marlen Reusser haar in de laatste kilometers inhaalde. Vollering zegt dat ze toen wist dat haar kansen op een medaille weg waren. Ze houdt wel een beter gevoel over aan deze tijdrit dan vorig jaar in Rwanda, toen ze brons won, maar het gevoel had dat het niet goed ging.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog even. En in het noorden en oosten kan er nog een enkele lichte bui vallen. Elders blijft het droog. Landinwaarts waait het zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer stevig uit het noordwesten. Windkracht 5 tot 6. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen rond 9 graden landinwaarts en zo'n 15 graden aan de kust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen veel zon in de ochtend, droog weer. In de middag eerst nog zonnig, later meer bewolking. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadoris-prijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vita Kruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag.
5: Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Eén journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. De drie demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De drie worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De SPD haalde 35,5%. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz haalde daar 5,5% van de stemmen. Dat is maar net boven de kiesdrempel van 5%. Het lijkt het slechtste verkiezingsresultaat ooit voor de CDU. In Duitsland is veel onvrede over de economie en de hoge prijzen. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelde ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan 2 ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
0: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse wielrenner ging vrijwel direct naar de start alleen op weg in de etappe van 175 kilometer en werd niet meer ingehaald. Van der Poel won eerder ook al de openingsetappe en laat met zijn vorm zien klaar te zijn voor het WK wielrennen in Canada volgende week. De eindzege in de Ronde van Luxemburg ging naar de Italiaan Davide Picanzoli van Visma Leasebike. Mark Vlekken heeft met Bayer Leverkusen gewonnen van RB Leipzig in de Bundesliga. De Nederlandse doelman hield zijn doel schoon, terwijl Patrick Schick en Miguel Gutierrez scoorden voor de 2-0 eindstand. Door de overwinning klimt Leverkusen naar de vijfde plaats met 7 punten uit 4 wedstrijden. Vlekken sluit maandag aan bij het Nederlands elftal in Zeist voor 4 Nations League wedstrijden. Atletico Madrid heeft zondag de stadsderby tegen Real Madrid gewonnen met 2-1. Het elftal van trainer Diego Simeone ging daardoor Real Madrid voorbij op de ranglijst. Atletico staat nu met 16 punten op de tweede plaats achter FC Barcelona. Alex Grimaldo opende de score vanaf de strafschop nadat Dejan Huizen rood kreeg voor het neertrekken van een tegenstander. Jonathan David maakte de 2-0. Antonio Rudiger scoorde nog de aansluitingstreffer voor Real Madrid. NEC en Go Ahead Eagles hebben in Nijmegen gelijk gespeeld, 1-1. Per Schuurs kopte NEC al in de tweede minuut op voorsprong uit een hoekschop van Charon Cherry. Go Ahead kwam snel langs zij nadat NEC-doelman Nicolas Polster niet goed uitverdedigde en Stefan Sigurdarsson de bal in het lege doel schoof. Beide ploegen kregen tegen het einde nog kansen op de winnende treffer, maar die viel niet. Go Ahead staat nu 9e met 10 punten, NEC 11e met 8 punten. NAC Breda heeft onder de nieuwe trainer Rick Kruis de eerste overwinning geboekt. De Brabanders wonnen in de eerste divisie met 2-1 bij de Graafschap. Aanvaller Charles Andreas Briem scoorde 2 keer voor NAC. De Graafschap speelde het laatste half uur met 10 man na een rode kaart voor Thomas Kok. De Graafschap staat nu laatste in de eerste divisie met 4 punten. NAC Breda is 11e met 10 punten. Wielrenster Demi Vollering is teleurgesteld over haar 8e plek op het WK tijdrijden in Montreal. De tweevoudig winnares van de Tour de France had lange tijd het gevoel dat ze goed op weg was, totdat titelverdedigster Marlen Reusser haar in de laatste kilometers inhaalde. Vollering houdt wel een beter gevoel over aan deze tijdrit dan vorig jaar in Rwanda, toen ze brons won. De wegwedstrijd van komende zaterdag is haar hoofddoel bij de WK. Vollering denkt dat de tijdrit weinig zegt over haar kansen in de wegwedstrijd.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog even. In het noorden en oosten is er kans op een enkele lichte bui. Elders blijft het droog. De wind is landinwaarts zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen rond 9 graden landinwaarts en zo'n 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe bij temperaturen tussen 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio.
6: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadoris-prijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen.

0: Onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. Drie journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Eén journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft, heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. De drie demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De drie worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De SPD haalde 35,5%. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz haalde daar 5,5% van de stemmen. Dat is maar net boven de kiesdrempel van 5%. Het lijkt het slechtste verkiezingsresultaat ooit voor de CDU. In Duitsland is veel onvrede over de economie en de hoge prijzen. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan

0: 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelde ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. Iran heeft een Frans taalcentrum in Teheran gesloten dat verbonden is aan de Franse ambassade. De autoriteiten beschuldigen het centrum van activiteiten die in strijd zijn met de Iraanse cultuur en de nationale veiligheid. Volgens de autoriteiten was het centrum jarenlang actief zonder vergunning en zou het hebben gebouwd aan netwerken en het vertrek van hoogopgeleide Iraniërs uit het land hebben gefaciliteerd. Frankrijk zette vorige maand Iraanse diplomaten het land uit. Het land beschuldigt de veiligheidsdiensten ervan 2 ambassademedewerkers slecht te hebben behandeld. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse wielrenner ging vrijwel direct naar de start alleen op weg in de etappe van 175 kilometer en werd niet meer ingehaald. Van der Poel won eerder ook al de openingsetappe en laat met zijn vorm zien klaar te zijn voor het WK wielrennen in Canada volgende week. De eindzege in de Ronde van Luxemburg ging naar de Italiaan Davide Picanzoli van Visma Leasebike. Mark Vlekken heeft met Bayer Leverkusen gewonnen van RB Leipzig in de Bundesliga. De Nederlandse doelman hield zijn doel schoon, terwijl Patrick Schick en Miguel Gutierrez scoorden voor de 2-0 eindstand. Door de overwinning klimt Leverkusen naar de vijfde plaats met 7 punten uit 4 wedstrijden. Vlekken sluit maandag aan bij het Nederlands elftal in Zeist voor 4 Nations League wedstrijden. Atletico Madrid heeft zondag de stadsderby tegen Real Madrid gewonnen met 2-1. Het elftal van trainer Diego Simeone ging daardoor Real Madrid voorbij op de ranglijst. Atletico staat nu met 16 punten op de tweede plaats achter FC Barcelona. Alex Grimaldo opende de score vanaf de strafschop nadat Dean Huizen rood kreeg voor het neertrekken van een tegenstander. Jonathan David maakte de 2-0. Antonio Rudiger scoorde nog de aansluitingstreffer voor Real Madrid. NEC en Go Ahead Eagles hebben in Nijmegen gelijk gespeeld, 1-1. Per Schuurs kopte NEC al in de tweede minuut op voorsprong uit een hoekschop van Charon Cherry. Go Ahead kwam snel langzij nadat NEC-doelman Nicolas Polster niet goed uitverdedigde en Stefan Sigurdarsson de bal in het lege doel schoof. Beide ploegen kregen tegen het einde nog kansen op de winnende treffer, maar die viel niet. Go Ahead staat nu 9e met 10 punten, NEC 11e met 8 punten. NAC Breda heeft onder de nieuwe trainer Rick Kruis de eerste overwinning geboekt. De Brabanders wonnen in de eerste divisie met 2-1 bij de Graafschap. Aanvaller Charles Andreas Briem scoorde 2 keer voor NAC. De Graafschap speelde het laatste half uur met 10 man na een rode kaart voor Thomas Kok. De Graafschap staat nu laatste in de eerste divisie met 4 punten. NAC Breda is 11e met 10 punten. Wielrenster Demi Vollering is teleurgesteld over haar 8e plek op het WK tijdrijden in Montreal. De tweevoudig winnares van de Tour de France had lange tijd het gevoel dat ze goed op weg was, totdat titelverdedigster Marlen Reusser haar in de laatste kilometers inhaalde. Vollering houdt wel een beter gevoel over aan deze tijdrit dan vorig jaar in Rwanda, toen ze brons won. De wegwedstrijd van komende zaterdag is haar hoofddoel bij de WK. Vollering denkt dat de tijdrit weinig zegt over haar kansen in de wegwedstrijd.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon nog even. In het noorden en oosten is er kans op een enkele lichte bui. Elders blijft het droog. De wind is landinwaarts zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen rond 9 graden landinwaarts en zo'n 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe bij temperaturen tussen 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. Drie journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Eén journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. De drie demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De drie worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis. De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leed een historische nederlaag en haalde in die deelstaat maar net de kiesdrempel van 5%. In Berlijn steeg AfD van ruim 9 naar bijna 16%. terwijl Die Linke daar de grootste partij werd met ruim 24%. Merz gaf na het sluiten van de stembussen aan in zijn functie te willen blijven, ondanks de grote verliezen van zijn partij. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelde ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Mark Vlekken heeft met Bayer Leverkusen gewonnen van RB Leipzig in de Bundesliga. De Nederlandse doelman hield zijn doel schoon, terwijl Patrick Schick en Miguel Gutierrez scoorden voor de 2-0 eindstand. Door de overwinning klimt Leverkusen naar de vijfde plaats met 7 punten uit 4 wedstrijden. Vlekken sluit maandag aan bij het Nederlands elftal in Zeist voor 4 Nations League wedstrijden. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse wielrenner ging vrijwel direct na de start alleen op weg in de etappe van 175 kilometer en werd niet meer ingehaald. Van der Poel won eerder ook al de openingsetappe en laat met zijn vorm zien klaar te zijn voor het WK wielrennen in Canada volgende week. De eindzege in de Ronde van Luxemburg ging naar de Italiaan Davide Picanzoli van Visma Leasebike. Atletico Madrid heeft zondag de stadsderby tegen Real Madrid gewonnen met 2-1. Het elftal van trainer Diego Simeone ging daardoor Real Madrid voorbij op de ranglijst. Atletico staat nu met 16 punten op de tweede plaats achter FC Barcelona. Alex Grimaldo opende de score vanaf de strafschop nadat Dean Huizen rood kreeg voor het neertrekken van een tegenstander. Jonathan David maakte de 2-0. Antonio Rudiger scoorde nog de aansluitingstreffer voor Real Madrid. NEC en Go Ahead Eagles hebben in Nijmegen gelijk gespeeld, 1-1. Per Schuurs kopte NEC al in de tweede minuut op voorsprong uit een hoekschop van Charon Cherry. Go Ahead kwam snel langszij nadat NEC-doelman Nicolas Polster niet goed uitverdedigde en Stefan Sigurdarsson de bal in het lege doel schoof. Beide ploegen kregen tegen het einde nog kansen op de winnende treffer, maar die viel niet. Go Ahead staat nu 9e met 10 punten, NEC 11e met 8 punten. NAC Breda heeft onder de nieuwe trainer Rick Kruis de eerste overwinning geboekt. De Brabanders wonnen in de eerste divisie met 2-1 bij de Graafschap. Aanvaller Charles Andreas Briem scoorde 2 keer voor NAC. De Graafschap speelde het laatste half uur met 10 man na een rode kaart voor Thomas Kok. De Graafschap staat nu laatste in de eerste divisie met 4 punten. NAC Breda is 11e met 10 punten. Wielrenster Marlen Reuscher uit Zwitserland heeft haar wereldtitel tijdrijden geprolongeerd. De 35-jarige Reuscher won in Montreal overtuigend, met een tijd van 50 minuten en 24 seconden. De Britse Zoë Bechstedt pakte het zilver op 40 seconden. Franziska Koch uit Duitsland werd derde. Demi Vollering eindigde als 8e op bijna 2 minuten van de winnares. Lieke Nooijen werd 12e. Het parcours van 39 kilometer was grotendeels vlak. De eerste meters liepen af en de finale juist op.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon eerst nog. In het noorden en oosten kan er nog een enkele lichte bui vallen. Elders blijft het droog. Landinwaarts staat er een zwakke tot matige wind uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het steviger. Vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen rond 9 graden landinwaarts en ongeveer 15 graden aan de kust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe, bij temperaturen tussen 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig en komt uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vita Kruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. 1 journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth 10 hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. De 3 demonstranten van Extinction Rebellion, die zaterdag met hun auto het verkeer op de A12 bij Zevenaar blokkeerden, hebben een nacht op het politiebureau doorgebracht. Ze worden verdacht van het creëren van een verkeersgevaarlijke situatie. Door de weg te blokkeren konden andere demonstranten de snelweg oplopen. De 3 worden zondagmiddag verhoord en kunnen daarna waarschijnlijk weer naar huis.
4: De troepen die de Verenigde Staten mogelijk uit Europa weghalen, zouden wel gereserveerd kunnen blijven voor de bescherming van Europa. Dat oppert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. De VS hebben nu nog zo'n 80.000 militairen in Europa. De regering van president Trump wil dat afbouwen en houdt tot eind dit jaar tegen het licht waar zij nog troepen wil behouden. Volgens bronnen zou de terugtrekking van bijna een derde tot zelfs de helft worden overwogen. Eichelsheim schrikt niet van die aantallen, maar zegt dat sommige eenheden nu echt nog niet kunnen worden teruggehaald. Als de VS de troepen wel beschikbaar houden voor Europa, kan volgens hem de Amerikaanse politieke wens worden vervuld zonder de Europese veiligheid te schaden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leed een historische nederlaag en haalde in die deelstaat maar net de kiesdrempel van 5%. In Berlijn steeg AfD van ruim 9 naar bijna 16%. Terwijl Die Linke daar de grootste partij werd met ruim 24%. Merz gaf na het sluiten van de stembussen aan in zijn functie te willen blijven, ondanks de grote verliezen van zijn partij.
6: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is.
7: Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel.
8: Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelde ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht.
9: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman.
4: Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
0: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
9: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
4: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
10: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Mark Vlekken heeft met Bayer Leverkusen gewonnen van RB Leipzig in de Bundesliga. De Nederlandse doelman hield zijn doel schoon, terwijl Patrick Schick en Miguel Gutierrez scoorden voor de 2-0 eindstand. Door de overwinning klimt Leverkusen naar de vijfde plaats met 7 punten uit 4 wedstrijden. Vlekken sluit maandag aan bij het Nederlands elftal in Zeist voor 4 Nations League wedstrijden.
12: Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse wielrenner ging vrijwel direct na de start alleen op weg in de etappe van 175 kilometer en werd niet meer ingehaald. Van der Poel won eerder ook al de openingsetappe en laat met zijn vorm zien klaar te zijn voor het WK wielrennen in Canada volgende week. De eindzege in de Ronde van Luxemburg ging naar de Italiaan Davide Picanzoli van Visma Leasebike. Atletico Madrid heeft zondag de stadsderby tegen Real Madrid gewonnen met 2-1. Het elftal van trainer Diego Simeone ging daardoor Real Madrid voorbij op de ranglijst. Atletico staat nu met 16 punten op de tweede plaats achter FC Barcelona. Alex Grimaldo opende de score vanaf de strafschop nadat Dean Huijzen rood kreeg voor het neertrekken van een tegenstander. Jonathan David maakte de 2-0. Antonio Rudiger scoorde nog de aansluitingstreffer voor Real Madrid. NEC en Go Ahead Eagles hebben in Nijmegen gelijk gespeeld, 1-1. Per Schuur kopte NEC al in de tweede minuut op voorsprong uit een hoekschop van Tjaron Sherry. Go Ahead kwam snel langs zij nadat NEC-doelman Nicolas Polster niet goed uitverdedigde en Stefan Sigurdarsson de bal in het lege doel schoof. Beide ploegen kregen tegen het einde nog kansen op de winnende treffer, maar die viel niet. Go Ahead staat nu 9e met 10 punten, NEC 11e met 8 punten. NAC Breda heeft onder de nieuwe trainer Rick Kruis de eerste overwinning geboekt. De Brabanders wonnen in de eerste divisie met 2-1 bij de Graafschap. Aanvaller Charles Andreas Briem scoorde 2 keer voor NAC. De Graafschap speelde het laatste half uur met 10 man na een rode kaart voor Thomas Kok. De Graafschap staat nu laatste in de eerste divisie met 4 punten. NAC Breda is 11e met 10 punten. Wielrenster Marlen Reuscher uit Zwitserland heeft haar wereldtitel tijdrijden geprolongeerd. De 35-jarige Reuscher won in Montreal overtuigend, met een tijd van 50 minuten en 24 seconden. De Britse Zoe Bekstedt pakte het zilver op 40 seconden. Franziska Koch uit Duitsland werd derde. Demi Vollering eindigde als 8e op bijna 2 minuten van de winnares. Lieke Nooye werd 12e. Het parcours van 39 kilometer was grotendeels vlak. De eerste meters liepen af en de finale juist op.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon eerst nog. In het noorden en oosten kan er nog een enkele lichte bui vallen. Elders blijft het droog. Landinwaarts staat er een zwakke tot matige wind uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het steviger. Vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen rond 9 graden landinwaarts en ongeveer 15 graden aan de kust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe, bij temperaturen tussen 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig en komt uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ook zien jongeren school minder vaak als een fijne plek en melden meisjes vaker mentale problemen. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen.
14: Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt.
15: In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend.
16: De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen.
17: Drie journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Eén journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leed een historische nederlaag en haalde in die deelstaat maar net de kiesdrempel van 5%. In Berlijn steeg AfD van ruim 9 naar bijna 16%, terwijl Die Linke daar de grootste partij werd met ruim 24%. Merz gaf na het sluiten van de stembussen aan in zijn functie te willen blijven, ondanks de grote verliezen van zijn partij.
19: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed and Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag.
20: Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel.
21: De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is.
2: Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelde ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht.
5: En nu het economisch nieuws.
22: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
23: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
24: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
25: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
26: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
27: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%.
0: Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.

0: Go Ahead kwam snel langs zij nadat NEC-doelman Nicolas Polster niet goed uitverdedigde en Stefan Sigurdarson de bal in het lege doel schoof. Beide ploegen kregen tegen het einde nog kansen op de winnende treffer, maar die viel niet. Go Ahead staat nu 9e met 10 punten, NEC 11e met 8 punten. NAC Breda heeft onder de nieuwe trainer Rick Kruis de eerste overwinning geboekt. De Brabanders wonnen in de eerste divisie met 2-1 bij de Graafschap. Aanvaller Charles Andreas Briem scoorde 2 keer voor NAC. De Graafschap speelde het laatste half uur met 10 man na een rode kaart voor Thomas Kok. De Graafschap staat nu laatste in de eerste divisie met 4 punten. NAC Breda is 11e met 10 punten. Bondscoach Laurens ten Dam overweegt de wielrensters in de toekomst intensiever voor te bereiden op de wereldkampioenschappen. Hij zei dat na de teleurstellende tijdrit in Montreal, waar Demi Vollering en Lieke Nooyen als 8e en 12e eindigden, ten Dam keek jaloers naar de Zwitserse Marlen Reusser, die haar wereldtitel prolongeerde en zich al eerder in Montreal had voorbereid. Hij denkt aan een voorbereidende hoogtestage, maar twijfelt of het wenselijk is de rensters nog langer van huis te halen. Voor de Olympische Spelen gaat de ploeg dat sowieso doen. Wielrenster Demi Vollering zag haar 8e plek op het WK tijdrijden niet aankomen. De tweevoudig winnares van de Tour de France had in Montreal lange tijd het gevoel dat ze goed op weg was, totdat titelverdedigster Marlen Reusser haar in de laatste kilometers inhaalde. Vollering hield een beter gevoel over aan haar tijdrit dan vorig jaar in Rwanda toen ze brons won. De wegwedstrijd van komende zaterdag is haar hoofddoel bij de WK in Montreal. Landgenote Lieke Nooyen eindigde als 12e en had dit resultaat ook niet verwacht. Manchester United heeft een 3e nederlaag in de Premier League ternauwernood voorkomen. Het elftal van trainer Michael Carrick speelde met 1-1 gelijk bij het laaggeklasseerde Fulham. Fulham kwam na ruim een uur spelen op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Lisandro Martinez. In de 89e minuut maakte Matheus Cunha gelijk met een van richting veranderd schot. Manchester United heeft na 5 wedstrijden 5 punten en staat op de 12e plaats. Mathieu van der Poel heeft zondag de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel direct vanaf de start alleen op weg en werd niet meer achterhaald. Hij was eerder ook de beste in de openingsetappe en heeft met zijn optreden laten zien in vorm te zijn voor de WK-wielrennen in Canada. De eindzege in de Ronde van Luxemburg ging naar de Italiaan Davide Picanzoli van Visma Leasebike.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon eerst nog, met in het noorden en oosten kans op een enkele lichte bui. Elders blijft het droog. Landinwaarts waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Aan zee en op het IJsselmeer is het vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog, met temperaturen rond de 9 graden landinwaarts tot ongeveer 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig en droog. Later op de dag neemt de bewolking toe. De middagtemperatuur ligt tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig, uit het noordwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ook zien jongeren school minder vaak als een fijne plek en melden meisjes vaker mentale problemen. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond.

0: Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadoris-prijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en Healing Touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. 1 journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leed een historische nederlaag en haalde in die deelstaat maar net de kiesdrempel van 5%. In Berlijn steeg AfD van ruim 9 naar bijna 16%, terwijl Die Linke daar de grootste partij werd met ruim 24%. Merz gaf na het sluiten van de stembussen aan in zijn functie te willen blijven, ondanks de grote verliezen van zijn partij. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is.
2: Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelde ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht.
3: En nu het economisch nieuws.
4: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
5: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
6: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
7: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
8: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
9: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. NEC en Go Ahead Eagles hebben in Nijmegen gelijk gespeeld. 1-1. Per Schuurs kopte NEC al in de tweede minuut op voorsprong uit een hoekschop van Tjaron Sjeri. Go Ahead kwam snel langszij nadat NEC-doelman Nicolas Polster niet goed uitverdedigde en Stefan Sigurdarsson de bal in het lege doel schoof. Beide ploegen kregen tegen het einde nog kansen op de winnende treffer, maar die viel niet. Go Ahead staat nu 9e met 10 punten, NEC 11e met 8 punten. NAC Breda heeft onder de nieuwe trainer Rick Kruis de eerste overwinning geboekt. De Brabanders wonnen in de eerste divisie met 2-1 bij de Graafschap. Aanvaller Charles Andreas Briem scoorde 2 keer voor NAC. De Graafschap speelde het laatste half uur met 10 man na een rode kaart voor Thomas Kok. De Graafschap staat nu laatste in de eerste divisie met 4 punten. NAC Breda is 11e met 10 punten. Bondscoach Laurens ten Dam overweegt de wielrensters in de toekomst intensiever voor te bereiden op de wereldkampioenschappen. Hij zei dat na de teleurstellende tijdrit in Montreal, waar Demi Vollering en Lieke Nooyen als 8e en 12e eindigden, ten Dam keek jaloers naar de Zwitserse Marlen Reusser, die haar wereldtitel prolongeerde en zich al eerder in Montreal had voorbereid. Hij denkt aan een voorbereidende hoogtestage, maar twijfelt of het wenselijk is de rensters nog langer van huis te halen. Voor de Olympische Spelen gaat de ploeg dat sowieso doen. Wielrenster Demi Vollering zag haar 8e plek op het WK tijdrijden niet aankomen. De tweevoudig winnares van de Tour de France had in Montreal lange tijd het gevoel dat ze goed op weg was, totdat titelverdedigster Marlen Reusser haar in de laatste kilometers inhaalde. Vollering hield een beter gevoel over aan haar tijdrit dan vorig jaar in Rwanda toen ze brons won. De wegwedstrijd van komende zaterdag is haar hoofddoel bij de WK in Montreal. Landgenote Lieke Nooyen eindigde als 12e en had dit resultaat ook niet verwacht. Manchester United heeft een 3e nederlaag in de Premier League te nauwernood voorkomen. Het elftal van trainer Michael Carrick speelde met 1-1 gelijk bij het laaggeklasseerde Fulham. Fulham kwam na ruim een uur spelen op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Lisandro Martinez. In de 89e minuut maakte Matheus Cunha gelijk met een van richting veranderd schot. Manchester United heeft na 5 wedstrijden 5 punten en staat op de 12e plaats. Mathieu van der Poel heeft zondag de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel direct vanaf de start alleen op weg en werd niet meer achterhaald. Hij was eerder ook de beste in de openingsetappe en heeft met zijn optreden laten zien in vorm te zijn voor de WK-wielrennen in Canada. De eindzege in de Ronde van Luxemburg ging naar de Italiaan Davide Picanzoli van Visma Leasebike.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon eerst nog, met in het noorden en oosten kans op een enkele lichte bui. Elders blijft het droog. Landinwaarts waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Aan zee en op het IJsselmeer is het vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog, met temperaturen rond de 9 graden landinwaarts tot ongeveer 15 graden aan de kust. Morgen begint zonnig en droog. Later op de dag neemt de bewolking toe. De middagtemperatuur ligt tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind blijft matig, uit het noordwesten.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ook zien jongeren school minder vaak als een fijne plek en melden meisjes vaker mentale problemen. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond.
15: Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt.
16: In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend.
17: De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth 10 hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen.
18: 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. 1 journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leed een historische nederlaag en haalde in die deelstaat maar net de kiesdrempel van 5%. In Berlijn steeg AfD van ruim 9 naar bijna 16%, terwijl Die Linke daar de grootste partij werd met ruim 24%. Merz gaf na het sluiten van de stembussen aan in zijn functie te willen blijven, ondanks de grote verliezen van zijn partij.
20: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonden. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bosch-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed and Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelde ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht.
1: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
20: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodriguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
21: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door.
0: Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
2: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
22: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Mathieu van der Poel heeft zondag de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel direct vanaf de start alleen op weg en werd niet meer achterhaald. Hij was eerder ook de beste in de openingsetappe en heeft met zijn optreden laten zien in vorm te zijn voor de WK-wielrennen in Canada. De eindzege in de Ronde van Luxemburg ging naar de Italiaan Davide Picanzoli van Visma Leasebike. Manchester United heeft een derde nederlaag in de Premier League te nauwernood voorkomen. Het elftal van trainer Michael Carrick speelde met 1-1 gelijk bij het laaggeklasseerde Fulham. Fulham kwam na ruim een uur spelen op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Lisandro Martinez. In de 89ste minuut maakte Matheus Cunha gelijk met een van richting veranderd schot. Manchester United heeft na 5 wedstrijden 5 punten en staat op de 12e plaats. Wielrenster Demi Vollering zag haar 8e plek op het WK tijdrijden niet aankomen. De tweevoudig winnares van de Tour de France had in Montreal lange tijd het gevoel dat ze goed op weg was, totdat titelverdedigster Marlen Reusser haar in de laatste kilometers inhaalde. Vollering hield een beter gevoel over aan haar tijdrit dan vorig jaar in Rwanda, toen ze brons won. De wegwedstrijd van komende zaterdag is haar hoofddoel bij de WK in Montreal. Landgenote Lieke Nooyen eindigde als 12e en had dit resultaat ook niet verwacht. Bondscoach Laurens ten Dam overweegt de wielrensters in de toekomst intensiever voor te bereiden op de wereldkampioenschappen. Hij zei dat na de teleurstellende tijdrit in Montreal, waar Demi Vollering en Lieke Nooyen als 8e en 12e eindigden, ten Dam keek jaloers naar de Zwitserse Marlen Reusser, die haar wereldtitel prolongeerde en zich al eerder in Montreal had voorbereid. Hij denkt aan een voorbereidende hoogtestage, maar twijfelt of het wenselijk is de rensters nog langer van huis te halen. Voor de Olympische Spelen gaat de ploeg dat sowieso doen. Juventus heeft zich hersteld van de nederlaag vorige week bij Sassuolo. De club uit Turijn won thuis met 2-0 van Atalanta. Francisco Conceição opende de score in de eerste helft. Teun Koopmeiners viel in de 72ste minuut in. 5 minuten later maakte Bremer de tweede treffer. Juventus staat nu zesde in de Serie A, 3 punten achter koploper AS Roma. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de halve finale van de Engelsman Ross Smith met 11-8. Smith speelt later vandaag de finale tegen Gerwin Price of Johnny Clayton. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon eerst nog. In het noorden en oosten valt hier en daar een lichte bui. Elders blijft het droog. Landinwaarts waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer steekt het wat steviger op, met windkracht 5 tot 6 uit noordwestelijke richting. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ook zien jongeren school minder vaak als een fijne plek en melden meisjes vaker mentale problemen. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth 10 hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft, heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen.
5: 3 journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. 1 journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent.
6: Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leed een historische nederlaag en haalde in die deelstaat maar net de kiesdrempel van 5%. In Berlijn steeg AfD van ruim 9 naar bijna 16%, terwijl Die Linke daar de grootste partij werd met ruim 24%. Merz gaf na het sluiten van de stembussen aan in zijn functie te willen blijven, ondanks de grote verliezen van zijn partij.
8: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag.
9: Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel.
10: De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is.
25: Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst van de hoofdstad. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen sinds Rusland Oekraïne in 2022 binnenviel.
26: Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Dat zei premier Giorgia Meloni op een bijeenkomst van de jongerentak van haar partij Fratelli d'Italia. In Italië heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Meloni kondigde aan dat er binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat om het maximum aantal buitenlandse leerlingen per klas wettelijk vast te leggen. Ook stelden ze een verbod op de burka en niqab op scholen in het vooruitzicht.
27: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
28: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela.
11: Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
12: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
13: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
14: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
15: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Mathieu van der Poel heeft zondag de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel direct vanaf de start alleen op weg en werd niet meer achterhaald. Hij was eerder ook de beste in de openingsetappe en heeft met zijn optreden laten zien in vorm te zijn voor de WK-wielrennen in Canada. De eindzege in de Ronde van Luxemburg ging naar de Italiaan Davide Picanzoli van Visma Leasebike.
17: Manchester United heeft een derde nederlaag in de Premier League ten nauwernood voorkomen. Het elftal van trainer Michael Carrick speelde met 1-1 gelijk bij het laaggeklasseerde Fulham. Fulham kwam na ruim een uur spelen op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Lisandro Martinez. In de 89ste minuut maakte Matheus Cunha gelijk met een van richting veranderd schot. Manchester United heeft na 5 wedstrijden 5 punten en staat op de 12e plaats.
24: Wielrenster Demi Vollering zag haar 8e plek op het WK tijdrijden niet aankomen. De tweevoudig winnares van de Tour de France had in Montreal lange tijd het gevoel dat ze goed op weg was. Totdat titelverdedigster Marlen Reusser haar in de laatste kilometers inhaalde. Vollering hield een beter gevoel over aan haar tijdrit dan vorig jaar in Rwanda toen ze brons won. De wegwedstrijd van komende zaterdag is haar hoofddoel bij de WK in Montreal. Landgenote Lieke Nooye eindigde als 12e en had dit resultaat ook niet verwacht. Bondscoach Laurens ten Dam overweegt de wielrensters in de toekomst intensiever voor te bereiden op de wereldkampioenschappen. Hij zei dat na de teleurstellende tijdrit in Montreal, waar Demi Vollering en Lieke Nooye als 8e en 12e eindigden, ten Dam keek jaloers naar de Zwitserse Marlen Reusser, die haar wereldtitel prolongeerde en zich al eerder in Montreal had voorbereid. Hij denkt aan een voorbereidende hoogtestage, maar twijfelt of het wenselijk is de rensters nog langer van huis te halen. Voor de Olympische Spelen gaat de ploeg dat sowieso doen. Juventus heeft zich hersteld van de nederlaag vorige week bij Sassuolo. De club uit Turijn won thuis met 2-0 van Atalanta. Francisco Conceição opende de score in de eerste helft. Teun Koopmeiners viel in de 72e minuut in. 5 minuten later maakte Bremer de tweede treffer. Juventus staat nu 6e in de Serie A, 3 punten achter koploper AS Roma. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de halve finale van de Engelsman Ross Smith met 11-8. Smith speelt later vandaag de finale tegen Gerwin Price of Johnny Clayton. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon eerst nog. In het noorden en oosten valt hier en daar een lichte bui. Elders blijft het droog. Landinwaarts waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer steekt het wat steviger op, met windkracht 5 tot 6 uit noordwestelijke richting. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond.
1: Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt.
2: In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost.
4: De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend.
5: De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen.
6: Drie journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Eén journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Met 14% van de stemmen geteld, staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5%. Bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exitpoll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne.
20: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed and Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag.
21: De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leed een historische nederlaag en haalde in die deelstaat maar net de kiesdrempel van 5%. In Berlijn steeg AfD van ruim 9 naar bijna 16%, terwijl Die Linke daar de grootste partij werd met ruim 24%. Merz gaf na het sluiten van de stembussen aan in zijn functie te willen blijven, ondanks de grote verliezen van zijn partij.
22: Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel.
28: De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is.
7: Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen te maken kreeg met meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. Bij zo'n aanval wordt een systeem overspoeld met internetverkeer, waardoor het niet meer normaal kan functioneren. Het Russische persbureau RIA meldt dat het stemmen op de laatste dag van de verkiezingen in Moskou normaal verloopt, ondanks aanhoudende hackpogingen. De aanvallen zouden gericht zijn op het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst.

0: Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Demi Vollering zag haar achtste plek op het WK tijdrijden niet aankomen. De tweevoudig winnares van de Tour de France had in Montreal lange tijd het gevoel dat ze goed op weg was. Totdat titelverdedigster Marlen Reusser haar in de laatste kilometers inhaalde. Vollering hield een beter gevoel over aan haar tijdrit dan vorig jaar in Rwanda toen ze brons won. De wegwedstrijd van komende zaterdag is haar hoofddoel bij de WK in Montreal. Landgenote Lieke Nooye eindigde als 12e en had dit resultaat ook niet verwacht. Bondscoach Laurens ten Dam overweegt de wielrensters in de toekomst intensiever voor te bereiden op de wereldkampioenschappen. Hij zei dat na de teleurstellende tijdrit in Montreal, waar Demi Vollering en Lieke Nooye als 8e en 12e eindigden, ten Dam keek jaloers naar de Zwitserse Marlen Reusser.

0: Visser, die haar wereldtitel prolongeerde en zich al eerder in Montreal had voorbereid. Hij denkt aan een voorbereidende hoogtestage, maar twijfelt of het wenselijk is de rensters nog langer van huis te halen. Voor de Olympische Spelen gaat de ploeg dat sowieso doen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de halve finale van de Engelsman Ross Smith met 11-8. Smith speelt later vandaag de finale tegen Gerwin Price of Johnny Clayton. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld. Juventus heeft zich hersteld van de nederlaag vorige week bij Sassuolo. De club uit Turijn won thuis met 2-0 van Atalanta. Francisco Conceição opende de score in de eerste helft. Teun Koopmeiners viel in de 72e minuut in. Vijf minuten later maakte Bremer de tweede treffer. Juventus staat nu zesde in de Serie A, 3 punten achter koploper AS Roma. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met 2 overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon eerst nog. In het noorden en oosten kan er een enkele lichte bui vallen. Elders blijft het droog. Landinwaarts waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer steekt het wat meer op. Daar waait het vrij krachtig tot krachtig uit noordwestelijke richting. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe, maar blijft het ook dan droog. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordwesten en is overwegend matig.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is. en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en Healing Touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Pers Veilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. 1 journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exitpoll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leed een historische nederlaag en haalde in die deelstaat maar net de kiesdrempel van 5%. In Berlijn steeg AfD van ruim 9 naar bijna 16%, terwijl Die Linke daar de grootste partij werd met ruim 24%. Merz gaf na het sluiten van de stembussen aan in zijn functie te willen blijven, ondanks de grote verliezen van zijn partij. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Demi Vollering zag haar 8e plek op het WK tijdrijden niet aankomen. De tweevoudig winnares van de Tour de France had in Montreal lange tijd het gevoel dat ze goed op weg was. Totdat titelverdedigster Marlen Reusser haar in de laatste kilometers inhaalde. Vollering hield een beter gevoel over aan haar tijdrit dan vorig jaar in Rwanda toen ze brons won. De wegwedstrijd van komende zaterdag is haar hoofddoel bij de WK in Montreal. Landgenote Lieke Nooye eindigde als 12e en had dit resultaat ook niet verwacht. Juventus heeft zich hersteld van de nederlaag vorige week bij Sassuolo. De club uit Turijn won thuis met 2-0 van Atalanta. Francisco Conceição opende de score in de eerste helft. Teun Koopmeiners viel in de 72e minuut in. 5 minuten later maakte Bremer de tweede treffer. Juventus staat nu 6e in de Serie A, 3 punten achter koploper AS Roma. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de halve finale van de Engelsman Ross Smith met 11-8. Smith speelt later vandaag de finale tegen Gerwin Price of Johnny Clayton. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met 2 overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd 3e. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon eerst nog. En in het noorden en oosten kan er nog een enkele lichte bui vallen. Elders blijft het droog. Landinwaarts waait het zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen rond de 9 graden landinwaarts en ongeveer 15 graden aan de kust. Morgenochtend veel zon en droog weer. In de middag eerst zonnig, later meer bewolking. De middagtemperatuur komt uit tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind waait overwegend matig uit het noordwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het binnenlands nieuws. Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten twee agenten ernstig gewond. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft, heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. 1 journalist werd van een bankje afgeduwd. Een ander liet de actievoerders bewust struikelen. De Spaanse fotograaf Nacho Calonge belandde tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. Op sociale media gaan veel video's rond waarin journalisten en cameraploegen worden bedreigd en geïntimideerd.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leed een historische nederlaag en haalde in die deelstaat maar net de kiesdrempel van 5%. In Berlijn steeg AfD van ruim 9 naar bijna 16%, terwijl Die Linke daar de grootste partij werd met ruim 24%. Merz gaf na het sluiten van de stembussen aan in zijn functie te willen blijven, ondanks de grote verliezen van zijn partij. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed and Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Demi Vollering zag haar 8e plek op het WK tijdrijden niet aankomen. De tweevoudig winnares van de Tour de France had in Montreal lange tijd het gevoel dat ze goed op weg was. Totdat titelverdedigster Marlen Reusser haar in de laatste kilometers inhaalde. Vollering hield een beter gevoel over aan haar tijdrit dan vorig jaar in Rwanda toen ze brons won. De wegwedstrijd van komende zaterdag is haar hoofddoel bij de WK in Montreal. Landgenote Lieke Nooyen eindigde als 12e en had dit resultaat ook niet verwacht. Juventus heeft zich hersteld van de nederlaag vorige week bij Sassuolo. De club uit Turijn won thuis met 2-0 van Atalanta. Francisco Conceição opende de score in de eerste helft. Teun Koopmeiners viel in de 72e minuut in. 5 minuten later maakte Bremer de tweede treffer. Juventus staat nu 6e in de Serie A, 3 punten achter koploper AS Roma. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de halve finale van de Engelsman Ross Smith met 11-8. Smith speelt later vandaag de finale tegen Gerwin Price of Johnny Clayton. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 Interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 Interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met 2 overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond schijnt de zon eerst nog. En in het noorden en oosten kan er nog een enkele lichte bui vallen. Elders blijft het droog. Landinwaarts waait het zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen rond de 9 graden landinwaarts en ongeveer 15 graden aan de kust. Morgenochtend veel zon en droog weer. In de middag eerst zonnig, later meer bewolking. De middagtemperatuur komt uit tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind waait overwegend matig uit het noordwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie. Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft, heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leed een historische nederlaag en haalde in die deelstaat maar net de kiesdrempel van 5%. In Berlijn steeg AfD van ruim 9 naar bijna 16%, terwijl Die Linke daar de grootste partij werd met ruim 24%. Merz gaf na het sluiten van de stembussen aan in zijn functie te willen blijven, ondanks de grote verliezen van zijn partij. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is.
5: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela.
3: Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. TotalEnergies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de halve finale van de Engelsman Ross Smith met 11-8. Smith speelt later vandaag de finale tegen Gerwin Price of Johnny Clayton. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld. Juventus heeft zich hersteld van de nederlaag vorige week bij Sassuolo. De club uit Turijn won thuis met 2-0 van Atalanta. Francisco Conceição opende de score in de eerste helft. Teun Koopmeiners viel in de 72e minuut in. Vijf minuten later maakte Bremer de tweede treffer. Juventus staat nu zesde in de Serie A, 3 punten achter koploper AS Roma. Daniël Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexan werd derde. Daan Holen eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond in het noorden en oosten nog een enkele lichte bui mogelijk. Elders blijft het droog. De wind is landinwaarts zwak tot matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit noordwestelijke richting. Vannacht blijft het overal droog. De temperatuur zakt naar 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 17 graden in het noorden tot lokaal 21 graden in het zuidoosten. De wind is overwegend matig uit het noordwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie. Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer Aromazorg en Healing Touch.

0: kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft, heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. De radicaal-rechtse partij AfD heeft fors gewonnen bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste partij met 37% van de stemmen. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leed een historische nederlaag en haalde in die deelstaat maar net de kiesdrempel van 5%. In Berlijn steeg AfD van ruim 9 naar bijna 16%, terwijl Die Linke daar de grootste partij werd met ruim 24%. Merz gaf na het sluiten van de stembussen aan in zijn functie te willen blijven, ondanks de grote verliezen van zijn partij. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement, Speed & Meet, zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is.
3: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman.
2: Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson.

0: De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de halve finale van de Engelsman Ross Smith met 11-8. Smith speelt later vandaag de finale tegen Gerwin Price of Johnny Clayton. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld. Juventus heeft zich hersteld van de nederlaag vorige week bij Sassuolo. De club uit Turijn won thuis met 2-0 van Atalanta. Francisco Conceição opende de score in de eerste helft. Teun Koopmeiners viel in de 72e minuut in. 5 minuten later maakte Bremer de tweede treffer. Juventus staat nu zesde in de Serie A, 3 punten achter koploper AS Roma. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met 2 overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met 2-voudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Holen eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond in het noorden en oosten nog een enkele lichte bui mogelijk. Elders blijft het droog. De wind is landinwaarts zwak tot matig, maar aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit noordwestelijke richting. Vannacht blijft het overal droog. De temperatuur zakt naar 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 17 graden in het noorden tot lokaal 21 graden in het zuidoosten. De wind is overwegend matig uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
4: Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid.
0: Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten twee agenten ernstig gewond.
4: Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft, heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De CDU dreigt in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% te zakken. Volgens de zender ARD staat de partij van bondskanselier Friedrich Merz nu op 4,9%. De zender ZDF houdt de CDU nog net op 5%. Het is de slechtste uitslag ooit voor de Christendemocraten bij nationale of deelstaatverkiezingen. De partij leverde na de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 Duitse bondskanseliers. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement, Speed & Meet, zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is. En nu het economisch nieuws.
5: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
4: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%.
5: Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond in het noorden en oosten nog kans op een lichte bui, elders blijft het droog. De wind is landinwaarts zwak tot matig uit het westen, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe, maar blijft het droog. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
4: Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vita Kruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Sinds het aantreden van de regering Trump, 1,5 jaar geleden, heeft defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw. Eichelsheim vindt het geen goede benadering en heeft zijn bedenkingen overgebracht aan zijn Amerikaanse collega's. Of dat effect heeft hij nog niet gezien, zegt hij na overleg met zijn collega's van de andere 31 NAVO-landen in Kopenhagen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De CDU dreigt in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% te zakken. Volgens de zender ARD staat de partij van bondskanselier Friedrich Merz nu op 4,9%. De zender ZDF houdt de CDU nog net op 5%. Het is de slechtste uitslag ooit voor de Christendemocraten bij nationale of deelstaatverkiezingen. De partij leverde na de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 Duitse bondskanseliers. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek.
7: Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne.
8: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed and Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is.
9: En nu het economisch nieuws.
10: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
11: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag. Door verouderde infrastructuur.
12: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een drone-aanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen.
13: De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
14: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexa werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwyn Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond in het noorden en oosten nog kans op een lichte bui, elders blijft het droog. De wind is landinwaarts zwak tot matig uit het westen, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog. In de middag neemt de bewolking toe, maar blijft het droog. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
16: Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch.
17: De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt.
18: In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De CDU dreigt in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% te zakken. Volgens de zender ARD staat de partij van bondskanselier Friedrich Merz nu op 4,9%. De zender ZDF houdt de CDU nog net op 5%. Het is de slechtste uitslag ooit voor de Christendemocraten bij nationale of deelstaatverkiezingen. De partij leverde na de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 Duitse bondskanseliers.
20: President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd.
21: Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exitpoll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne.
22: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag.
23: Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel.
24: De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is.
25: En nu het economisch nieuws.
26: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman.
0: De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
4: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
5: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
6: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten.
7: De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
8: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Daniel Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje.
10: Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadees

0: Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er in het noorden en oosten nog een enkele lichte bui vallen. Elders blijft het droog. Landinwaarts is de wind zwak tot matig uit het westen. Aan zee en op het IJsselmeer waait het steviger. Windkracht 5 tot 6 uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog. In de middag trekt er meer bewolking over, maar het blijft droog. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het noordwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. Twee van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
4: Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen.
3: Ajax heeft een sponsorovereenkomst.

0: met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is, en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en Healing Touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. In Maastricht is zaterdagochtend een persoon levenloos aangetroffen in bossages aan de Noormannensingel in Buitenwijk Oost. De politie ging aanvankelijk uit van een onnatuurlijk overlijden. Uit onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van een misdrijf. De politie heeft het onderzoek afgerond en maakt de identiteit van de persoon niet bekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De CDU dreigt in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% te zakken. Volgens de zender ARD staat de partij van bondskanselier Friedrich Merz nu op 4,9%. De zender ZDF houdt de CDU nog net op 5%. Het is de slechtste uitslag ooit voor de Christendemocraten bij nationale of deelstaatverkiezingen. De partij leverde na de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 Duitse bondskanseliers. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exitpoll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is.
2: En nu het economisch nieuws
0: Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. TotalEnergies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Doniel Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexa werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er in het noorden en oosten nog een enkele lichte bui vallen. Elders blijft het droog. Landinwaarts is de wind zwak tot matig uit het westen. Aan zee en op het IJsselmeer waait het steviger. Windkracht 5 tot 6 uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog. In de middag trekt er meer bewolking over, maar het blijft droog. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind is matig uit het noordwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een schietpartij in Roermond is zondagavond een persoon om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Ondanks de inzet van hulpdiensten overleed het slachtoffer. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauwcrime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
4: Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en Healing Touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De CDU dreigt in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommern voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% te zakken. Volgens de zender ARD staat de partij van bondskanselier Friedrich Merz nu op 4,9%. De zender ZDF houdt de CDU nog net op 5%. Het is de slechtste uitslag ooit voor de Christendemocraten bij nationale of deelstaatverkiezingen. De partij leverde na de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 Duitse bondskanseliers. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exitpoll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed and Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is.
5: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie.
6: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er in het noorden en oosten nog een lichte bui vallen, maar elders blijft het droog. Landinwaarts waait het zwak tot matig uit het westen. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige tot krachtige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen rond de 9 graden landinwaarts en ongeveer 15 graden aan de kust. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 17 tot 21 graden met een matige noordwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een schietpartij in Roermond is zondagavond een persoon om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Ondanks de inzet van hulpdiensten overleed het slachtoffer. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politie-inzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
9: Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond.
10: Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en healing touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. De CDU dreigt in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% te zakken. Volgens de zender ARD staat de partij van bondskanselier Friedrich Merz nu op 4,9%. De zender ZDF houdt de CDU nog net op 5%. Het is de slechtste uitslag ooit voor de Christendemocraten bij nationale of deelstaatverkiezingen. De partij leverde na de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 Duitse bondskanseliers.
12: President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum.
13: De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd.
14: Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne.
15: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag.
16: Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel.
17: De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is.
18: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
19: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur.
20: De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82.
0: Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter.
21: De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Daniel Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexan werd derde. Daan Holen eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er in het noorden en oosten nog een lichte bui vallen, maar elders blijft het droog. Landinwaarts waait het zwak tot matig uit het westen. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige tot krachtige noordwestenwind. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen rond de 9 graden landinwaarts en ongeveer 15 graden aan de kust. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Morgen begint zonnig en droog, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 17 tot 21 graden met een matige noordwestenwind.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een schietpartij in Roermond is zondagavond een persoon om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Ondanks de inzet van hulpdiensten overleed het slachtoffer. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonge heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie.
5: Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond.
6: Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vitakruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen.
3: Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en Healing Touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De CDU dreigt in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% te zakken. Volgens de zender ARD staat de partij van bondskanselier Friedrich Merz nu op 4,9%. De zender ZDF houdt de CDU nog net op 5%. Het is de slechtste uitslag ooit voor de Christendemocraten bij nationale of deelstaatverkiezingen. De partij leverde na de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 Duitse bondskanseliers.
8: President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd.
9: Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exitpoll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne.
24: Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed and Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag.
25: Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel.
26: De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is.
27: En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's.
1: Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse

0: €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel

uitslag ooit voor de Christen-Democraten bij nationale of deelstaatverkiezingen. De partij leverde na de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 Duitse bondskanseliers. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement Speed & Meet zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. De Deense premier Mette Frederiksen wil geen details geven over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland voordat het is ondertekend. Ze zegt tegen de Deense omroep TV2 dat zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen alleen een deal tekenen als die goed is voor Groenland. President Donald Trump kondigde vrijdag op Truth Social een doorbraak aan in het geschil. Denemarken en Groenland lieten daarna weten dat er komende week mogelijk een akkoord wordt ondertekend. Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de algemene vergadering van de VN is. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag. Door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41

0: per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld 2,17 euro per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van 2,82 euro. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop 2,5 miljard euro opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer 50 miljard euro aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%. Nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van 54 miljard euro aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechten na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexan werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als vijfde geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als tweede geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn vierde wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als negende en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minimaal 9 graden landinwaarts en rond de 15 graden aan de kust. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend is er veel zon en blijft het droog. De wind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vanmiddag ook periode met zon, bij temperaturen tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. Vanavond komen er in het noorden wat wolkenvelden voor, maar het blijft droog. Morgen wordt het een stuk bewolkter, met in het noorden af en toe wat motregen. De temperatuur komt uit tussen de 16 en plaatselijk 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonje tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist Nacho Calonje heeft nog last van zijn been en mentaal last van het incident. Zijn materiaal is kapot, waardoor hij als freelancer niet kan werken en geen inkomen heeft. De vereniging vindt dat het gebruik van geweld tegen een herkenbare journalist met een politiepersekaart niet te rechtvaardigen is. Ook niet tijdens een gewelddadige demonstratie. Jongeren in Nederland denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Het percentage jongens in het voortgezet onderwijs dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 40 naar 22%. Bij meisjes zakte dat percentage van 78 naar 51%. Ongeveer 4 op de 10 jongeren staan nu positief tegenover homoseksualiteit. Op nieuwe beelden van de schietpartij in Overasselt is te zien dat de gewapende mannen eerst bij een andere auto stonden. Dat meldt RTL Nieuws. De groep opende de deur van die auto, maar liet hem verder ongemoeid. Daarna liepen ze door en schoten ze verderop een 51-jarige beveiliger dood. Bij de schietpartij die volgde, tussen toegesnelde agenten en de groep mannen, raakten 2 agenten ernstig gewond. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundige en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs 2026. De Vereniging tegen de Kwakzalverij geeft die prijs jaarlijks aan organisaties die volgens hen kwakzalverij bevorderen. Ajax heeft een sponsorovereenkomst met Vita Kruid, een bedrijf dat supplementen verkoopt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Benu Apotheken biedt een iGene DNA-test aan van €279, die volgens de vereniging zinloos is en verkoopt homeopathische middelen. Verpleegkundige en Verzorgende Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd met onder meer aromazorg en Healing Touch. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft zondag in Austin, Texas, een man neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn bovenlichaam en ligt in ernstige, maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De agent schoot de man neer na een korte achtervolging te voet. Burgemeester Kirk Watson wil dat de lokale politie en de Texas Rangers het incident onderzoeken, omdat hij het niet gepast vindt als ICE dat zelf doet. Na de schietpartij kwamen demonstranten bijeen, die door agenten met chemische middelen werden verspreid. De CDU dreigt in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% te zakken. Volgens de zender ARD staat de partij van bondskanselier Friedrich Merz nu op 4,9%. De zender ZDF houdt de CDU nog net op 5%. Het is de slechtste uitslag ooit voor de Christendemocraten bij nationale of deelstaatverkiezingen. De partij leverde na de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 Duitse bondskanseliers. President Zelensky van Oekraïne zegt dat hij met president Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee leiders voerden zondag een telefoongesprek. Zelensky spreekt van een belangrijk gesprek en zegt dat er sprake is van diplomatiek momentum. De ontmoeting zou plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Komende week zijn veel regeringsleiders daar aanwezig. Washington dringt aan op nieuwe, directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten opgevoerd. Met 14% van de stemmen geteld staat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin op 57,5% bij de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie. De opkomst ligt op ruim 56%. Een exit poll voorspelde eerder dat Verenigd Rusland op 49,4% zou eindigen. Dat is ongeveer evenveel als in 2021. De Communistische Partij en de Nationalistische LDPR volgen met respectievelijk 14,2 en 10,7%. Poetin noemde de verkiezingen een graadmeter voor de steun aan de oorlog in Oekraïne. Een bestuurder is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in Avelgem in West-Vlaanderen. Er vielen zeker 6 gewonden, onder wie 1 zwaar gewonde. Het ongeluk gebeurde tijdens een rondrit bij het kasteel van Bos-Zuid, toen een bestuurder een bocht niet kon houden. De organisatie van het evenement, Speed & Meet, zegt dat de auto niets met het evenement te maken had en spreekt van roekeloos rijgedrag. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het voorstel bepaalt dat van iedere wetshandhaver die geweld gebruikt, wordt uitgegaan dat deze legitiem heeft gehandeld. Critici vrezen dat straks bewezen moet worden dat geweld niet volgens de wet heeft plaatsgevonden, in plaats van andersom. De wet is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en moet nog door de Senaat. Dit weekend waren er in meerdere Franse steden demonstraties tegen het voorstel. En nu het economisch nieuws. Volvo Cars krijgt een nieuwe topman. Klaus Zelmer, nu nog bestuursvoorzitter van Skoda, neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de leiding over van Håkan Samuelsson. De 75-jarige Samuelsson leidde Volvo tussen 2012 en 2022 en keerde vorig jaar april terug als topman. De Duitse Zelmer is sinds juli 2022 aan het roer bij het Tsjechische automerk, dat onderdeel is van Volkswagen. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely en verkocht vorig jaar wereldwijd ongeveer 710.000 auto's. Het Franse olie- en gasconcern Total Energies keert terug naar Venezuela. Het bedrijf tekende zaterdag in Caracas een intentieverklaring met interim-president Delcy Rodríguez en de president van staatsolieconcern PDVSA voor samenwerking bij energieprojecten. Total Energies trok zich in 2021 terug uit Venezuela, waar het sinds de jaren 90 actief was. Ook het Amerikaanse Chevron, het Italiaanse Eni en andere buitenlandse energiebedrijven ondertekenden eerder deze maand contracten om de olieproductie in Venezuela te vergroten. Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld, met ongeveer 300 miljard vaten. Maar de productie bedraagt nu slechts 1,2 miljoen vaten per dag, door verouderde infrastructuur. De prijs voor diesel aan de Franse pomp is zondag naar een nieuw recordniveau gestegen, van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kost in Frankrijk nu gemiddeld €2,17 per liter. De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten. Daarbij is onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië stilgelegd na een droneaanval. Ook in Nederland zijn de prijzen aan de pomp gestegen. De landelijke adviesprijs voor diesel staat op een record van €2,82. Duitsland voert opnieuw een accijnsverlaging door. Daardoor dalen de prijzen van diesel en benzine daar met 17 cent per liter. De Chinese investeerder Legend Holdings zet de oudste bank van Luxemburg te koop. Het gaat om Banque Internationale à Luxembourg, waarin Legend een belang van 90% heeft. Volgens de Financial Times kan de verkoop €2,5 miljard opleveren. De bank werd opgericht in 1856 en beheert ongeveer €50 miljard aan vermogen. Zakenbank Goldman Sachs begeleidt de verkoop. Er is al interesse uit Europa en het Midden-Oosten. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel en belangrijke grondstoffen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van JP Morgan Chase in Manhattan en duurt naar verwachting de hele dag. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump in Washington komende week. Veiligheid van AI staat hoog op de agenda, na waarschuwingen van techbazen over de risico's van kunstmatige intelligentie. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van het bruto binnenlands product. Volgend jaar loopt dat verder op naar 121,7%. Dat is de hoogste schuldenlast sinds het Nationale Statistiekbureau INSEE, die in 1995 volgens de huidige methode begon te meten. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,4% van het BBP en zakt volgend jaar terug naar 5%, nog altijd boven de Europese norm van 3%. Premier Sébastien Lecornu kondigde deze week bezuinigingen van €54 miljard aan, maar laat gevoelige beslissingen over aan het parlement.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid-trainer José Mourinho was zondag boos op de scheidsrechter na de nederlaag tegen Atletico Madrid. De eindstand was 2-1. Tijdens de persconferentie toonde hij een foto met twee overtredingen van Atletico-spelers in de eerste helft. Die hadden volgens hem rode kaarten moeten opleveren. Real-speler Dian Huizen kreeg in de beginfase van de tweede helft wel rood. Mourinho zei dat de wedstrijd anders was gelopen als er recht was gesproken. Real Madrid staat nu 6 punten achter op koploper FC Barcelona. Donyell Malen en Justin Kluivert hebben zich geblesseerd afgemeld voor de komende 4 interlands van Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez heeft PSV'er Guus Til en AZ'er Max Meerdink opgeroepen als vervangers. Til speelde al 8 interlands en zat afgelopen zomer bij de WK-selectie. Meerdink werd vorig jaar oktober voor het eerst geselecteerd, maar liep toen een zware blessure op en wacht nog op zijn debuut. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland en treft daarna Servië, Griekenland en opnieuw Servië. Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische Olympisch kampioen rekende in het Canadese Montreal overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn 4 jaar jongere rivaal. De Fransman Paul Sexat werd derde. Daan Hole eindigde als 9e op zo'n 50 seconden van het brons. Remco Evenepoel heeft in Montreal zijn 4e wereldtitel op rij veroverd in het tijdrijden. De 26-jarige Belgische Olympisch kampioen is daarmee de eerste renner ooit die dat lukt. Evenepoel was na de eerste kilometers de snelste op het veeleisende parcours. Hij dacht even dat hij te hard was vertrokken, maar behield zijn goede gevoel tot het einde. Zondag richt Evenepoel zich op de wegwedstrijd, die hij ook hoopt te winnen. Gian van Veen heeft de finale van de World Series of Darts Finals niet bereikt. De als 5e geplaatste Nederlander verloor in de AFAS Live in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Smith won later op zondag de finale van de als 2e geplaatste Welshman Gerwin Price met 11-5. Titelverdediger Michael van Gerwen werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Noord-Ier Daryl Gurney. Wielrenner Daan Hole noemt de Belg Remco Evenepoel misschien wel de beste tijdrijder aller tijden. De Olympisch kampioen veroverde in Montreal met overmacht zijn 4e wereldtitel op rij, iets wat niemand eerder lukte. Hole eindigde als 9e en wilde top 10 rijden, maar was deels teleurgesteld over zijn start. Hij zag bij het eerste tussenpunt dat hij de 20ste tijd had op meer dan een halve minuut. Evenepoel kwam met zijn 4e wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind landinwaarts. Aan de kust waait het matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. De temperatuur ligt tussen 9 graden in het binnenland en 15 graden aan de kust. Vanochtend veel zon en droog weer. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag blijft het droog met af en toe zon. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. Vanavond komen er in het noorden wolkenvelden voor, maar het blijft droog. Morgen is het zwaar bewolkt met in het noorden af en toe wat motregen. Het wordt tussen de 16 en 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het binnenlands nieuws. Bij een schietpartij in Roermond is zondag een man om het leven gekomen. Het incident gebeurde even voor 10 uur 's avonds op de Terbaanse weg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. 3 journalisten hebben zich gemeld bij Persveilig na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zaterdag. 2 van hen zijn fysiek en verbaal bedreigd door demonstranten. Een journalist werd van een bankje afgeduwd, een ander liet de actievoerders bewust struikelen. Pauw-crime-verslaggever Owen O'Brien vertelde bij Pauw en De Wit dat hij van achteren werd aangevallen en op zijn rug viel. Daarnaast belandde de Spaanse fotograaf Nacho Calonge tijdens de politieinzet in het water na een duw van een agent. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist compensatie voor de Spaanse fotojournalist die zaterdagmiddag door een politieagent in het water werd geduwd tijdens de Malieveldrellen in Den Haag. De vereniging heeft een brief gestuurd naar de politie en de burgemeester, waarin zij ook een onderzoek, een schriftelijke verklaring en formele excuses eist. Fotojournalist